0: Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2.
2: De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al 124.000 euro opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een hele goeie morgen, Harke Stiege. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland Jong Gospel op de stuurder om Rob Zilt. Ja, zeker snoeit morgen acht uur de Friesland Jong Gospel tijd. En ja, ik hoor het wij weer hele mooie muziek van hem klaarsteen. Van de groep Forever Worship, dan Jansje en Nansje en Ansje de Groot. Die komt het laatste heel uur. Kijk nog voorbij, maar verschillende nummers. Dus je veroordeel worden lang heerlijke muziek om nooit te harken. En ja, daarom is het zo mooi om dit programma elke snoeiende morgen weer voor jullie te maken. En wij zijn dus krijg begonnen met een nummer van de groep Forever Worship. Dat klinkt heel erg Engels, maar je hebt al vast al lang niet. Zij zongen gewoon Nederlands. En zij zijn van de morgen begonnen met een nummer altijd bij u. En ja, dat is wat wij eigenlijk altijd graag willen. En heel dicht bij hem wezen. Bij ons Heer en mooi hem het leven teruglinnen. En ja, dat is gewoon geweldig om dat zat te doen. En mooi, dat ja, heerlijk om goed te doen. Zo. Christus leeft in mij, de liefde, hulp, mijn bevrijder, ruimte, trouw, uw woord, veilig bij u, verwachten. Ja. Er zijn maar een hele protonoemers nummers van deze groep die we al hier draaien. En ja, dan ben je wel mooi vier hinden met de eerste oren. Maar goed, dochter ik en ta. We gaan lekker verder met de muziek van Forever Worship. En het volgende nummer, Christus leeft in mij.

Verwachten, dit nummer van de groep Forever Worship. En dat is weer een heel mooi versje van we verwacht zie de Heere, waarom? En dat het er beloofd dat er hier weer waarom komen stil om je rugdooi te horen. En als je dan sjoggen om eens heen, hoe het malen, het gaat in de verhaal met al die oorlogen en zo wat heen, dan denk ik dat ik wel heel goed wezen zou. Maar ja, die beslissing is om dus iemands gehoord zelf natuurlijk. En daar hebben wij net je zesenskip in. Maar goed, verwachten voor Forever Worship. En dat ik voor het laatste nummer van dat blokje wat we draaiden. En dan wil ik het eerste hoor. Ik mag gelijk afsluiten, want daar zit er weer mooi op. Maar ik heb nog een aantal nummers van Jantje en Nantje klaarstaan. En dan kunnen we die mooi al hierin in een keer draaien. Dus één achter mekaar natuurlijk. En daarom alvast weer heel hartelijk dank voor het hartje naar deze eerste uur. Wij zijn er aan de andere kant van nu genoeg gewoon weer. Dan hebben we nog een jaar uur. Tot een kerkentje van jou wat zien. Zolang door dit programma altijd. Dus dat komt weer helemaal goed. Jantje en Nantje, nou in ieder geval voor jou noemers. Als het zuster wordt. Voetstappen in het zon. Marije Sjongt. En Pilgrim. En ik heb eventueel nog wel te haakleer staan, dus die tijd komt wel vol. Maar deze die staan op papier. Nogmaals dank voor het harken en tot aan de andere kant van Jochen Oren. Jantje en Antje, als het tjuster wordt.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle vier grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan er toe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 10:15 aankwam. Niemand raakte gewond. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesland zingt gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom waarom hier bij Friesland, Jean Gaspel op de stuurdroom, Rob Silt. Ja, zeker. We kregen even een hartje kind uit Nijs van Njochen Oeren. En als dat dan dien is, dan mogen wij weer beginnen met de tweede helft van deze 1182ste uitsturing alweer. En dit laatste jaar hoorke, dat staat helemaal in het teken van Antje de Groot. Dan hebben wij wel volle vaker noemers draaid van Antje en Richtje. Nou, dit is de helft van dat duo. En Richtje is door ophouden van Sean. En Antje is door alleen nog teruggegaan. En met haar gitaar begeleidt ze haarzelf. En ze heeft een prachtige mooie lieden maken. En dan gaan we hier dus een peer van draaien. Wij zijn krijgt begonnen met het nummer een lovelied voor de heer. Dat ze dus zelf schreeuwen heeft en is zelf zong natuurlijk. Ze gaat nog verder met het nummer Elke Zwerver Komt Eens Thuis. En ja, we draaien dat noemen we net zo heel vaak meer. Maar het is een hele bekende wijze in Zuid-Afrikaans. Maar dat jij hem direct wel. Dan komt nog Hemelse Rijkdom. En In de Armen van Mijn Vader. Die draaien noemers draaien we even. En dan ben we alweer mooi vier hinnen in dit laatste jaloer. En dan sluiten we het programma vooral. En dan hebben we nog een paar noemers. We gaan gauw weer naar de muziek van Antje de Groot uit de Ries. Uit mooie Gastelongen dus. Hè? Elke zwerver komt eens thuis.

In de armen van mijn vader, zong Ansje de Groot. En ja, ik was een mooi noemer. Wat ze Jerrel hier krijgt. En ja, al je noemers die ze zelf kreun het. En ja, ik zou weer sjonkt natuurlijk. Goed, ja, al je al beloofd dat er nooit dat nummer er weer even tussen komen zo. Want ja, ik moet je in dit lijst die hoe ik al dit even vertellen. Hoeveel jood we doen, maar die tjerkens eerst. Nou, die komt hier, ik werd live vanuit de studio en stiert jood onder leiding van dominee Marco Roepes. En die is predikant van de Haak. En Haak stiert voor Hitsum, Achlem, Arem, Kimzet. Ja, prachtig, no? En daar is hij vakgonger van. En ja, dat is een hele romme, grutte gemeente. Ze staat gewoon. Maar ja, dat komt ik mooi omdat er ja, een grote kwart is zo'n vakgongers. En ja, dat is een heel groot probleem natuurlijk. Maar goed, ja, wij kunnen hier in de studio al die zinsen opnemen. En dat gaat gelukkig altijd heel erg goed. Dus ja, daar moet ik weer heel erg dankbaar voor wezen. Goed, dat is dus over die tjerkendienst. De muzikale omlisting in die tjerkendienst. Dat wordt ik goed weer verzorgen trouwens programmamaker. En zo bidden we weer om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende tjerkendienst. Wij gaan hier nog even verder met nog een paar nummers van Ansje de Groot. Ik heb in ieder geval nog 12 kleersteen, maar ik heb wel meer muziek van haar. Dus dat komt vast er helemaal goed. Jezus, u bent de weg in stilheid en vertrouwen. Die 12 nummers heb ik in ieder geval nog kleersteen. En succes, ja, ik heb wel meer nummers kleersteen. Wel in het programma, dus dat komt vast goed. Nou, heel grote dank voor het harkje naar deze Oorloeren Friesland, Jean Gospel. Dit programma is er na een week gewoon weer. Voor straks een hele goede, mooie tjenst te wensen. En wij gaan eruit met Ansje de Groot. U bent de weg.

klein kind. Jouw ogen gaan open, de onrust verdwijnt. De wereld zal niet zo belangrijk meer zijn. Wie mij ontvangt als een kind, teer en klein, mag voor eeuwig met mij in mijn koninkrijk zijn.

Een goeie morgen, gemeente. Dit circuitseerst van deze snijtemorgen komt ik wel live hier vanuit de studio en stiet jood onder leiding van dominee Marco Roepes van Achlem. Vakonger van de dwarpen Hitsum, Achlem, Arem, Kimswut. De muzikale omlisting in deze tjenest werd ik jood weer verzorgen door ons programmamaker. En ze bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende tjenest.

Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam groet ik u allen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, hier zijn we bij elkaar verbonden door de radio. En we willen voor u verschijnen, elk in ons eigen huis of waar we ook maar zijn. En we willen u dienen. We willen bij u zijn. Maar kan dat wel? Leven we wel goed genoeg? Of zijn we eigenlijk door de week gewoon bezig met onze eigen dingen en vergeten we u erbij? Denken we vooral aan onszelf en aan geld verdienen en aan allerlei dingen die ons in beslag nemen en vergeten we dat u er bent. En we willen u vragen, vergeef ons. Vergeef ons dat wij ons meestal eigen baas weten en geen dienaren van u. Maak ons weer tot uw dienaren door uw vergeving, dat we weten mogen dat u er bent ten alle tijden, dat u ons lief hebt en dat wij alleen door uw genade voor u kunnen verschijnen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ik lees nu de samenvatting van de wet voor zoals die te vinden is in het Matthäus-evangelie, Matthäus 22, 36 tot en met 40. Jezus zegt, ze vragen aan Jezus: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En dan antwoordt Jezus met: Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En dan luisteren we nu naar Alle eer en alle glorie. Dat is gezang 305 in het Nieuwe Lied.

Laten we bidden. Hemelse Vader, wij vragen u om uw geest in ons hart. Opdat uw woorden weer klinken mogen in ons leven. Dat de woorden hierdoor mensen uitgesproken uw eeuwig woord mogen overbrengen. Uw eeuwig woord waardoor de schepping tot stand kwam. Uw eeuwig woord dat mens geworden is in Jezus. Uw eeuwig woord dat ons herschept en tot nieuwe mensen maakt. Goede God, zend uw Heilige Geest, opdat onze harten opengaan voor u. Dat wij geloven dat wij u ontmoeten via deze uitzending. Via in dit uur dat wij naar u willen luisteren, maak ons tot dienaren van u. Door uw geest, dat vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing van vandaag bestaat uit twee gedeelten uit het Matthäus-evangelie. We lezen eerst aan het begin van het Matthäus-evangelie, Matthäus 3, de versen 13 tot en met 17. En daarna lezen we aan het einde van het Matthäus-evangelie, Matthäus 28, 16 tot 20. Dus eerst aan het begin, bijna helemaal aan het begin, het derde hoofdstuk, de versen 13 tot en met 17. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde: laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Dan gaan we nu naar het 28e hoofdstuk van hetzelfde evangelie, de versen 16 tot en met 20. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En dan luisteren we nu naar Ere zij aan God de Vader van Nederland zingt.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Tijdens de catechisatie vroeg ik: wat weten jullie van de drie-eenheid? De drie-eenheid, zeiden de catechisanten. Nog nooit van gehoord? Ik was geschokt. En we hebben de neiging om ons hoofd daarover te schudden, dat ze dat niet weten. Maar weet u, dat die jongen zo weinig weten, aan wie ligt dat nou eigenlijk? Ligt dat aan hen? Of ligt dat aan ons? Dat wij hen er nooit over vertellen. Hè? Ik ben dominee. Ik heb het blijkbaar niet zo vaak over de drie-eenheid in de dienst. Daarom weten ze het niet, omdat ze het niet meer horen. We hebben het er niet meer over. We praten helemaal niet veel over de drie-eenheid. En eigenlijk houden die jongeren ons gewoon een spiegel voor. Wat betekent de drie-eenheid voor ons? Speelt de drie-eenheid nog een rol in ons geloof? Wat geloven wij eigenlijk? De drie-eenheid is God, Vader, Zoon, is God, Vader, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. He? Drie personen, één in wezen. Samen zijn zij één God, niet drie goden, één God. En daar begint gelijk al onze moeite. Het is toch niet te begrijpen. Drie personen, één in wezen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het vreemd dat we het er niet meer over hebben? Maar je kan het ook anders benaderen. Wat we dan doen is dat we het verstandelijk benaderen. Maar ik denk niet dat dat de manier is waarop je dit moet doen. We zijn zo gewend dat wij iets moeten begrijpen voordat we er iets mee kunnen. Maar we kunnen het ook anders zien. Als uitdrukking van het goddelijk mysterie. Dat we het niet kunnen begrijpen. We kunnen het alleen maar aanbidden. Dat de drie-eenheid het grootste mysterie van ons leven is. Dat God zich laat kennen als drie-ene God. En dat dat mysterie ons mens zijn ver te boven gaat. En dat juist daarin al onze hoop, al ons heil gelegen is. We kunnen ons er alleen maar aan overgeven. Alleen aan bidden. We kunnen het niet doorgronden. Daarvoor is het te hoog, te groot, te heilig. Van dit heilige geheim, daar hangt ons leven vanaf. Daar komt onze redding vandaan. En dat wordt ook bezongen in de verschillende liederen in deze dienst. De drie-eenheid bestaat uit God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. En daar, bij de doop van Jezus, daar zien we alle drie. Als Jezus omhoog komt uit het water, dan klinkt er een stem. Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. En het is de stem van God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Door hem bestaan we. Alles wat we hebben, het is van hem. Maar ook wie en wat we zijn. Ons lichaam, onze geest, het komt uit zijn hand. We zijn in alles van hem afhankelijk. En toch leven we vaak niet zo. Leven we alsof we zelf onze God zijn. En dat we uiteindelijk alleen aan onszelf verantwoording schuldig zijn. En dan
vervreemden we ons van onze oorsprong. Het gevolg is moord en doodslag. Dat is het gevolg. Kijk maar in het nieuws. Kijk maar in ons hart. He? Hoe onverzoenlijk we kunnen zijn. Hoe boos we kunnen zijn op andere mensen. Hoe verschrikkelijk boos. Dan plegen we eigenlijk al moord en doodslag. Dan wensen we mensen al dood. Zo zijn we. He? Onze eigen broeders en zusters. We verwensen ze naar de hemel. Naar de hel, dat bedoel ik. Naar de hel. Maar daar, bij het water van de Jordaan, zien we dat God in beweging is gekomen. God spreekt liefde uit naar zijn zoon. De drie-eenheid is hier al aanwezig en is één en al beweging. We zien de liefde tussen vader en zoon en de Heilige Geest daalt neer als een duif. God, dat is een beweging van liefde. God, de drie-eenheid is vol beweging. Een beweging van liefde. En dat wordt hier duidelijk bij de doop van Jezus. Jezus als zoon rijst omhoog uit het water. De Geest daalt neer en de Vader spreekt. De doop van Jezus, dat is een markant punt in de missie van Jezus op aarde. De zoon werd mens. Hij leerde, hij genas, hij vormde een groep van leerlingen om hem heen. Hij ging via lijden en dood naar het nieuwe begin, het nieuwe leven van Pasen. Het nieuwe leven van Pasen heft Jezus mens zijn niet op. Jezus blijft mens. Ook als hem alle macht in hemel en op aarde gegeven is, Jezus blijft mens. Denk eens na wat dat allemaal betekent. Die ene zin. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het roept ook wel vragen op. Hoe moeten we dat dan zien? Als Jezus alle macht heeft met al het lijden op deze wereld? Een populair antwoord is dat God blijkbaar niet alle macht heeft. Zo pleiten we God vrij van al het lijden dat er is. Maar Jezus zegt hier toch duidelijk dat hij alle macht heeft ontvangen en dus weer goddelijke status heeft. Volgens de Bijbel hoort dat bij God. Als we zeggen dat God er niet mee te maken heeft met het lijden en er niks aan kan doen, als we dat zeggen, raken we dan God ook niet kwijt. Kunnen we het mysterie niet gewoon laten staan? Het is een mysterie. We laten het staan. We begrijpen het niet. We begrijpen de drie-eenheid ook niet. Dat is ook een naam voor een mysterie. God is een mysterie. Een manier waarop ik er wel mee omga is dat ik mij eens probeer in te leven hoe dan zulke woorden bij de eerste lezers van het Matthäus-evangelie zouden zijn binnengekomen. Dan probeer ik mij daarin te verplaatsen. Dan denk ik aan die vroege gemeente, piepklein. We denken aan een grote kerk, maar toen Matthäus zijn evangelie schreef, was het maar een heel klein groepje in een zee van allemaal andere religies, die veel groter waren. Dus moet je dat maar eens even voorstellen. Probeer maar eens in te leven. Dat je als klein groepje christenen, in een stad van 10.000 komen er misschien 100 bij elkaar. Nou, dan is het een hele flinke gemeente, vinden we dan, in die tijd. Maar dat stelt niks voor. De grote Romeinse
religies zijn veel groter, het jodendom is veel groter, allemaal, alles is veel groter. En je stelt eigenlijk helemaal niks voor. Hè? Hè? En dan is er ook nog, omdat het christendom geen officiële religie is, je wordt het ook nog bestreden. Hè? Het jodendom was wel toegestaan, maar vervolgens zei het jodendom, het christendom hoort niet bij ons, dat is geen, dus het christendom raakte die status kwijt. Afval toegestaan religie. Dus grote problemen. Hè? En hoe klinken dan deze woorden? Mij is gegeven alle macht op hemel en op aarde. Ik denk dat die woorden dan bemoedigend klinken. Hè? Want hij is met ons tot al de dagen tot aan het einde. Dus hoe moeilijk het ook wordt, het komt goed. Dat is de essentie. Het is wezenlijk bemoedigend bedoeld. Jezus heeft alle macht. Hij is God de Zoon. En laat ons niet los. Hij helpt ons ook in moeilijke tijden. Ook dan is hij bij ons en zorgt ervoor dat het goed komt. He? Ook niet in deze tijden van oorlogen en intense polarisatie over wat de waarheid nu eigenlijk is. He? Wetenschap, anti-wetenschap, al die dingen die we nu horen, geloof, ongeloof, verschillende religies. Verwarrende tijden hoor, waar we in leven. Verwarrende tijden. Hè? Ontkerkelijking, allemaal ontwikkelingen. Hè? Het komt goed, want aan Jezus is gegeven alle macht en hij is met ons tot aan het einde der tijden. In de Bijbel zien we dat God diep begaan is met ons en het lijden wil overwinnen uit liefde. God wil het lijden overwinnen uit liefde. En dat is dus blijkbaar niet met een vingerknip gedaan. Zo stellen we ons dat wel voor, maar kennelijk werkt het dus niet zo. Het is een proces. Een proces dat doorgaat. En dan komt God in een beweging uit liefde. De Vader zegt dat hij de Zoon lief heeft. En daar stopt het niet. He, die beweging van liefde, de geliefde zoon, die beweging stopt niet. Die beweging is om ons begonnen. Hij wil ons bevrijden van dood en lijden. En in Matteüs 28 zendt Jezus de leerlingen de wereld in om te dopen in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus opnieuw, bij de doop. Hier wordt de doop genoemd en weer Vader, Zoon en Heilige Geest. Die worden daarbij genoemd. Daar in de doop worden wij in de beweging van de drie-eenheid getrokken. He? Alsof het een dans is. Alsof het een dans is van God. He? Vader, Zoon en Heilige Geest zijn in beweging. Het is niet iets statisch. Het is een ontwikkeling. Het is een proces. God de Vader zendt de Zoon die uit het water omhoog komt, de Geest die neerdaalt en dat proces gaat door, ook nu met ons. Het is een dans en God vraagt ons mee te dansen om mee te doen in die beweging van liefde. Zodat we aan die realiteit deel krijgen. Dat wij deel krijgen aan de liefde van God. En dat is niet alleen iets wat ons overkomt, het is ook iets wat wij doen. De liefde van God is ook niet iets van waar je open voor moet staan. Ja, je moet ervoor openstaan, zonder meer. Maar daar blijft het niet bij. Daar blijft het niet bij. Die liefde, die wil doorgaan. Die wil doorgaan. De liefde is niet iets statisch, van je ontvangen. Nee, het is ook zenden. Jezus zendt ons in die beweging. Van Vader, Zoon en Heilige Geest. Van de heilige drie-eenheid die niet iets statisch is, maar beweging is. Een beweging die doorgaat. Een goddelijke beweging.
He? En die liefde van God, die leert Jezus ons tijdens zijn leven. Leert ons onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Gods liefde. En daar kunnen we ons aan overgeven. Om getrokken te worden binnen de beweging van de drie-eenheid. Jezus heeft het mens zijn in God gebracht. Om ons deel aan het goddelijke te kunnen geven. Dus het mens zijn, even deze gedachte die ik hier opgeschreven heb. Hè? Jezus is mens gebleven. Jezus werd mens. En nog steeds is hij mens. Maar hij is ook nu in het goddelijke. Dus het mens zijn van Jezus zit in het goddelijke. God is definitief mens geworden. Dat is een verandering in God geweest. He? En daardoor kunnen wij deel krijgen aan het goddelijke. Dat is de ruil. Dat is de ruil. En wie doet dat? De Geest doet dat. De Geest geeft ons deel aan het goddelijke. Ja. En Jezus is met ons tot aan de voltooiing der wereld. En zo kunnen we meedansen. Met Vader, Zoon en Heilige Geest kunnen we verder gaan in die goddelijke beweging van de drie-eenheid. Amen. En dan luisteren we nu naar Zonne en Maan.

Laten we bidden. Heilige drie-enig God, wij prijzen u. Wij hopen op u. Wij zijn in alles van u afhankelijk. Wij zijn helemaal van u. Heel ons verleden, heel onze toekomst ligt in uw hand. Maar ook het heden, juist het heden, daarin ontmoeten wij u. Heilige drie-enig God, wij prijzen u, wij loven u. Wij kunnen niet zonder u. Door u bestaan wij, door u zijn wij. In alles zijn wij van u. Heilige drie-enig God, wij begrijpen u niet, maar wij geloven in u, want zonder u bestaat er niets. Uw liefde is de grondslag van heel het universum. Uw liefde, de liefde tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, treedt uit naar ons en raakt ons in het hart. Geef dat wij ons aan uw liefde geven. Geef dat wij meegenomen, meegesleurd worden, dat wij overspoeld worden door uw liefde, dat wij ons niet staande kunnen houden, maar dat wij daarin meegenomen worden, in die machtige beweging die wij lezen in de Bijbel, waarin uw liefde steeds sterker wordt en alles zal overwinnen, totdat het alles in alles zal zijn. Geef dat wij ons daarin meegenomen voelen, meebewogen, meebewegen, dat wij door uw liefde opnieuw geschapen worden, dat uw liefde ons steeds herschept naar uw beeld van liefde. Geef dat wij zo mens zijn mogen, mensen staande in de goddelijke liefde. Maar op deze aarde is er veel dat daar niet aan beantwoordt. De schepping wacht nog steeds op transformatie. Er is zoveel lijden. Lijden ook door mensen toegedaan. Als we horen over deze afschuwelijke oorlogen die maar rondgaan. En we noemen daarbij de VS, Israël, Iran en de hele Golfregio. Syrië en Irak. Het Midden-Oosten staat nog steeds in brand en het lijkt niet te blussen. Onbegrijpelijk is het. En ons hart staat erbij stil haast. Ons verstand staat erbij stil. Dat wij zo moorddadig kunnen zijn. En we denken ook aan landen als Soedan. Waar hongersnood eerst en oorlog. We denken aan Libië, want ook daar heerst nog steeds die burgeroorlog. We denken aan Congo, ook in de greep van een burgeroorlog en van Ebola, juist te midden van die burgeroorlog. Niet voor niets. Oorlogen brengen altijd het slechtste teweeg. Die maken mensen moorddadig en misbruikers. Oorlog is afschuwelijk. En toch zien wij dat steeds als oplossing, terwijl het helemaal geen oplossing is. En dat weten we. En toch denken we dat het een oplossing is omdat we niet deugen. We deugen fundamenteel niet. We denken dat wij zelf de dingen kunnen oplossen. Maar alleen uw liefde, die kan dingen oplossen. Geef dat de leiders zich ook overgeven mogen aan uw liefde. Ze noemen uw naam wel, maar uw liefde lijken ze soms niet te kennen. Goede God, geef dat wij uw liefde kennen mogen. Ook als we ziek zijn. Als we weten dat er geen genezing meer mogelijk is. Als wij weten dat de dood op ons wacht. Dat hij aan de deur staat
en door de brievenbus al onze naam roept en wij daarbij huiveren. Goede God, geef dat wij dan uw liefde mogen ervaren. Dat u zegt, wees niet bang, ik heb de dood overwonnen. Ik ben met u al de dagen tot aan de voltooiing der wereld. Geef dat wij, juist in die omstandigheden, ons geborgen mogen weten in uw liefde. Wij bidden ook voor de mensen die iemand verloren hebben en dat verdriet altijd maar mee blijven dragen. Het gaat nooit weg. Het is een bladzijde in je leven, een zwarte bladzijde. En hoeveel bladzijden er ook daarna nog komen, die ene zwarte bladzijde, al te zichtbaar. En de gevolgen zijn te lezen in wat er nu geschreven wordt in het boek van ons leven. Nog steeds laat die zwarte bladzijde zich zien. Goede God, wij wachten op uw troost, op uw liefde. Want wij kunnen er niet mee uit de voeten. En daarom vragen wij om uw ontferming en uw genade. Goede God, blijf bij ons. En help ons. Help ook uw kerk, die hier in het Westen in doodsnood verkeert. Het lijkt er niet op dat u met ons bent al de dagen van de wereld. Want waarom gaat het dan zo slecht? Geloven wij niet goed genoeg? Zijn wij u kwijtgeraakt? Als dat zo is, kom dan weer bij ons. Kom weer bij ons wonen. En leg uw armen op ons, want wij hebben u zo hard nodig. Al onze rijkdom, al ons bezit, het helpt niet tegen al deze dingen in de wereld. Alleen u kunt helpen. Geef dat wij dat mogen beseffen als en daal neer met uw geest. Dat wij geloven in de Zoon die de Vader leert kennen. In de drie ene God, het grootste mysterie van ons leven. En uw Zoon leerde ons bidden om het Koninkrijk, waarin u, drie ene God, alles in alle bent, met de woorden onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan luisteren we nu naar Dankt, dankt nu alle God.

Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.

De circuitsdienst van deze snijdemoorn kwam ik wel live hier vanuit de studio en is die jood onder leiding van dominee Marco Roepes, vanganger van de dorpen Hitsum, Achlem, Arem, Kimswert. De muzikale omlisting in deze dienst, dat waren wij verzorgen terug als programmamaker. Sluitend om Jelwe Alven beginnen we weer met ons geestelijk fysiek platenprogramma Glorieklanken. En in het eerst van Nije Wiekes 9 zal net voorgaan, zoals op wie hem rooster stiet, dominee Renny Schoorstra van ter Naad. Maar die het trotsziekte van zijn vrouw oorzezen matten. En daarom gaat in dit eerst voor dominee Taje Oorzinga van Frinsier. Van wat dit plak nog een hele goeie snoei verder.

Goedemorgen, van harte welkom bij uw muzikale programma Glorieklanken. Tot 12 uur kunt u liederen aanvragen, ter bemoediging, een muzikale felicitatie of vraag een mooi lied voor uzelf aan. Laat ons weten welk lied u horen wilt. Liederen kunnen ook buiten onze regio aangevraagd worden. Belt u dan naar 0518 45 1502. Ons telefoonteam, Aafke Wiersma en Boukje de Vries, zij staan u graag te woord om uw muzikale wensen te noteren. Kijk en of luister naar Glorieklanken via de website van Omroep Zilt. Kunt u live meekijken vanuit de studio. Zo hoeft u geen moment van Glorieklanken te missen. En voor de kijkers zwaaien we even. Welkom! Wilt u via de mail een lied aanvragen? Dien uw verzoek in voor zaterdagavond via glorieklanken@omroepzilt.nl. Dan wordt uw verzoek zondagmorgen in de uitzending meegenomen. Tijdens de uitzending van Glorieklanken is het niet mogelijk om via de e-mail een lied aan te vragen. Voor een muzikaal verzoek kunt u nu bellen. Tot 12 uur na 051.

en iedereen die door een moeilijke periode gaan. Deze aanvraag is ook bestemd voor het team van Glorieklanken. Wij zeggen hartelijk dank. Wij mogen de boodschap van Gods trouw en goedheid velen hoop en kracht en vertroosting geven. We luisteren naar de gezongen woorden Goedheid van God uit Opwekking 849.

De volgende aanvraag komt van Jitske. Jitske heeft voor haarzelf en voor alle luisteraars een mooi en leuk lied. En als ik er naar luister, dan word ik altijd blij. Fijn om te horen, Jitske. En Martijn Buwalda zingt jou en alle luisteraars toe dapper genoeg.

Afgelopen zaterdag 13 juni, dus gisteren, mocht onze collega Aafke Wiersma Lautenbach haar verjaardag vieren. Als team van Glorieklanken willen wij haar van harte feliciteren en God zegen toewensen voor haar nieuwe levensjaar. En als u een lied aanvraagt, krijgt u misschien Aafke aan de telefoon en feliciteer haar even. Als muzikale felicitatie bieden wij haar als team een lied aan, Al de weg leidt mij mijn heiland, gezongen door Joke Buis. Mogen de boodschap van dit lied haar bemoedigen en versterken in het vertrouwen dat de Heer haar op al haar wegen leidt en nabij is. Aafke, geniet van dit aangeboden lied.

team van Glorieklanken wordt door Arend de Graaf uit Boltzwart in het zonnetje gezet. Hij zegt, ik vind dit een mooi lied en jullie succes met het prachtige programma. Hartelijk dank, Arend de Graaf. We gaan luisteren naar het christelijk jongenkoor Jich Yaldahu Maranatha.

een van onze trouwe luisteraars, Kees Boersma uit Onkerk, heeft voor hemzelf en Fassie met Matsje Boersma Ekema, die het in het zorgcentrum in Verve wennet, ekjoet, weer even een mooi plaatsje omvregen, om niet te lusteren, zei hij. Uit de bundel van Johan de Heer, 104, geprezen zij de Heer.

Jensje Vlieger van Sjon. Hij heeft Alita gevraagd voor het hele team van Glorieklanken. Als dank voor wat jullie iedere zondag voor ons doen. Verder is dit lied ook bestemd voor alle zieke en eenzame mensen. En voor iedereen een bemoediging. Bedankt Jensje, mooier had je het niet kunnen zeggen. Je hebt het lied aangevraagd van Hommy en Emmy. Eens breekt in mij het zilveren koord.

Onze predikant Renny Schoorstra, geregeld te beluisteren op de zondagmorgen bij Omroep Zilt, mocht afgelopen week zijn verjaardag vieren. Vandaag willen wij Benny en Jannie Bakker door middel van een lied hem alsnog feliciteren. Ook bieden wij een lied aan voor zijn zieke vrouw Ineke. Voor jullie beiden Gods nabijheid toegewenst en veel sterkte voor de komende tijd. Voor jullie het lied Ik ben reizend naar die stad. Jullie toegezongen door de Urker Zangers.

0: historieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02.
1: En er is nog ruimte om liederen aan te vragen. Twijfel niet, gewoon even bellen naar 0518 45 1502. Aafke Weersma en Boukje de Vries. Ze zitten klaar om uw muziekjes en liederen te ontvangen. Via de radio heeft Kees Weerstra een lied aangevraagd voor Betty Prins, Britta van der Woude, Tine de Vries, Frans Fortuyn, One en Romy Steegstra en de Bilkerts en het team van Glorieklanken. Fijn om te horen dat dit programma gewaardeerd wordt. Bedankt. En ter bemoediging een lied uit de bundel van Johan de Heer. Ga nu heen in vrede.

Ons telefoonteam heeft een lied aangevraagd voor alle vrijwilligers die voor een ander op weg zijn en onderweg zijn. Dan mag ik erbij vertellen dat onze telefoniste Ave Wiersma, zij werkt als vrijwilliger bij Mercy Ships. Vinden we altijd nog geweldig. En er zijn nog vast veel meer. Misschien kunt u er een lied voor aanvragen. Maar wij gaan luisteren naar het lied dat gezongen wordt door Johan de Heer. Door de wereld gaat een woord.

Onze collega Chris Wijbinga biedt het team van Glorieklanken een lied aan. Hij zegt erbij: succes met de uitzending. Dank je, Chris. Fijn om te horen. Christian Verwoerd heeft hij aangevraagd het lied. Hoor je de vogels nog zingen? Of fluiten, staat hier. Nou, ik zou zeggen, zingt u allen mee.

gaan. De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt.

0: ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Judith uit Harlingen. Zij heeft voor haarzelf, maar ook voor alle luisteraars, een lied aangevraagd. Judith zegt, als ik dit lied weer hoor, dan voel ik mij zo dicht bij de Heer. En hoe mooi kan dat zijn, om dicht bij Hem te zijn. Judith, Selah zingt voor jou en alle luisteraars, mag ik jou tot zegen zijn.

Voor mijn 6 lieve kleinkinderen, Nout, Jens, Mare, Reon, Noé en Roas, wil ik graag het prachtige lied Is je deur nog op slot aanvragen. Elke woensdag, wanneer ik op hun pas, zegt Zijkewassenaar, zingen we liedjes over Jezus. Dat zijn kostbare momenten, vol vreugde, liefde en geloof. Dit lied zingen we altijd met veel plezier. We gaan luisteren en meezingen, zowel oud als jong. Is je deur nog op slot?

Klaarke Kooistra uit Achlem biedt haar zoons zus Hilly Poortstra Kooistra uit Harlingen een lied aan. Gisteren mocht u jarig zijn en 86 jaar worden. Klaarke zegt sterkte bij het ouder worden. Voor u zingt het duo Promise Abba Vader.

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02. Omroep Zeelt.
1: Joke en Pieter van der Duim. Jullie krijgen een warme bemoediging van Cor en Tini Veenstra. Want zij wensen jullie beiden heel veel sterkte toe. Door middel van een lied uit de bundel van Johan de Heer, gezongen door Klaas en Paula Bijmers, luisteren jullie naar Ik ben een koninklijk kind.

Ikke de Boer, spits je oren, want van je collega's van Glorieklanken bieden we jou een mooi lied aan. En wij zeggen van harte beterschap en een goed herstel toegewenst. Het lied komt uit Johan de Heer 400.

Willem Bouma, u krijgt een warme bemoediging en een mooi lied aangeboden van Corentini Veenstra. Elk uur, elk ogenblik, gezongen door Joke Buys.

De heer Herman en Aukje Bergwerf. Aanstaande 16 juni bent u 50 jaar getrouwd. Mag u 50 jaar getrouwd zijn. Ulkje Joustra biedt dit gouden bruidspaar een mooi lied aan. Edoza, zingt u toe. Groot is uw trouw, o Heer.

Hans en Janke Couperus wensen hun mem Jetske Schildstra een hele goeie snijn toe. Door middel van een lied, daar ruist langs de wolken, gezongen door Boerom de Koeren.

Boukje heeft een lied aangevraagd voor Wilma, haar zus. Want zij is herstellende van haar ziekte. En fijn om dan een lied aangeboden te krijgen. Voor u heeft ze aangevraagd: Ik bid voor jou, door Nederland zingt.

Gisteren mocht Hilly Poortstra Kooistraat te Harlingen jarig zijn en de mooie leeftijd van 86 jaar bereiken. Riens, Bonnie van der Zee en Zacheus bieden u ter ere van deze mooie leeftijd een vrolijk lied aan. Gefeliciteerd, zeggen wij, door Morning Light.

Ons laatste lied is een danklied. Is aangevraagd door Tine de Vries. En is bestemd voor Mijnde ten Aukje, Minder ten Aukje, Sietske Tootsma, Kees en Betty, Frans en Britta en alle luisteraars en het team van Glorieklanken. Dank u wel. Een bemoediging door middel van een lied uit Opwekking 272. Ik dank u wel, mijn vader. Dit was Glorieklanken. Hartelijk dank voor uw aanvragen. Dankzij uw aanvragen, zowel telefonisch als via de mail, kunnen wij dit prachtige programma met uw aangevraagde geestelijke liederen iedere week blijven uitzenden. Graag tot de volgende keer. Aan de telefoon zaten Aafke Wiersma en Boukje de Vries. Techniek Alebos. Mijn naam is Jannie Bakker. Uitzending gemist? Via Omroep Zilt kunt u Glorieklanken terugluisteren. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Glorieklanken. De presentatie is dan in handen van Ale Bos. Voor deze week wens ik u toe: de kracht van het gebed hangt niet af van degene die het bidt, maar van degene die het hoort. Wij wensen u als team nog een fijne zondag. Ja.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Goedemiddag, welkom bij het muziekprogramma Roots Music. Vandaag gepresenteerd door Anita Damsma.
3: I'm just gonna start playing and everybody's kind of coming in and I'll start singing. Just try to get a groove going. It's

Goedemiddag, welkom bij Roots Music. En omdat het vandaag mijn seizoensfinale is, ja helaas, we gaan met zomerstop, heb ik gekozen als openingsplaat voor George Jones, Tammy Wynette en It's Crying Time. Wat een prachtige plaat. Achter de knoppen vandaag, Roland Aals. En ik heb... Een oproepje aan iedereen die wel bij ons de techniek zou willen doen. Want wij hebben echt behoefte aan techneuten. Dus neem contact met ons op. En ja, je hoort het al van Dirk, je hoort het al van Albertus. En dus bij mij ook even deze oproep van het volgende seizoen. Wij willen heel graag techneuten erbij. Dus je bent welkom om eens een keer mee te kijken in de studio. En omdat wij als presentator niks zijn zonder onze techneuten, heb ik vandaag bijzondere duo's op mijn playlist staan. We gaan verder met de volgende. Een prachtig stel. Merle Haggard, Bonnie Owens, Just Between the Two of Us.

Heerlijk, gewoon lekker die oude country. En we gaan een beetje van oud naar nieuw. De volgende, ze wordt geprezen bij de Grand Ole Opry als Bluegrass Queen. En dan heb ik het over niemand minder dan Rhonda Vincent. Ze zingt samen een duet met Daryl Singletary. Hè. Echt zo'n naam waarover je lekker kan struikelen. Helaas overleed deze beste man op 12 februari in 2018. Ach, het is ook een bekende. After the Fire is Gone.

Mexico. Mocht u thuis nou denken van, goh, wie heeft dit nummer nou groot gemaakt? Ja, dat is natuurlijk Conway Twitty en Loretta Lynn. Die komen later in mijn uitzending nog een keer terug. Want ja, we gaan het hebben over opmerkelijke duo's. En in verband dat wij onze techneuten even in het zonnetje willen zetten. Wil je nou ook techneut worden? Mail dan naar redactie@omroepzilt.nl. Goed, opmerkelijke duo's. Alan Jackson en George Strait. Ja, ik vind het eigenlijk wel een opmerkelijk duo. Designated Drinker.

Ja, prachtig. Whiskey Lullaby was dat. En er zijn in de country music zijn er heel veel nummers met whisky en ook wel bier en zo. Volgend seizoen ga ik een mooie playlist maken met heel veel liedjes waarin whisky voorkomt. Ik ben benieuwd wat ik tevoorschijn krijg. Hè? Ik begin er gewoon al van te slotten. Randy Travis, ja, in de jaren 80, 90 maakte hij de country muziek weer groot, weer vernieuwend en prachtig. Hij doet het nog steeds, momenteel een beetje moeizamer dan toen. Hij heeft een mooi duet met Josh Turner. En dat heb ik het natuurlijk over Forever and Ever. Amen.

Prachtig. En we komen hierbij bij nog een prachtige duet. Randy Travis en Carrie Underwood. En het nummer is gewoon, ja, we kennen dat allemaal wel. Een relatie die stuk gaat en dan kan je elkaar niet helemaal vergeten. Hij gaat verder en dan ben jij eigenlijk ook, heb je je leven opgepakt en dergelijke. En dan ineens gaat hij bellen van, ja, nou ja. En dan heb ik gewoon zoiets van, I told you so.

stemmen, die horen gewoon bij elkaar. Maar ja, goed, dat vind ik. We gaan naar 1949. We gaan even een stukje terug in de tijd. En we gaan naar een trio. Ja, ik heb het eigenlijk over duo's om gewoon de techneut even in het zonnetje te zetten. Maar er is ook een trio, want... Willie Nelson en Lucas Nelson en Mika Nelson. En die laatste twee zijn de zoons van. En die timmeren momenteel ook heel leuk aan de weg met hun eigen muziek. Maar ze doen ook gewoon... Ik stel me dat gewoon voor bij de familie Nelson. Daar hebben ze dan ook echt gewoon een barbecue en een kampvuur. En dan pakt Willie pakt zijn oude gitaar, je weet wel, met dat gat erin. En die gaat dan gewoon een deuntje doen. En dan zegt de einde van, goh pop, dat klinkt lekker, ik doe mee. En het is mijn beleving. I'm so lonesome, I could cry.

0: cry.
1: Oh, wat had ik graag bij dat kampvuur willen zitten. Roel, wat jij. Echt, wij hadden gewoon ademloos zitten toekijken. Want we zitten nou eigenlijk ook ademloos te luisteren. We gaan naar deze tijd. We gaan naar de nieuwe country. En dan heb ik het over Carly Pearce en Lee Brice. Ja, I hope you're happy now.
2: Nou, ik wel.

Lee Pierce en Lee Brice, I hope you're happy now. Ja, zij is entertainer of the year en hij ziet die prijzen telkens zijn neus voorbij gaan. Gewoon wegens een akkefietje en dergelijke. Ja, dan word je in Amerika al heel gauw afgestraft. Samen doen ze het hartstikke mooi. Ellen Langley, Morgan Wallen, I can't love you anymore.

Heerlijk duet. Vorig jaar was zij nog Entertainer of the Year. En dan heb ik het over Lainey Wilson. En mijn sociale media ontplofte van de week. Want er was een nieuw duet met iemand waarvan ik het eigenlijk niet gedacht had. Dus zij hoort, of tenminste, dat duet hoort zeker vandaag in mijn uitzending. En dan heb ik het over John Mayer. Ja, ik zag de combinatie niet aankomen. Phone, keys, wallet, Lainey Wilson, John Mayer. Ah.

Prachtig. Phone, keys, wallets. Ja, en zij zegt, and you. Lainey Wilson en John Mayer. Ik hoop dat het een goede hit wordt. Dat gun ik ze gewoon, ja. Over opmerkelijke duo's gesproken. Ik vond een juweeltje. We gaan terug in de tijd. Hij was ook nog uitvoerend artiest. Het is een beetje een combinatie van pop en country en oudstijl en weet ik veel, maar ik noem gewoon zijn naam. Elton John. Ja, lekker. Tammy Wynette. I will.

Tammy Wynette, die vrouw die ook alles kon. En natuurlijk ook Elton John, die kon ook heel veel. En, ja. En samen hebben ze dit prachtige duet. Wat ik vandaag draaide om de techneuten even een hart onder de riem te steken. En wil je nou ook gewoon meedoen aan dit hele leuke programma? Mail dan naar redactie. Apenstaartje omroepsilt.nl. En wie weet zie ik jou volgend seizoen. Ja, achter de knoppen. Bij mij. Ja, vind ik wel gezellig. Dus mail gewoon. Neem die stap. En ja, je komt in een heel leuk team. Ik ben aan de laatste plaat toegekomen. En het is eigenlijk voor mij een smeekbede. Maar ik ga eerst zeggen dat volgende week een van mijn collega's, Albertus van der Plaats of Dirk Hoestra, hier zit. Ik heb het schema even niet in mijn hoofd. Oh, ik ben slecht voorbereid dit keer. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga lekker met zomerstop na de visserijdagen zit ik hier weer met prachtige muziek en lekkere country en goede blues en de Amerikanenhoek. En ik ga iedereen een hele fijne zondag wensen. En mijn laatste plaat is eigenlijk een smeekbede. Ik zou ze volgende maand live zien, maar ik kreeg deze week een mailtje dat het is afgelast. Er komt geen nieuwe datum, dus ik was een beetje verdrietig. Maar ach, ze staan gewoon

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
0: Nieuws, sport en muziek. Verder ten Hoeve.
5: Omroep Zeelt. Ja, leuk hè, zo'n persoonlijke jingle. Goed, welkom luisteraars. U bent afgestemd op Omroep Zilt natuurlijk. En de Ziltemiddag hebben we hier. En vanmiddag hebben wij kaatsen. De dames hoofdklasse met Henk Hempenius. En de hoofdklasse voor heren met Hans Velkers. Goed, ook hebben we nog een verslagje van Vierljeppen van Frerik. Die moet ik even kijken wanneer we die gaan draaien. Goed, eerst maar een muziekje.

0: Ja, ja, wat een mooie plaat. Ja, je moest weer wakker schudden langzamerhand. Hele mooie plaat, maar ja, een beetje slaapverwekkend. Goed, we gaan daarom gewoon lekker over naar het kaatsen. Naar Hans Velkers. Hans Bidder.
1: Ja, goedemiddag. Ja, wij zijn familie in Stiers bij de Herenhoofdklassepartij Vrij Formatie. Onder leiding van scheidsrechter Jenko Sibeda hebben wij van de morgen om alle woer begonnen. En ja, het zit al lekker op. De laatste partij van de eerste omloop, tien per toer winnen. En we zijn al een mooi aan hinnen in de eerste omloop. Zo vat maar even alle uitslagen even nemen. Dan is iedereen direct voor even helemaal bij. We begonnen natuurlijk met per toer nummer 1. Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Zak is het in per toer 12, Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter-Jan Leijenaar. Nou, het biedt toch wel een vrij makkelijke overwinning voor het per toer van Jorrit Nanninga op 5-12 en 6 gelijk. Per toer 3, Fjouwer, Martin Bersma, Hessel Posma en Reinse Hiemstra. Hij voelt in voor Erwin Sielstra, die het blesseerd is om zijn lies. En zak is het in Johan Sipman, Gabian van Popta en Hendrik Koster. Ja, dat wie eigenlijk op papier toch wel de partij weer iedereen uitzicht in die eerste omloop. Nou, weer toch wel een vrij makkelijke overwinning voor het partoer van Johan Sipman met Triumph 5 en Sois 2. Partoeren 5 en Sois, Petra van Suden, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Zij kiezen ze in André van Delen, Thomas Dijkstra en Jan Tiemen IJsma. Ja, wel een partij dat zoals dat van nou, het ging wel wat over en weer. Maar het partoer van Peter van Suden zei Lutze toch aan het langste heim maar 4 en 6-2. De laatste partij die het uit is, wie de partij tussen de partoeren Zoon en Acht. Zoon, Redmer, Zageman, Steven van der Meer en Jurrit Ozinga. Zij kiezen ze in Paul Dijkstra, René de Haan en Lars-Pieter van Straat. Nou, en dat wie echt een walkover voor het partoer van Paul Dijkstra. Zij won maar Skinner 5 en Sois Gliek. Bij Van Ouders zitten te zien is dan de partoeren Jochen en Tsien, Remmel Bouwman, Jan Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Tsien het ja, top partoer, eigenlijk ik alle vrijformatiewedstrijden nog woen. Menno Versuiten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. En daar is het nou op dit moment truim en niks in het voordeel van de partoer van Menno Versuiten. En wol een Sois 12 voorsprong voor het partoer van Remmel Bouwman. Dus dat is de laatste partij in de eerste omloop. En ik de partoeren in een Fjouwer binnen alweer van start gongen. De partoeren van Jorrit Nanninga. Tjin het partoer van Johan Sipma. Maar die ben krek los. Dus daar hing het nog helemaal niks onder telegraaf.
0: Oké, dankjewel Hans. Goed, we gaan gelijk over naar Henk. Henk, hoe is het daar in Sint-Anne-parochie?
2: Ja, het is eigenlijk prachtig. Het waait wel hut, maar het is wel een mooie keerswaar. Het centje stiet is mooi. Ze noemen dan even op de schouderbladen. Dus wat dat betreft allemaal hele mooie omstandigheden hier in Sint-Anne. Wij hebben ondertussen hier de eerste lijst volledig verkeerd. Louise Krol, Jeske Terpstra, Jeanette Winia, Begongen, Annette de Haan en Gerda Lieklema aan Nijholt. Ze is weer waarom op het keertschild, op de keertschild, op een Friese keertschild samen met Jenny Terpstra. Ja, de vliegende startbieder voor de formatie van Louise, Jeske en Jeanette. Nam een Schinnenfjouwer eerst een voorsprong. Dan doet het de proef van Annette de Haan toch wel wat weer om. Want ze pakken een botje. Maar ja, dan is het toch op naar het proef van Louise. Zij pakken als eerste het vuur eerst. Het wordt er uiteindelijk 4-2 en 6-4 dan de bal. Boeten van Annette, de proef van Louise, naar de tweede omloop. Aan Enema, Iris Oosterbaan, vierde de Vries. Ja, die maken een prachtige street van mooie Tjinn, Larissa Smink, Anouk Smink en Sandy Tsardi. Het eerste speel ging naar het proef van Anne Enema. Dan nemen zij een trimming hiervoor. En langzamerhand komt dan de formatie van Larissa Smink, ik op toeren. En knakt zich weer om in de wedstrijd. Via de traai 2, bij de traai is een leek, bij de zelfs Fjouwer is een leek. En dan is het toch het periode van Anne Enema wat als eerste het vierde bordje pakt. 4 Fjouwer en 6 Fjouwer. En dan is het ja, retour tot in het perk van Anne Enema. En dat betekent dus ik zijn de tweede omloop. Hier is Veldman, Rick Swinia, Jelde Koopmans, Sint Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten. Ja, de weer de vliegende start voor de formatie van hier is Veldman. Het was keer naar 4 weersten van hun. Ja, ja, dan komt toch het periode van Britt heel snel weer om. Via de 4-1, wordt het 4-2 en het wordt er 4-3. En Skinner Sois dan in de bal boeten van Britt Joustra. En dat betekent dus dat het periode van Iris Veldman ik naar de tweede omloop gaat in Sint-Anne. Laatste partij, Gerbrecht Koster, Rick Blanke, Noël Hiddinga. Steeds zien we Rudy Kroonik. Mooi, Manon Skeustra. Zij vervong Jood Lisanne Scharinga en Noah Elzinga. En ja, daar hebben we een verrassing op de lijst misschien wel. Het bedoel van Gerber Kosters die het fantastisch te keersen. En is het uiteindelijk vierde eerste Griek. Rennen zij heel langzaam aan de hand. Vierde en vierde uit. Vierde 12 miljoen. Wordt het 3 miljoen. Wordt het 4 miljoen. Hebben we het zelfs 4 miljoen. Dan is het toch het bedoel van Rudy, Manon en Noah. Ze pakken nog een tweede botje. Maar dan is het uiteindelijk op 412 en zo is niks. Is de Rikst Blanke Saje passeert de keers. En daar mag je het bedoel van Gerber Koster. Ik nooit de tweede omloop hier in Sint-Anne. Die tweede omloop ziet er dan als volgt uit. Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Minia, Jean Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries en Iris Veldman. Sjen Rikste, Maai Riksminia en Jeldo Koopmans. Sjen het bedoel van Gerbrig Koster, Rikste Blanke en Noël Hiddinga. En dat zijn de nummers 1, 3 en 5 op de lijst. Jerien Sendane.
3: Altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio.

0: gezellig.
1: Wat een leuke plaats. Kaatsen op de lijn van Wiebe van Dijk en Combo Co Bonema. Ja, en ik hoorde dat de 106.2, de frequentie van Silt in Harlingen, er even uitlicht. Of de zender niet, maar de modulatie. Maar ja, mocht je Omroep Silt op de radio willen ontvangen, kan dat gewoon op de 107.5. Goed, we gaan weer even over naar Hans Velkus in Steens. Hans?
2: Ja, we hebben zitten te zien naar die laatste partijen. Die eerste omloop. Remmel Bouwman, Jorn Lars van Beemen, even Pieter Talsmaatje, Menno Versweten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Toppen toe natuurlijk, die dat nota alle fruitformatiepartijen woen het. Nou, het wie Samar Skinner traai is in het voordeel van Menno Versweten. En dan denk je al bij jezelf van ja, wat het patroon van Remmel Bouwman nog in te brengen. Nou, zij beginnen toch een beetje te keertsen. En ze pakken wisselvrachtig een eerst traai om in. En nou is het dus ik alweer fjouw gelijk. Dus het is op het ogenblik best wel dat het patroon van Remmel Bouwman. Ja, probeer je toch die ontsluiting te krijgen. Zullen eens even zien wat er op deze fjouw gelijk gebeurt. Er is een keertje zo'n beetje tussen de opslag en de middellinie. En Jesse Steenstra hijst dit kleer om die bal naar het perk te brengen. Komt voorin bij Jan Lars van Beem. En die kan hem net goed verwerken. En dat betekent dat het patroon van Jesse Steenstra demo ik alweer die size pakt. Nou, die orenpartij is de eerste partij in die tweede omloop. Jorren Nanninga, Sjoerd de Jong, Jan Banstra. Die toch wel vrij makkelijk in de eerste omloop woen van het patroon van Steven Koster. Maar 4-2. Zijn Kirsten Nautje, Johan Sipma, Gabian van Poptuin, Hendrik Kootstra. En ja, dat is toch wel verrassend. Dat het patroon van Jorrit Nanninga daar een eerst voorstiet en ik alweer een skiën en twa. Dus misschien dat er toch wel een verrassing uitkomt in die eerste partij van die tweede omloop. Het is natuurlijk nog maar krek begonnen en er is dan net zo volle van de season. Maar ja, die eerste tussenstand die is er en dat is dus een eerst in het voordeel van het patroon van Jorrit Nanninga.
1: Oké, dank je Hans. We gaan overgelijk naar Henk Campenius in Sint-Hanneburg. Henk.
3: Ja, de shirt nog in de partij nummers 1 en 3. Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Wieniasje en Anna Enema. Hier is Oosterbaan en Vera de Vries. Ja, daar is het eerste bordje ondertussen al verkeerd op waar eigenlijk. En dan is het Jeska Terpstra in het voorpark die de keertje weet te passeren. En daarmee pakken zij dus het eerste bordje onder de Telegraaf. Vervolgens wordt het een skier en size in het voordeel van Louise. Mooi haar beide maten en dan wordt het toch nog size voor jou. Komt er weer een keertje te liggen. We er dus op mij hebben een ruiler van opslag. Ja, en dan is het op mij Jeska die de bal in het vaarperk krijgt. En die stuurt hem weer langs de keertje. En dat betekent dus dat zij al een spulvoorsprong hebben hier in Sint-Anne. En dan is het wachten op de nummers 5 en 6. Hier is Veldman, Rix Winia, Jelder Koopmans, Aartensjen, Gerbrecht, Koster, Rix Blanke en Noël Hiddinga. Ja, en de toeren die nou op de tweede list staan, die mooi Savisa het minimaal, die mooi nog twee keer keertje. Ja, de verliezers van beide wedstrijden, die gaan de strijd om de tweede prize aan. En de winnaars, die staan in het Sinoomakkoor in de finale. Maar Safi, ben we nog net de formatie van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Minia. Het de touwtjes aardig in handen zijn Anna Enema, Vera de Vries en Iris Oosterwaan. Ze steen een spul voor, laat één keer zien het tussenspul en het is nou kijk de Twagelijk. En de andere partij, die vrouw is nog net op het veld, hier in Sint-Anne.
4: 24 uur per dag te beluisteren via 107.5 en 106.2 FM.

0: Goed, kort plaatje. We gaan gelijk weer over naar Hans Velkers in Stiens. Hans.
1: En Lest Prij in de eerste omloop tussen de petouren van Remmel Bauma en Menno Verswitten. Ja, het leek er even op dat het petour van Remmel Bauma weer omkomen zoeken tot Traiemien. Maar ondertussen hing het rek alweer een fjouwer meer voorsprong voor het petour van Menno Verswitten. En ondertussen ook alweer een fjouwer twa. En het is toch wel Tjesse Steenstra die nou de punten ik pakt om de vermeeste opslag. En nou op Nij een zitbal op Jan Lafsenbeem plaatst. En daarmee dus ik alweer die saus te pakken het. En dan loopt er nog een keertje met een strijf jou voor de middenlijnen. Ja, het is echt het petour van Menno Verswitten en Rick Minnesma en Tjesse Steenstra die nou een beetje trot drukken. En dat is dan ik direct te merken om de stand in de Telegraaf. Ja, die horenpartij. En dat is dus de eerste partij in die tweede omloop. Jorrit Nonninga, Chin, Johan Sipma die. Ja, en dan denk je bij jezelf van nou ja, Johan Sipma krijgt die eerste omloop dus vliegend keert Sim Mattenbergsma, Hessel Posma en Rensje Hiemstra. Die dus invoel voor Erwe Sielstra en zij won dat dus maar vier draaien. Maar ja, dan denk je bij jezelf van nou ja, dan moet die tweede omloop moet ik vrij makkelijk gebeuren natuurlijk. En niks is minder waar, want wat ik ze krijgt in die vorige reportage ik al omjoeg, is dat het petour van Jorrit Nanninga het initiatief nam. Ze namen een eerst voorsprong en toen pakten ze de saus. En op diezelfde saus wie het petour van Jorrit Nanninga, die gewoon zei van dankjewel en zij pakten het spul. En dat is dus op het ogenblik de tussenstand. Het is gewoon een spulvoorsprong van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Bandstra. Chin het petour van Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra.
0: Ja, ja, dankjewel Hans Velkers in Stiens. We gaan ja, gelijk natuurlijk over weer naar Henk Hempenius en die zit in de Sint-Annebrugie.
2: Ja, daar is het Jeske Terpstra die heerlijk zin in de bal aan valt als het ware in het voorperk en dan weet de bal over de boppen te slaan. Daar pakken zij in ieder geval de skin het waar in het volgende eerste. Het wie al een speelvoorsprong voor de formatie van Louise Krol. Jeske Terpstra, Jeanette Winia. Zin natuurlijk het bedoel van Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries. Maar ja, wie kijkt op dus wordt het uiteindelijk Saïf Jouwer in het volgende eerst. En wat er een keer zien tussenspel en dan stiet Vera op het goede plak, op het goede moment. Keert de bal makkelijker voor de keerts. Ja, nee, maar pakken zij dus ik hun eerste bordje. En is de spanning wat we hebben om in de partij hier in die eerste partij op die tweede list. Die tweede partij die maakt nog uit aanzetten. Daar staan de patoeren nog net van op het veld. Die ben wat om te warm draaien hier en daar. En dat betekent dus dat zij dus ja, snikken de arena betreden hier in Sint-Anne. Ja, het is Jeska Opnij die de bal voorin krijgt. En nu ja, krijgt ze hem wat leger. Maar ze stuurt hem vlot vanuit het perk waar bijzonder de rochterhoek in. En dan geeft die bal een hele shit door de hoeken heen en dan kan hier is daar op de boppen nooit weer bij komen. En dat betekent schien of jou voor de formatie van Louise. Maar ik al een spul voorsprong op de Telegraaf. Schien wat er ook gebeurt. Git aan en maar zij mooi de opslag verzwaren. Spul om het eerst achter. Schien of jou erachter. Komt de bal op naar je voorin bij Jeska en dan kan aan hem zelf retourneren. Kan Jeanette er nog bij. Die bal, oh die bal die staat heel raar bij Jeanette Furt. En dat betekent dus dat het een keertje is in het tussenspul. En dat betekent hier spul om het eerst. En schien of jou alles in het voordeel van het proef van Louise Krol. Zijn proef van Anna Enema.
3: Dit is de

0: Ja, ja, Gunter Geert met zijn allernieuwste plaat. Geluk, goed. Ja, het is een beetje druk is hier niet, hoor, valt mee. Ja, als ik zo naar buiten kijk, dan is het toch wel mooi weer. En dat is het waarschijnlijk in Stiens ook, Hans.
1: Ja, het is wel wat wisselend. Want sinds je er terugkomt, dan is het heerlijk hier. En het is nou weer even bewolkt. En dan is het toch, ik wil weer een keer de zinnenbril op. En dan denk je bij jezelf, nou, dan kennen we er ook wel weer even hoor. En maar verder prima keertswaar. En de arena ziet er ook weer geweldig uit. Het is een en al.
0: Ik heb straks nog een verslag van 6 minuten. Dan zal ik die straks naar de plaat doen.
1: In de kleuren van... Vastiens.
0: En verslag van Viljeppen.
1: Er zit ik al aardig wat volk om
0: zometeen eerst nog belangrijk
1: om het veld. En ik zit er zin naar die laatste partij in de eerste omloop. En dat keert hutje. Nou, het is Remmel Bouwman die totaal uitlust is. Maar Menno Verswieten. En het wie krijgt even consternatie. Toch de bal kweer of net kweer. Karmaster hier het net goed zoen. Dus die stutsbode hand omheen. Ik zei van ja, ik weet het net. Maar de scheidsrechter Jan Kossip. Daar hij zegt het wel en wees de bal resoluut naar de boventaar. Dat betekent dat het is op het ogenblik 4 van Ian en 6 van jou. Dat alles in het voordeel van het patroon van Menno Verswieten. Dus die zil nou ongetwijfeld al gewoon de lood een even zien, wel uit die keert. Even zien, die lood hier op een middellijnen. Ja, dat kinderlessenslag wezen en Menno Verswieten. Hij stuurt kleren om de bal nooit perk te brengen. De bal komt achterin bij Evert Pieter Talsma en die slaat de bal kweer. En dat betekent dat het patroon van Menno Verswieten een ronde verder is. En dan bleven ze direct op die tweede list in Kasteen. Dus zij zitten mooi deze overwinning op het patroon van Remmel Bouwman. Direct al in die hele finale. De orenpartij, ja, wat ik al zei. Er komt toch een lietse verrassing aan. Tenminste, het is, de tussenstand is nou al dat het patroon van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra een goede voorsprong heeft. Ja, mooi traaien maar niks en twa niks. Hebben ze de voorsprong op Johan Sip en Gabian Verpopta en Hendrik Koostra. Het is dan net uit natuurlijk en je weet het soms nooit. Het kan ik samen weer omdraaien. Maar de voorsprong die ze dan nou hebben, die hebben ze dan maar. Traaien om een x derde dus en twan x in het voordeel van Jorrit Nanninga.
0: Oké, dankjewel Hans. Ja, het juiste moment op de juiste plaats zijn we weer even beland. Hè? En we hebben de luisteraars ook even laten meeluisteren hoe wij overleggen met onze reporters. Hè? En daar gaan we nu even naartoe natuurlijk. Henk.
2: Ja, dat ken altijd. Want ja, ik zeg, kijk wie het 12 in het voordeel van Louise Krol. Jeske Terpstra natuurlijk. En Jeanette Winia-Schimperdoe van Anna Enema. Iris Oosterbaan en Vierde de Vries. Het wie spul om het eerst. En dan wordt het Sois 2. En dan is het op naai het perken Jeske en Jeanette. Ze weten de keers te passeren. En daarmee bouwen de voorsprong langzamerhand verder uit. Het is 3-1 hier op dit moment in het voordeel van de formatie van Louise Krol. 2 keers in het tussenspel en 2 gelijk onder de Telegraaf. En de nummers 4 en zo aan die steen nog zo langzamerhand. Ik op het veld die men al even aan het inslaan. Dat ben haast de patoeren van... En Iris Veldman, Riks Vinia, Jelle Koopmans, straks in Gerberg Koster, Riks Blanke en Noël Hiddinga. Die ben maar de laatste 12 minuten ben die ik los hier in Sint-Anne. En dan ben we bezig met de volledige 12 listen hier bij de dames Haaklossen. Traaien, Twaglik, Twakeersen en de orenpartij stiet op punt van Bien hier bij de dames Haaklossen in Sint-Anne.
0: Oké, dankjewel Henk. Goed, we gaan even een plaatje draaien van Dua Lipa, Don't Start Now. En dan gaan we even naar Freek toe. Die heeft een verslagje gemaakt. Dus dat gaan we zometeen gelijk naar deze plaat gaan we er naartoe.

Beste Violetvrun, hier ben ik weer. En wat hebben we van een week? Een mooie week, echt weer. We hebben een rukkoers. De eerste keer. Klassement en een brotte spanning heb je gehad. Maar goed, we zijn wij begonnen in Drilst. En daar weer de tiens en de toonsjes, wie het wat minder waar. Alleen de waarsjes, gewoon keurig. En dan konden we de hele dag trolljappen blauwen. Jongens, bij de jongens zitten ze... heel erg dicht op elkaar. Maar het was Jared Bouwstra van Radusen. Die in zijn voorronde sprong maar een 18-53 derde daartitel pakte. Bij de junioren, ja, daar zit ik een soort spanning in. Daar gaat het de hele tijd om centimeters. En echt letterlijk centimeters. 12 treien. Maar het was ook Jan Jilderda. Die in zijn voorsprong maar een jochentje 26 derde daartitel pakte. En dat was ik voor het naast een heel mooie afstand van zijn klassement. Hij steeg dus daarmee een plakje. Bij de famkes, daar zit Janne Galema uit Workum, die echt constant lep. Elke keer bij de beste treien zit. Maar krijgt net dat kampioenen wordt. Het wie eerste maat van Sarhuizen, maar een seizoensrecord van 13,80 die derde daartitel pakte. Ja, en bij de vrouwen, ja, daar wie het Marit van der Wal van het Heidenskip, die voortendalig in haar eerste sprong een 16 meter hier in het Twangedel zette. Ja, en dat wie wel een hele hege drempel van de rest. Ja, Sigrid Bokma koorde net om daar komen, maar 15 meter 12. En Mare Dijkstra, ja, die bezocht het nog. En die kwam dan nog 15 meter en 53 centimeter. Ja, en dat was een IPF van Mare. Dus ja, die hier wel heel tegen haar best in. Bij de senioren, ja, daar slag het net zo bij. De meesten alleen nog Germ. Germ Terpstra, die zorgde ervoor dat de wedstrijd even stil aan was. Ja, en dan denk je hem stil aan waard, waarom dan? Ja, hij lepte nou een 21-81. En dat wie een Nijfriese record. En ja, dan wordt de wedstrijd even stil aan. En dan wordt die afstand nog een keer opmeten. Want ja, het kan een keer niet helemaal goed gaan. Maar ja, na de controle bleek dat 21-81 correct was. En Germ hier een Nijfriese record. Want die aannaam van Nijf Brandsma. Dat op 21-68 stier. Ja, gewoon geweldig man, dat je zoiets mooi maakt zien. Goed, nou, juster gingen wij in Burgum, de Ilke Scrion Memorial. Ja, het weer wat fris, het weer hudde wien, en ja, meestal je dat hebben, dan wordt het net goed sprong. Maar we gingen het voordeel, de wien, die zie je in de reg. Ja, en dan heb je in Burgum echt een voordeel, want die flapt dan over de grote dik heen, en dan krijg je of zoekt je omheen, en dat je krijgt even een slag meer dan kennen. Nou, en dat badde dus ik maar een heel soort, die heel goed sprong. Bij de famkes weer weer Janne Galema, die bij de laatste treien zit. Maar ze pakte weer net de daartitel. Het wie dit keer Nina van Vliet uit Burgum. Die mooie finale sprong van 13 meter en 24 de daartitel pakte. Ja, en bij de jongens, weer Reiner Haastra. Die als eerste de finale ingang. Maar het weer Jared Bouwstra van Radusum. Die mooie 9 meter en zo'n centimeter de daartitel pakte. Bijzonder op dit moment vind ik dat Jared Bouwstra die had een oorloop van maar 6 meter. Ja, dat is net volle, maar hij had dan wel eens een drippel in zijn oorloop. En docht het daarom, dus ja, en dat maakt het qua afstand blijkbaar net volle uit. Bij de junioren, ja, ik zag het correct dan. Daar bloedt het centimeterwerk en is het spannend. Nou, dat weet ik. Timo van der Knaap van de Riels, die sprong zo'n meter hier 90 in zijn volgende ronde. Maar Alke Jan Jilderda, die sprong 3 centimeter verder.

0: zo'n meter fjouwer en jochentig. Ja, ziet ze even de Dierdische oorsprong volle beter. Die noteerde 18-72 en ging als eerste de finale in. Maar pakte net de titel. Nee, het ging om 12 centimeter. Ook Jan Hildera, die sprong 12 centimeter verder, 18 meter en 74 centimeter. En pakte de mooie de titel in Burgen. Naar de vrouwen. Ja, de vrouwen, die wie alleen wat gehalveerd. De win draaide sowieso. Was aan hier, dus we gingen maar een litse groep vrouwen. Maar dat maakte Sanne Bouwstra van Reduzum helemaal neer, dude. Die sprong in haar eerste sprong 16 meter en 11 centimeter. Ja, en dat wie van Sanne de eerste keer op de 16 meter en een dikke PR voor zelf. Ja, en pakte hier maar ik de doortitel. Bij de Malië, ja, bij de Malië. Dat was goed lept, ja. Ik moet eerlijk zeggen, dat voelde me net al. En dat was goed sprongen. Dikke toordigers, jen toordigers zelfs nog, ja. En Bouke de Jong, die ging als eerste de finale in. En net Germ Terpstra het keer. Bouke de Jong, die noteerde jen 20 meter en zo'n 40 centimeter. Ja, dat was een hele, krijg net een PR van hem. Maar goed, ja. En op een of andere manier, ik het gevoel, ja... Daar gaat Germ nog een keer heen. Hij werd extra prikkel en hij zei, ik wil als eerste erin. Ja, en dat baarde ik. Dat baarde ik. Wat gebeurde er? Hij sprong een Nijfries record. Hij ging over de 22 meter en noteerde 22 meter en 11 centimeter. Ja, en daarmee verbrutte zijn eigen record. En wie hij de eerste Fries die over de 22 meter sprong. Bijzonder van deze sprong weer... dat hij wel 3 hele meter scheef ging. En ja, had de rug terug gingen weer. Wat hier dan worden? Wat hier dan worden? Maar ja, dat weten we net, want dat gebeurde net. Maar hij was in ieder geval wel, was hij 22 meter en 11 centimeter, ja, het Nijvriese record. Ja, allemaal, het weer spektakel. Ja, en ik ben even zeggen dat de dooititels, die in Burgum verlept worden, dat ben een prachtige, mooie... een bronzen snorren, want het is de Ilke Scarion Memorial en ja, daar is de wisselprijs een snor. En volgende week, hè, ja, dan gaan wij naar Boetenpost en dan is de hele dag in Boetenpost is er lepperij. Dus ja, als je een spektakel op een gegeven moment ziet, dan zou ik zeggen, kom naar Boetenpost en noteer voor jou juli even in je agenda. Want dan leidt er in wezen de twak aan. De strijd tussen de Hollanders en de Friezen. Dus noteer voor jou jullie. En dan hoop ik dat ik hem op het Vierlapveld en Moortje zeelt. Maar ik zou eerst deze een goed week aan. En tot volgende week.
1: Oké, dat was Freek, Vieljeppen. Ja. En we gaan natuurlijk, ja, het is alweer een tijdje terug naar Hans Velkus in Stiens. Bij de heren hoofdklasse.
2: Hans. We hebben de laatste partij van die eerste... We hebben de laatste partij van de eerste omloop. Ik al ruimschoots achter de reg hebben de patoeren Remmel Bauma, Jan Lassenbeem en even Pieter Tosma. Koen het lange bolwerkertje in de patoer van Menno van Zwieten naar Rick Minnesma en Tjesse Steenstraat. Wie 4 om 1 en daarmee gong dus het patoer van Menno van Zwieten. Dus ik trog naar die tweede, de steenbleuwe en dus ik alweer naar die hele finale taal op die treadlist. Omdat ze dus patoeren Jorgen en zien bleef dan op die 4 steen. Ondertussen, die orenpartij, waar dus, zo kreeg ik al even, schetste hoe dat zo'n beetje ging tussen Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra, het zinnepatoe van Johan Sippen, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra. Het wie spullen me niks voor het patoe van Jorrit Nanninga en het waar draaien me niks. Het waar draaien me in en ze kreeg op, zoals Fjouwer, pakte het patoe van Jorrit Nanninga via een vrij lietse keerts waar de bal voorbij sloot door Jan Banstra. En dat betekent dat het patoe van Jorrit Nanninga daar dus maar een fjouwer om in een voorsprong steert. Tjin het patoer van Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra. En we kunnen toch echt wel zeggen dat dat wel enigszins verrassend is. Het is op dit moment dat Jan Banstra de bal weer boven slaat. En daarmee pakt dan inderdaad dat patoer op Nij of weer een twa. En het is twaglik. Ja, het is toch wel regelmatig eens even een discussie van is er boven of is er net boven. Dat is regelmatig op het ogenblik eigenlijk per partij wel twatrije keer. De keurmeesters op boven die zitten ja, achter de queerpeel toch ook wel een beetje op een verhegingje. En ja, het is of dat nou door de zinnen komt, ik weet het net precies. Maar in ieder geval, het is moeilijk in te schatten. Jenko Sieber daar de scheidsrechter, maar dat regelmatig eens even oer nemen. En doet dat natuurlijk prima. Nou, die andere partij die nog bezig is, is de partij tussen de toeren 5 en 8 op die tweede lijst. En dat ben Peter Versuden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra, Chin het partoer, Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter Verstaten het partoer nummer 8. Nou, en dat is natuurlijk een mooi blokje van Fjouwer, waar iedereen zijn kansen natuurlijk probeert te pakken. Ja, ze komen net eerder dan in de hele finale de toppentoeren tjin. Dus wat dat betreft dan wordt hij knokt om elk punt natuurlijk. En dat is nou dus zeker het geval. Het is een eerst voorsprong voor het partoer van Paul Dijkstra en René de Haan en Lars Pieter Verstraten. En een soys op het ogenblik, soys niks in het voordeel van het partoer van Peter Versuden. Dus daar is alweer spanning, terwijl dat Peter Versuden op dit moment de bal nooit perkte brengt en die wordt net goed verwerkt door Lars Pieter van Straten. En daarmee hing het dan ook eerst een gelijk om de Telegraaf.
1: Oké, dankjewel Hans. Ja, ik zou bijna zeggen van je moet bij het kaatsen ook maar zo'n VAR erin inzetten, zo'n tv-schermpje met de scheidsrechter. Dan weet je zeker dat je boven is. Maar ja, goed, we gaan even naar Henk. Henk.
3: Ja, dat ken altijd. Nummers 1 en 3. Ik bedoel van Louise Krol, Jeske Tersen en Jeanette Wiener. Kom op wedstrijdpunt. Jean Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries. Ja, het wie Fjouwer om 1 op het Soys 2. En dan is het Jeanette, zei je, keer de bal voor de keerts. En dat betekent de 4 om 1. En nu is het ondertussen ik alweer Soys 2 worden. En laat nog een keerts in het tussenspel. Nee, laat geen keerts in het tussenspel. Dat betekent dus dat Anna Enema de hoofdslag verzwaring maar. 4 om 1 dus en Soys 2. Zien wat Anna Enema richting dat perk stuurde, dus Cecil, het perk van Jeske Terpstra en Jeanette Winia natuurlijk. Komt die bal van Anna Enema, brengt hem voorin bij Jeske Terpstra en dan komt er een hele lietse keert nog te lezen in het tussenspel. En dat betekent in ieder geval, nog even een keer ruilie van opslag. Ja, op de andere kant, daar zijn de nummers 5 en Sean ik los. Het is het bedoel van Iris Veldman, Marik Stavinia en Jelde Koopmans. Zijn het bedoel van Gerbrecht Koster, Noël Hiddinga en Rikster Blank. En nu is het te perken, Jeldo en Rikster, die weten de boppen te vinden. En daarmee komen zij in ieder geval op een 4-2 voorsprong in het tweede eerste derde alweer. Want het eerste was verkeerd op de 6-2. Maar dat ging naar het bedoel van Gerbrecht Koster, omdat de balboeten gong van Iris Veldman. Ja, die liet ze keert dan. Louise Krol, zij is die het clear om de bal richting te perken te sturen. Komt ze mooi haar oor in, brengt hem ja, tussenin. En dan is het. Hij gaat tussen de vingers terug van. Jeske Terpstra, ik denk van Jeske die keert de bal, maar het is Iris uiteindelijk die de keert weer te passeren. Omdat er ja, tussen de vingers troglipt van Jeske en voorbij dus de keert is. 4 om 1 dus en 6 jouwer. En de bovenkant dus die 6 12 is het Gerbrig Koster die de bal voorin brengt bij Riks de Winia. En daar is het Riks Blanke die daar net meer bij kan op de boven. En dat betekent dus een bobbelslag van Riks de Winia. En dan mogen we de derde in ieder geval volledig in liquid. Eerst een gliek. Ja, dat wedstrijdpunt ziet er nog steeds. Ken Jeske er nog wel bij? Jeske mist hem voor de tweede keer op. Dit keer op de boppen. En is het 4-8. De boppen weten te vinden. En dan mogen we dus sorry gliek. 4 om 1 en sorry gliek. Nog steeds dat wedstrijdpunt voor Louise, Jeanette en Jeske natuurlijk. Jean, Anna, Iris en Vira. Jeanette, dat zijn nou een tweede bordje weten te bemachtigen. Nou is het naar je rechtste. Blanke die de afrikste Winia die de bal in het vaperken krijgt. Maak het er een keerts van. En daar is dus eerst een gliekje tussen de nummers 5 en Sean. Ja, die opslagbal van Louise Krol. Die nemen we natuurlijk maar even mooi. Zij steen op wedstrijdpunt. Maar eerst het blokje van het oorperk even te plak zetten. En dan kan Louise binnen maar haar tarering. Zij steen op wedstrijdpunt. Sean, wat zij doen? Komt die Marion in. Brengt de bal voor het perk. Een heel lang voor het perk. Dus de partij is nog net hier. Een voorslag van Louise. Betekent daar in ieder geval. De 4 op de Telegraaf.

0: is toch een leuke plaat. Avril Lavigne of zoiets. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. I'm with you. Ik ben bij jou, zegt ze. Nou, ja, als het een beetje een mooie vrouw is, dan mag het altijd natuurlijk. Goed, we gaan gelijk over naar Hans Velkes. Hans.
1: Ja, wij zitten te zien naar die eerste partijen in die tweede omloop tussen Jorrit Nanninga, partoe nummer 1 en het partoe van Johan Sipma. En ja, het liek het erop dat het een beetje spannender wordt. Het is nog Wolfjauer om het waar, het voordeel van het partoe van Jorrit Nanninga. Maar ondertussen Wolfjauer twee voorsprong voor het partoe van Johan Sipma die. Ja, en die orenpartij, dat is dus de partij tussen de partoe 5 en 8. Daar wordt op dit moment op zo'n blik een prima sitbalplaats van Peter Versuden, die Thierry mooi al het Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra per Tour 4 vormt. En zij keert ze dus in Paul Dijkstra, René de Haan en Laas Pieter Verstraat. Ja, het wie eerst een Gliek en zoals Gliek. En Peter Versuden dus een prima sitbal op het perk van René de Haan en Laas Pieter Verstraat. Dat betekent dat zij in ieder geval het per Tour van Peter Versuden daar een voorsprong pakt van spul om hier.
0: Oké, dankjewel. Goed, we gaan gelijk over naar Henk natuurlijk. Henk, hoe is de situatie daar?
2: Ja, hier is het partoe van Louise Krol, Jeanette Winia en natuurlijk Jeske Terpstra. Zij staan maar 412 voor. Misschien het partoe van Anna Enema, Vierde de Vries en Iris Oosterma. Het is ik Fjouwer toe aan over de formatie van Anna Enema. Dus zij hebben de Fjouwer als eerste te pakken in het volgende eerste scherm. Wat er nog gebeurt, dit Jeske en natuurlijk Jeanette, zij staan clear. En dan is het hier Vira die de opslagverzwarging mooi voor hun partoe. Die wachten natuurlijk even tot er misschien een beetje minder wien stiert hier in Sinan. Komt nou de bal achterin bij Jeanette Winia. Ja, die is heel goed opgeslagen van Vira. Want zij pleegt een prachtige zipbal en daarmee komen zij op de Zoistwa voor. En dan kennen ze misschien wel een treadbotje uit het vuur slepen hier. Ja, de orenpartij, die gaat dus tussen nummers 5 en Sean. Daar is het de bedoel van Iris Veldman, Riks de Winia en Jelde Koopmans. Zij staan in orde, de bedoel van Gerbrecht Koster. Mooi Noël Hiddinga en Riks de Blanke. En wie het krijgt, Sois Trois in het voordeel van het bedoel van Riks of Gerbrecht Koster. En die is het dezelfde Gerbrecht die een prachtige zitbal weet te plaatsen. Ja, en daar komen zij op naar op voorsprong. Zij komen daar op het spul om het eerst. Zien dat de formatie van Anne Enema wat de ondersteuning herstellen kan. Komt de bal voorin bij Vira. Ja, die vindt de bal versend mooi. Vira stapt heerlijk zien die bal aan. En dan gaat die bal een heel lang over de boppen heen. En dat betekent dus, ja, de spanning keert weer wat waarom je niet zit aan. Tussen de nummers 1 en 3. Het weer 4 om het rij. En op de andere kant is het partoe nummer 7. Zij pakken de leiding zien partoe nummer 5. Maar 12 met 1 en nu is het Riks de Blanke. Ja, die grabbel even op de boppen, maar wit de bal wol te keren voor de boppen. Dus daar komt een hele dikke keertje te lezen. Vier om het draaien en spul om het eerst. Jerien Sedana.
0: Oké, dankjewel Henk. Goed, we gaan zo meteen nog een plaatje draaien. En dan gaan we even naar het nieuws van 2 uur. En dan, ja, dan komen we bij jullie terug. Goed, wat heb ik klaarstaan? Een hele leuke plaat. Wat zullen we doen? Voor de sfeer gewoon even een atje doen. René Karst.
3: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Ziltemiddag.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze 2 steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Nieuws, sport en muziek. Verder ten Hoeve.
4: Ja, goed. Welkom terug bij de Ziltemiddag. Het is 2 minuten over 2 uur. En wat gaan we doen? Beetje muziek eronder natuurlijk. Goed, we gaan zometeen eerst even naar Hans Velkes toe. Die is in Steens met de heren hoofdklasse. En ook Henk Hempenius, die zit in Sint-Anne-parochie bij de dames. Goed, en we gaan eerst even een plaatje doen. De Edwin Evers Band. Kleine jongen.

0: Ja, ja, hoe verkloot je een plaat? Goed, kleine jongen van de Edwin Evers Band. Ik zoek straks gewoon het origineeltje ook nog eventjes op van André Hazes. En dan gaan we de echte leuke plaat even draaien. Goed, we gaan over naar Hans Velkers. En die zit in dienst bij de heren hoofdklasse.
1: Ja, de bedoeling Ian en Fjouwer begint een mooie partij te worden. Ja, dat weet natuurlijk ook al, want het wie verrassend het patour van Jorrit Nanninga, der het patour van Johan Sipma, die de voorsprong pakte van Fjouwer om Ian. En ja, toen toch het patour van Johan Sipma, Gabian van Popten en Hendrik Kotsera. En nou is het genoeg. En nou zullen we er echt even om keertsen. Nou, en het was Fjouwer om het waard, het was Fjouwer om het draaien. En ondertussen hing het er schinnen Fjouwer in punten. En Fjouwer is gelijk in het voordeel van het patour van Johan Sipma. Ja, ze hebben de hele boel omdraaid en ze hebben nou het initiatief dus duidelijk in handen. Het wie een paar hele mooie, spectaculaire bal weer retour van de boven terug Gabian van Popta. En daarmee pakt er onder oren de punten. En natuurlijk ook mooi Johan Sipma onder opslag en Hendrik Kootstra onder vermeest opslag. En achterin het perk pakken ze dus door de nodige punten. Nou, ze hebben nou de zo is ik alweer in home, want het is een keertje van, ik denk zo'n centimeter of 30, waarbij de man Sjoerd de Jong en Jan Banstra verkeerd steen. En nou zullen we zien of dat inderdaad ik vertuten doet. Of wat het patour van Johan Sipma. En die pakken nou inderdaad dat liedse keertje. Ja, en dan is het alweer skin size en dan kan het ik alweer heel hard gaan. Nou, die orenpartij tussen de patoeren 4 en 8, Peter van Suden en Paul Dijkstra, is natuurlijk ook wel een partij tussen 12, ja, Stienzus, in ieder geval Stienzus om Utens. Nou, ondertussen hebben we Jordi Hiemstra in patoer nummer 5, de Jermo Peter van Suden en Alad Hoekstra. En Lars Pieter Verstraten natuurlijk mooi Paul Dijkstra en René de Haan. Ja, de mannen hebben hun roots hier in Stienzus lezen. En dat is natuurlijk altijd mooi om dan weer rond te keren op je eigen keertsveld waar het ooit begonnen is. Nou, en dat is een mooie partij worden. Het wie ze krijgt op spullen meer voorsprong van het patoer van Peter van Suden. En die dat René de Haan maar een prachtig mooie bovenslag daar het eerst binnen sleepte. En daar mooi een 3-2 voorsprong, of 3-2 weer omkwam in het spul. Nou, en ondertussen is datzelfde patoer van Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter Verstraten ook alweer mooi een 6-2 steeds alweer voor. Dus ik daar zit het rond te komen dat alles in liekwicht rekkert.
0: Oké, dankjewel Hans. Ja, en het is nog steeds mooi weer, zou ik zo zeggen. Het wat hier in Franeker wordt het een beetje bewolkt hier. Dus nou, de regen die willen wij niet hebben natuurlijk. Hoe staat het bij jou, Henk?
2: Ja, hier is hetzelfde wat bewolking is. En dan zit je er even tussen terug. Dus ja, prachtige omstandigheden. Het waait wel hut hier in Sint-Anne. Maar ja, dat is voor iedereen gelijk Joert hier. En dan is het Rix de Blanke op de boppen. En dan kan Iris Veldman er nog een keer bij in het tussenspel. En zij pakt met wat belangrijke puntjes van haar patoer. Iris Veldman dus, Rix de Winia. En natuurlijk achterin zie je de Koopmans. Zij steeds in over Gerbrecht Koster. Mooie Rix de Blanke. En Noël Hiddinga. Ja, het wie spul om het eerst, dan wordt het Sajje Fjouwer in het voordeel van het proef van Gerbrecht Koster. Die pleegt een prachtige zitbal. En dat betekent dus een traaimier voorsprong voor de formatie van Gerbrecht Koster. Maar ja, dan wordt het Fjouwer geliek. Dan wordt het Sajje Fjouwer voor de formatie van Iris Veldman. En dan is mooi Gerbrecht de bal uit Perkers. Die wordt dat net goed. Die bal die bedaart in het boeten voor het perk. En dat betekent dus dat het uiteindelijk traaimier is hier in Sint-Anne. In de strijd om dat 12e finale plakje. Maar zet ik al zo. Alle Fjouwer patoeren die op die 12 listen stonden, die mooi sowieso aard nog een keer. Patoer van Louise Krol natuurlijk. Mooi Jeanette, Minia en Jeske Terpsen. Zij staan in de finale. En dan is het al wat te zien wie zij komen. En het patoer van Anna Enema, Iris Oosterbaan. En via de Vries mooi straks. Ik dank je proberen in de street om de Vries op neer. De zinstanders zijn nog net bekend. Het is Traaimatoir nou. En nog steeds in het voordeel van patoer van Gerbrecht Koster. En Schienertoir van het patoer van Iris Veldman. En Iris is mooi zelf de bal aan het opslaan. Die opslagbal neem ik nog even mooi zien wat zij bij Dwan Giet. Zij stiet er klaar voor. Jeldo terug van de Keerts. En komt de bal van Iris. Ja, komt wat sloot tussenin. En dan kan Rix de Blanke de Keerts in ieder geval net passeren. En daarmee wordt het in ieder geval een schere vijver voor het bedoel van Iris Veldman. In het zesde eerst hier tussen nummers 5 en 7 in Sint-Anna.

0: Private Dancer van Tina Turner. Goh, wat een goede stem heeft die vrouw. Goed, we gaan gelijk door naar Hans in Steens.
1: Ja, ik zit te zien dat we hele leuke partijen. En vooral die partij tussen Jorrit Nanninga en Johan Sipman natuurlijk is een partij waar dus echt wel een beetje naar die eindfase daarin. Het wie Fjouwer is gelijk en Sois gelijk en de Lion Keats op een middellinie. En eigenlijk dacht je bij jezelf, Hendrik Koetsra slaat die bal heel mooi voorbij. En hij gong echt tussen de beide mannen terug. Waren het niet dat er stuit ontziet dat wie net normaal weer, dat wie een stuit echt van een meter had zien. En Sjoerd de Jong die koegel van harde boven, koedere bal prima retourneren tot voor de keerts. En daarmee pakt Siepe Toer dan echt die vier weersten. En dat is op het ogenblik dus nog steeds te staan. Vier van mijn Fjouwer heeft een voorsprong. Ondertussen Wolleskine saus van het Petoer van Johan Sipma. Dus het neigt er nota dat dat aanste vier weersten geliek wordt. Nou, die orenpartij. Die keer tussen de patoeren 4 en 8. Peter van Suden, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Tjenne patoer voor Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter Verstraten. Daar wie het op een gegeven moment op 6-4 dat Kevin Jordi Hiemstra de bal mooi een traaien met 12 voorsprong boven sloeg. En vervolgens slaat Paul Dijkstra de bal die daar nooit kwam boeten. En daar mooi pakt het patoer van Peter van Suden. Daar dus die voorsprong van 4 met 12. En ondertussen dus ik een skier 4 voorsprong tjenne het patoer van Paul Dijkstra.
0: Oké, dankjewel. Goed, gelijk over naar Henk. Henk.
2: Ja, de nummers 5 en 6, die zijn nog steeds aan het keersen. Daar hebben op dit moment 3 met 2 hingen. En 6 gelijk en een keers van een meter 5 uit de Valinooi. Hier is Veldman, zijn mooie opslag verzwaring voor haar patoer richting het perk van Rikster Blanke en Noël Hiddinga. En dan is de Rikster Blanke die de keers weer te passeren. En daarmee komen zij in ieder geval hier op een 4 om 12 voorsprong hier in Sint-Anne.

0: Ja, het is vandaag Nationale Coverdag, zeker. Laura Lin met Jolene. Goed, over naar Stiens.
1: Ja, weer het nooit onderrint met de petoeren in en Fjouwer, Jorrit Nanninga en Johan Sipma. Die het is 4 weer gelijk op het ogenblik en 6-2 op dit moment wordt realiseerd door het petoer van Johan Sipma. Ondanks dat het petoer van Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koster net echt super keert. Ja, nee, Hendrik Koster hier trekt ik 2 knappers. En de ene wie een zitbal kreeg er om hier en die oren, ja, daar had er een heel iets keertje van Maatje Ken. En die loopt er dus nou nog. En daar zit ze direct nog eens een keer op keertse matten. Nee, het is nog net echt dat je ze van het pijl hier van deze partij in ieder geval bij het Petoel Sipma is uitermate goed. Die andere partij is de partij tussen de petoeren van Paul Dijkstra en Van Suden natuurlijk. En daar is het op het ogenblik wel dat het petoer van Van Suden daar 5-12 voorsprong pakt. Nou, in ieder geval even zien wat Johan Sipma nou direct naar het perk daar brengt op deze stand van 4 wedstrijden gelijk en 6-2 in hun voordeel. En die hele liedse keer. De bal komt achterin bij Jan Banstra en nee, die bal die gaat boeten het perk. En het is natuurlijk ook even een gewaagde opslag, maar zo'n liedse keer je kan dan in ieder geval zoveel risico nemen. Ja. En ja, het is zoals Fjouwer. Vuurwisseling, zoals Fjouwer. En nou zullen we dus zien wat die Johan Sipma nog een keer naar het perk daar brengt. En dat het dan inderdaad genoeg is om de overwinning dan te pakken. En de Koster pept hem nog eens even op. Gabriel van Popta, hij doet de wandel. En gaat aan zijn plak weer innemen daar op boven. Praat nog even met Johan Sipma. En dan matse dus probeert hij om op deze stand van vuurwisseling en zoals jou die overwinning binnen te pakken. Nou, Johan Sipma, hij stit clear. Hij hornebalt nog even met de bal. Het Gabriel van Popta, die stit op en boven. En Hendrik Koster zit zo'n beetje 4 meter van de middel in. De bal komt voorin en nee, hij gaat boeten. Tjoet de Jong, hij liet de bal vallen. En daarmee is het dus ik dat het 4-wedstrijd, 6-wedstrijd wordt. En nou zullen we zien ja, wat er dan nou uitkomt. Het is, ja, Johan Sipma, toch wel ja, een beetje wisselvallig deze partij ik weer. En dan denk je bij jezelf van zo'n ze dan te volle hun energie verspeeld hebben. Chin, het bedoel van Martin Bersma werd ze dus in eerste omloop met 4-3 verwonnen. Nou, we zullen in ieder geval zien. Ze hebben ja, de gezichten stin. Ik net echt heel erg vrolijk van Gabriel van Popt en Johan van Zun. Of Johan Sipma. Maar ja, we zullen zien. Hendrik Koster heeft zijn plakje hier weer in om meters 4 van de middellijnen. En ja, het veld is natuurlijk leeg. Thomas Versuten en Paul Dijkstra, hun patoeren, die zitten onderkant om te zien wat er uit deze bal komt. Jongens, zit maar, komt erom. Als je nog een bal komt achterin bij Jan Banstra en die slaat hem vliegend boven. Ja, die slaat hem vliegend boven en dat is een hele mooie slag natuurlijk. Want daarmee besluit je direct de partij en win je die partij dus ook. Mooi vuurwisselijk, zuidelijk, wint het patoer van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong, Jan Banstra van het patoer van Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koetstra. Nou, zitten we nog even te zien naar die orenpartij. Daar is het dus 5-12. En voor het patoer van Peter van Suden, Alad Hoekstra en Kevin Jorimstra. Chin het patoer van Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter Verstraten. En dat is dan Skinnerfjouwer. Is het nog wel voor het patoer van Paul Dijkstra. Nou, kortom, straks natuurlijk de hele finale. Eerst nog even wachtje op het slot van deze laatste partij.
0: Oké, dankjewel. Goed, we gaan gelijk door weer naar Henk Hempenius. Die zit in Sint-Anderborg hier bij de dames hoofdklasse. Henk.
2: Ja, daar zit ik nog steeds te zien aan de nummers 5 en Sean. Het bedoel nummer 5, het bedoel van Iris Veldman, Marja Rikstra-Winia en Jelde Koopmans. Zijn bedoel van Gerbrug Koster. Marja natuurlijk Noël Hiddinga en Voorinse Rikstra-Blanke. Ja, het wie trui om het waard, dan wordt het zuigelijk. En dan is de Rikstra, zij passeert de keerts. Dat betekent 4 om het waard voor hun bedoel. En wie krijgt via de 2-2, wordt het dus uiteindelijk 6-2. Dan in de bal boeten van Gerbrug. En dat betekent dus dat de spanning wat weer omkomt. 4 jaar om het rijden. Dat belangrijke zoon. De eerste keer dus naar de formatie van Iris Veldman. Ja, het perk van Rikst en Noël. Die werd de boppen te vinden. En dat betekent de eerste 12 punten weer onder de Telegraaf. De tweede keer die gaat nu naar het bedoel van Iris Veldman. En daar markeert de spanning in dit eerste een beetje. Het wordt twaggelijk. Vier om het rijden dus. En twaggelijk. En dan kan dit eerst weer alle kanten op. En dan klikt het een hele mooie strijd te worden. Tussen de nummers 4 en zo. Dat gaat om een finaal plekje. Weer in Sint-Anne. Want het proef van Louise Krol. Jessica Terpstra en Jeanette Minia. Zij zitten al in de finale hier. En binnen jouw hartje. Zij het zien komen. Dat wordt af het proef van Iris Veldman. Af het proef van Gerbrug Koster. En de laatste Iris Veldman. Zij stiet alweer. Perk stiet voor in Riks Blanke. Achterin natuurlijk Noël Heringa. Zien wat er nou gebeurt. Dit. Komt de bal voor in. Nee, daar is het Noël. Die ropt Sien Riks Blodder. Maar nou, die bal die knikt naar de boeten. En dat betekent dus. Vier om het draaien. Vier om het draaien. Hierin Sint-Anne.
3: Dit is de

0: Ja, ja, Nelly Furtado, Vita Timbaland, Provincios, nog iets, zoiets. Ja, ja, leuke muziek, de computer die selecteert dat. Dus moeten wij dus ook eventjes ingrijpen en dat doe ik ook zo nu en dan. Goed, we gaan weer over naar Hans Velkes in Tiens.
1: Ja, we zitten te zien naar de slotfase van de partij tussen Peter Verzuurt en Allard Hoekstra, Kevin-Jor Hiemstra, partoer nummer 5 en de partoer nummer 8, Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter Verstraeten. Het laatst neemde hier een voorsprong van 6-2 en een achterstand van 4-2, maar ondertussen is het 4-2 en 6 gelijk en daarmee staat het partoer van Paul Dijkstra dus op het deur. Ze hebben dan keerslezen meter straaien van de opslag en tussen de middellijnen en opslag 1. En Paul Dijkstra, hij staat nou kleren om die bal naar het perk te slaan. En dat moet natuurlijk goed gebeuren, want over dan is het gebeurd van Siepertour. Bal komt goed tussen Nikon bij Allard Hoekstra. En ja, die slaat hem net goed voorbij. En je jaren dus nou op achtergrond het gejuich. Want natuurlijk, Lars Pieter Verstraeten, hij had hier ja, zijn roots lezen. Hij werd het nou weer een fansum. En hij had natuurlijk een hele schara aan publiek hier achter hem staan. Dat zal maar Kevin-Jor Hiemstra precies hetzelfde wijzen. Nou, in ieder geval, die partij is weer om. Het was 4-3. En het perk van Allard Hoekstra en Kevin-Jor Hiemstra is even oorsomsteengang. Kevin-Jor zit nu voorin en Allard Hoekstra zit achterin. En Paul Dijkstra, hij zit alweer klaar om de bal weer naar het perk te brengen. En komt deze keer opnieuw bij Allard Hoekstra. En die slaat er nou een hele goede keerts van. Zo'n beetje tussen de middellijnen en de opslag in. Dus volop spanning weer om hier in het in de partij tussen Peter Verzuurt en Paul Dijkstra. Het is 4-3.
0: Oké, mooi, lekker spannend thuis, Tiens. Goed, we gaan even naar Sint-Anne-Brugge kijken of het daar ook heel spannend is bij Henk. Henk.
2: Ja, dat wordt kijk weer spannend, want het weer 4-2 in voordeel van Gerbrecht Koster, maar Rix Blanke en Noël Hiddinga, Iris Veldman, Rix Winia en Jelde Koopmans. 4-2 en dan wordt het 6-2. Dan is de bal boeten van Gerbrecht, dat betekent een 4-3. Dat belangrijke zon de eerst. En dan vervolgens wordt het Sajgelijk. Ja, en dan is de Rix Winia die de bal in het voorperk krijgt. Die werd er wel riemooi. Die bal die gaat een heel lang noer de boppen heen hier in Sint-Anne. En dan is de stand weer volledig in Liekwicht. We zitten op 4-1. En dan is het de formatie van Iris Veldman die het richting doorslag gaat twee keer in het tussenspel. Rix Blanke voorin en achterin natuurlijk Noël Hiddinga. Ze stond 4-12 voor. 4-1. Nog die twee keer. Sjen wat er gebeurt. Jelder Koopman, ze zijn maar de eerste opslaan. Die bal die komt voorin bij Rix Blanke. En die, wat doet die bal? Die bal die zit een heel lang noer de boppen heen. En dat betekent de eerste twee punten door die boppenslag van Rix Blanke. Dus weer richting het periode van Gerbrecht Koster. Zij komen op 4-1. En de Schinnen-Fjouwer. Schinnen-Twaar natuurlijk. Dus wat dat betreft, zie ik weer naar een hele mooie street tussen deze beide partijen. En dan kan er beide kanten op. Er is even een discussie van dat de bal boven is of dat de bal kwee is. Maar de bal is een heel lang naar boven. Ja, de keurmeester in ieder geval onder de peel. Want de scheidsrechter neemt dat automatisch over natuurlijk. En dan is het zien wat er normaal werk gebeurt. Die tweede keer sluit op dezelfde hoogte. Een meter of 12 voor de middellijnen normaal gesproken. En dan is het Iris Veldman die stuurt alleen Jelle Koopmans naar voren. En dat betekent dus dat Rix de Winia achter bloot. Is het Iris, die had de bal niet gaan. Perks die te kleren. Rix en achterin is natuurlijk Noël. Sjen wat Iris uit de heugel wordt getoverd. Fjouw deze week. Sjen het waar. Wie pakt die tweede keer hier in Sint-Anne? Dat is de vraag. En wie pakt straks als eerste het vuur de eerste zon die Telegraaf. Komt de opslagbal van Iris tussenin. En dan is het, oh ja, Jelle denkt, ik neem geen risico. Die doekt naar die bal. Die keert de bal voor de keer. En dat betekent Fjouw deze week. En Twaggelijk on de Telegraaf.
0: Oké, dankjewel Henk. Goed, en vanavond hebben we natuurlijk het Nederlandse elftal om 10:00 tegen Japan. Dus ik zou wel lekker kijken. Ja, en de cafés die mochten dat van de regering gewoon lekker vrij uitzenden. En van de week hoorde ik wel dat dat weer niet mag, omdat er dan geld verdiend werd. Ja. Maar je zou zeggen, die NOS, dat betalen wij toch gewoon met z'n allen. Dus gewoon lekker gratis doen. Goed, ook de Formule 1 hebben wij vandaag om 3:00 in Barcelona. Dus een heleboel sport vandaag. En hier natuurlijk kaatsen. Ja, even een toepasselijk plaatje. Stef Eckel en Harry Vermegen.

0: Ja, ja, Sterk en Harry Vermegen, wij zijn oranje. Goed, we gaan gelijk natuurlijk weer door naar Stiens, naar Hans Wilkes.
1: Ja, wij een partij uit hebben tussen de partoeren 4 en 8. Het is toch nog vlot gongen in die partij tussen de partoeren. Peter Verzuren, Alad Hoekstra, Kevin Jorhiemstra, Tjin, het partoer, Paul Dijkstra, René de Haan, helaas Pieter Verstraten. Lijst in de partoer, probeer het nog wel, maar toch weer top 4 van de partij. En zoals voor jou de winst voor het partoer van Peter Verzuren, Alad Hoekstra en Kevin Jorhiemstra. En daarmee bleven ze dan ook steen op die tweede list. En daarmee kiezen ze dus ook terug naar de finale. En daar zitten ze dan als het partoer van of Menno Versweten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra tjien komen. Of het partoer van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Bandstra. Die het dus krijgt boem op die tweede list. Nou, dat is even al. Wacht, het veld is nou helemaal leeg. De partoeren die direct van start gaan, die binnen een beetje aan het inslaan. Ik zie of Menno Versweten en Tjesse Steenstra hier met de warming up bezig. En ja, dat zal direct omgaan. Van twee perken gaat het werd het veld. Ik heb verloren naar één perk. En zodra dat die partij dan van start gaat, dan zullen wij ongetwijfeld komen weer. Waarom? In het zonde.
0: Oké, goed, dankjewel. Bij Henk, daar is nog wel wat activiteit waarschijnlijk, Henk.
2: Ja, dat is zeker nog activiteit. Het giet ik mogelijk op in de laatste fase van deze partij. Hier is Veldman, Rick Stavinia en natuurlijk Jelde Koopmans. Simpedoer van Gerber Koster, mooie Rick Blanke en Noël Hiddinga. Ja, het wie voor jou eerst in de league, dan wordt het Twagge league. Noël Bowen betekent voor jou het waar. Rick Bowen, Rick Blanke, dat betekent Sois het waar. Boetenslag van Noël, of Sois voor jou. Bobbenslag van Rick Stavinia betekent Sois league. En dan mooie Gerber Koster op Sois league de bal opslaan. Levert fantastisch voor haar partoer. Prachtige sitbal is het resultaat. En daarmee pakken zij als eerst. Dus het vuurde eerst. Vier jaar hing het er om de telegraaf hier in Sint-Anne. En Sjen, wat er nou gebeurde. De bal gaat achterin bij Jelle Koopmans. En daar kan Rick Blanke. Die slaat hem vlot in de groen. En dat is fantastisch. Want die bal die komt een heel eind bij waarom. Die bal die bloot uiteindelijk listen op een meterke of 5 uit het perk. En dat betekent dus een hele liedse keerts. Maken ze ervan. En de bal die is weer zo wat op de boppeline. Dus dan had ze maar heel knap in kwarten Rick Blanke. En dus fantastisch werk. Nu is het daar Noël Hiddinga die de opslag bij verzwaring mooi. Perk dus Rick Stavinia voorin, Jelde Koopmans achterin. Dan is het aan Noël om die bal dus eerst tussen de perkeling te sturen. Zij komt op mijn haar en brengt de bal voorin bij Rick Stavinia. Oeh, die had een knapper. En die bloot er een keertskoe van. Oh, die is een stuk of op een meter of draai uit de valine mooi. Ja, en dat biedt natuurlijk mogelijkheden voor het perk. Van Rick Blanke en Noël Hiddinga. 16-4 om een vierde, dus kreeg voor die fantastische zitbal van Gerbrug Koster op de vierde Racing League en de Zorg League. En nu dus die twee keersen in het tussenspel. Is het haast de eerste Ierse veldman die ook

0: verzwaar je zelf voor haar partoer. Ja, om alle hens aan dekneus aan de kant van de ploeg van Iris Veldman. Om die keersen dus te behouden. Ja, en dan in de wedstrijd te blowen. Zien wat er raarste gebeurt. Hier is alleen nog op de boppen samen. En zet de beide maten naar voren. Dus goed. Rikste Winia en natuurlijk Jelde Koopmans. Is het Perks die het clear? En dan komt Iris Meijeron erin. Brengt hem achterin bij Noël. Ja, die zou het voor vandaag al van. Daar blow ik oude Iris en de bal geef ik een heel lang. Boeten. En dat betekent dus de eerste twee punten in dit eerste ik alweer richting het petour van Gerbrugge Koster. En die tweede keer die is een meter of drie liter. Dus ja, ik daar ben natuurlijk wel mogelijkheden voor het petour van Gerbrugge Koster om misschien wel die voorsprong nog verder uit te bouwen. 4-1 voor jou voor, misschien het waar, die is alles in hun voordeel. En dan is het daar een Jelde Koopmans. Ja, die mooie ik alle registers hier op mijn loeken om er wat van te maken in deze hele liter keerts. En dan Rikster Blank. En Noël Hiddinga. Wat gaat er gebeuren? Komt de bal wat tussenin en dan is de Noël Hiddinga die pakte de bal onderhands in het achterperk. En zij weten dan de keert te passeren. En dat betekent dus dat zij op de skinner fjouwer komen. Ja, en dan komt natuurlijk dat finale plakje langs de rand dichter en dichterbij. Voor de formatie van Gerbrug Koster, Rikster Blanke en Noël Hiddinga. Xavier is het natuurlijk nog net. Hier is Veldman, Rikster Minia. En Jelle Koopmans, die zullen er natuurlijk alles om doen om dat te voorkomen. Maar ze staan op dit moment vier fjouwer achter en een skinner fjouwer achter. En dan kan het net volle meer laaien. Is het Iris Veldman, zij is die het clear. Komt mooi die jongen in. Brengt de bal voor. Ja, tussenin. Die is fantastisch opslaan van Iris Veldman. Een tussenin's bal. En dat betekent een zitbal van Iris. En dat betekent ik automatisch de eerste trappen voor hun in dit eerst. En ja, en dan is San eerst natuurlijk kent het nog alle kanten op. Iris Veldman, maar ja, is de eerste die opslag weg verzwaar je. 4-1 voor jou erachter. Het kan echt niks meer laaien. Voor jou het waar. Ja, en dan is het on Iris eerst weer om misschien wel een keertje uit het vuur te sleep. Alweer zo'n prachtige tussenginse bal. We zullen het houden wat ze maken. Iris komt weer mooi haar oor in. Wat gaat ze nou doen? Ze probeert het opnij. En nu is het Noël Hiddinga. En Rikster, die wacht het op het stuitje. Oh, die heeft ze fantastisch weer waarom. En dan is het toch Rikster Blanke die op de kant die bal toch weer weet te onderscheppen. En dan is nog de boppen wint te vinden. Ja, daarmee komt het proef van Gerbrug Koster. Mooie Rikster Blanke en natuurlijk Noël Hiddinga. Op wedstrijdpunt hier in Sint-Anne. 4-1 dus nou en 6-2. En dan is het haast aan Iris Veldman om haar partoer in de street te houden. En ben ik benijd wat zij nou haast niet de heugenhoed nog tover is. Zij staat dus op wedstrijdpunt achter. Iris Veldman neemt natuurlijk even haar tijd. Yellow terughuchter van de middellijnen en het is op de boppen is het Rikster Winia natuurlijk. Komt die bal voorin bij Rikster Blanke. En oeh, die is het Iris Veldman. Niet oeh, de bal heen doekt. En dan komt die bal ter hoogte van de opslag, Lina te lissen. Dus een hele dikke keert hier in het tussenspel in Sint-Anne. Dit de formatie van Gerbrug Koster, Rikster Blanke en natuurlijk Noël Hiddinga gaat richting de opslag. Dan is het Aas nog naar het perk, Rikster Winia en Jelde Koopmans. Ja, om te proberen die keer te passeren en daarmee ik in de street te blowen om dat finale plakje hier in Sint-Anne. De eerste finalist die zit al een mooie schofke te wachten. Ik bedoel van Louise Krol, Jeska Terpstra natuurlijk en Jeanette Winia. Het is nog steeds voor hun oude in wie zij het zien komen. De beste papieren zijn op dit moment in handen van bedoel van Gerbrug Koster. Samen mooi haar beide maten, Rikster Blanke en natuurlijk Noël Hiddinga. Zien wat er gebeurt. Gerbrug Koster is onderwijs. Brengt stuurt die bal nou naar het perklijn. Die bal is fantastisch op. Rikster Winia die kent de keers net voorbij. En dat betekent dus dat Gerbrug Koster, Rikster Blanke, Noël Hiddinga, ze gaan als het ware naar de finale hier in Sint-Anne. En dan hebben we straks dus de finale tussen de broeden Ian en Sean op de lijst. Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia, Jean Gerbrug Koster, Rick Blanke, Noël Hiddinga. En de strijd om de treadbries opnieuw gaat straks nog tussen de broeden van Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries. En de broeden van Iris Veldman, Rick Swinia en Jeldo Koopmans.
1: Omroep Zilt, 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

Nou, voordat je het weet is de plaat alweer afgelopen. Jurieke Sterker met Vette Boeren. En yes, ze zingt ook over seks, bieren. En dat is vlakbij Franeker natuurlijk. Goed, we gaan weer over naar Hans Velkes. Even kijken of de boel alweer begonnen is daar. Nou, waarschijnlijk niet dus. Dan gaan we gewoon... We horen wel wanneer die weer klaar is natuurlijk. En dan bij Henk is natuurlijk nog wel flink wat activiteit natuurlijk. Ook niet. Nou, jongens hebben het allemaal nog druk. Nou, dan gooien we gewoon even een plaatje erin nog. En dan vraag ik even wanneer ze klaar zijn zometeen.

0: ja, Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head natuurlijk. Ja, ja, ja, even op zijn Brian's uitgesproken. Goed, ja, Kylie is altijd wel een beetje mijn favoriete zangeresje geweest, hoor. Het is een lekkere wijf, mag ik niet zeggen. Een hele mooie vrouw natuurlijk. Goed, we gaan over naar Hans Velkens, want daar zijn ze weer begonnen.
1: Ja, wij zitten zien naar de hele finale tussen de Petoren Sien en Ian. En Sien is dan Menno Versweeten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra, de Petoren Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra. En die bal, de partij die begon mooi, een ferme bovenslag van Sjoerd de Jong. En dan is het natuurlijk lekker dat je direct die voorsprong pakken. Maar dat was de bal weer direct alweer een kweerslag van diezelfde Sjoerd de Jong op die opslagbal van Jesse Steenstra. En Demoy weer twaglik. En dat stiert nog steeds op de Telegraaf. Maar twakkeert ze nou. En het is Jan Banstra die nou dus de opslag direct oppakt. Om die eerste keerts dan te verdedigen. Nou, het ben net al te grote keertsen. Het is in ieder geval Jan Banstra die een rare bal slaan. Maar het nooit dat perk van Rick Minnesma. Die nou voorin stiert. En Tjesse Steenstra achterin. En Menno Versweeten, hij stiert. Tjenoer, Sjoerd de Jong, zo'n beetje bij de Varlinnen. Nou, daar komt er om. Jan Banstra, bal komt net in het perk. Nee, de bal die gaat boeten. En Demmer pakt dan het patoer van Menno Versweeten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra de Fjauwtwa voorsprong. We zullen zien dat het patoer van Jorrit Nanninga een beetje bijblokken. Dat zou natuurlijk wel het mooiste wijze van deze partij. En ja, het is natuurlijk het topfavoriete patoer van Menno Versweeten. Die keer dus ook alweer in de hele finale stiert. En die zal dan aasen, de winnaar van deze partij. Terwijl dat er nou een zitbal komt. Nee, dat is geen zitbal. Maar hebben we het wel prima retour slaan. Terug Jorrit Nanninga tot voor de keerts. En dat betreft voor jou gelijk. En we zullen nou zien van wat ik zei zo. Is wie straks tjin het patoer van Peter Versuten, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra keert ze mat. Want die bleef de steen op die treddenlist op de traaien. En dat betekent dat hij direct teruggong binnen naar de finale. Die moeten dus aasen optreden. Tjin het patoer of Menno Versweeten of Jorrit Nanninga.
0: Oké, okay, dankjewel. Goed, we gaan nog een leuke plaat draaien van Frank Sinatra, New York, New York. Want ja, we voetballen waarschijnlijk, of dat is wel zeker natuurlijk, vanavond in Amerika, Nederland, Japan. Dus ja. Toepasselijk plaatje natuurlijk. En dan gaan we zo meteen nog eventjes vlak voor het nieuws terug naar Hans. Goed, allemaal de dansschoenen even aan. Dit is een slow fox trotje voor mensen die niet weten welke dans het is. MUZIEK

Allereerst eerst, Sois Gleek. En het is Menno Verswieten die de keerts van een meter verdedigen. Maar de bal komt achterin bij Jan Banstra. Oh, Jan Banstra, wat dost nou. Hij zult de bal even voorbij tikken. Maar ja, dan is het Jesse Steenstra die dus die bal pakt. En ja, dat wie een hele grote kans voor het patoer van Jan Banstra en Cornuiten. Om dat allereerst de bordje te pakken. Dat lukt dus net. Het is een eerst voor het patoer van Menno Verswieten. Ja.

0: Goed, we gaan nog even over naar Hans. En dan, ja, we zitten vlak bij het nieuws. Hans.
1: Ja, het wie dus een eerste voorsprong voor het Tour van Merck Verswieten op ja, toch wel een jammerlijke bol van Jan Banstra. Keertske van de meter die er net voorbij sloeg. Het is zo Tjesse Steenstra, dankjewel. En ja, dan dennet die trein in één keer terug. En is het ondertussen alweer 6-2, ik alweer in het voordeel van het Tour van Merck Verswieten. Het is net te hopen dat dit zo snel alweer geert natuurlijk. Maar ja, dat zullen we dan na de klok van trein wel jaren.
0: Goed, we gaan ja, over naar het nieuws, over een secondje vijf of zo. En dan zien we jullie zometeen weer terug.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Nieuws, sport en muziek. Ten Hoeve.
0: Omroep Zilt. Ja, ja, goed. Welkom terug in de Ziltemiddag. Ja, wat gaan we doen? Nou, dat wisten jullie waarschijnlijk ook al natuurlijk. We gaan naar Stien zometeen, naar Hans Vulkes. Die zit bij de hoofdklasse Heren. En ja, bij Henk Hempenius. Die zit bij de Dames. Goed, we gaan eerst een plaatje draaien. En ja, mocht u ook de Formule 1 aan hebben. De start, die begint zo. Dus even lekker Omroep Zilt op de radio en even op tv kijken naar de Formule 1. Want over 1 minuut, nee, over 20 minuten gaan ze starten. Goed, eerst maar eens even een plaatje, of niet soms.

0: Ja, Chaka, Demus en Pliers, Twist & Shout. Goed, we gaan gelijk over naar Hans Velkes en die is bij Stiens. In Stiens.
1: Ja, werd het een spul eerst voor het partour van Menno Versweeten en Rick Minnesma en Jesse Steenstra in het partour van Sjoerd Nanninga, Jorrit Nanninga en Sjoerd de Jong en Jan Banstra. En dan lezen twee keertsen die het in eerste instantie opslaan worden, maar terug Jan Banstra. Keerts van de meter strijf, jouwer. En dat is natuurlijk wel weer volle kans voor het partour van Menno Versweeten. Bal komt voorin, maar Geert Boeten. En daarmee pakt het partour van Menno Versweeten. Ekker weer een 6 jouwer voorsprong voor hun. En die tweede keerts, ja, die is wat dikker. Die loopt een meter achter de middellijn. En Dermat dus nou nog eens een keer om keerts te worden. Ja, het is hier in Stiens. Ja, ze nou en dan eens even bewolkt. Sintje komt er ze nou en dan eens even voor. En er zit aardig wat publiek om het veld heen. Ik denk toch wel Fjouw, Vivra en Dik. Dus wat dat betreft is het natuurlijk heel erg mooi. Het is een prachtige arena hier. We hebben een gruttefeest tent erachter. En het is nou Jorrit Jan Nanninga die de bal naar het perk daar brengt. Komt voorin bij Rick Minnesma. En die slaat hem vrij makkelijk boven. Nee, ik die tweede keer slaan ze makkelijk voorbij. En daarmee is het dan al skinnen draaien eerst voor dat toppe tour. Die tussen zijn alle vrije formatiepartijen nog gewoon het. Menno Versweeten van Burgum, Rick Minnesma van de Riep en Jesse Steenstra ek van de Riep. En die trein die dendert me voor en die dendert me voor. Het is te hopen natuurlijk dat het partour van Jorrit Nanninga direct in deze hele finale nog wat eerst pakt. Nou, en dan is het dus straks dat het partour van Peter Versweeten, Alet Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra die mooiaarsen ontreden zijn de winnaar van dit partour. We wachten je nog even al, straks volle meer.
0: Oké, dank je Henk. Goed, we gaan weer over naar Henk. De Warzel aan het inslaan. Ik ben benieuwd hoe ver ze daar nu zijn, Henk.
2: Ze zijn dan net los hier, maar we haasten de finale tussen de bedoeling van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winiasje in bedoeling van Gebrecht Koster, Rix de Blanke en Noël Hiddinga. En strijd om de treppries of neer, die gaat tussen Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vieren de Vries, Jeanette bedoeling van Iris Veldman, Rix de Winia en Jelde Koopmans. Ja, en die steen ik op punt van begin. We winnen dan net helemaal los, maar dat kan nooit meer lang door hier in Sint-Anne. En dan gaan we op naar de laatste partij van de dag.

0: Ja, Give a Little Love van Albert Hammond en Albert West. Goed, Max Verstappen, die rijdt momenteel op de vijfde plaats daar in Barcelona. Maar we gaan natuurlijk over naar Hans Velkens in dienst bij de heren hoofdklasse.
1: Ja, de traaie eerste is en Skirnefjouwer in het voordeel van het Tour van Menno Versvieten en Rick Minnesma en Jesse Steenstra. In deze hele finale Tsjin het Tour nummer 1, Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Ja, het was Keertse lezen er en het is Jan Banstra die direct de bal die eerste keerts opslaan. Mooi. Het Simone Maarten het er voor een keert zetten. En ja, dat is een beetje heel mooi. Middeline en het Perk. En dan sufficiënt als ze dan toch weer eens even wat punten pakken, want dat is natuurlijk wel het belangrijkste mooi het keertsen. En de bal komt achterin en goed jip achterin. Ja, Chesse mat even wat achteruit en daar mooi pakt inderdaad deze Jan Banstra uit Jessen uit Sjerk, pakt dan echt de punten en daar mooi komt dan echt eindelijk weer eens een keer even een 2 te hingen in de Telegraaf. En nou heeft ze nog wel een aardige keerts te verdedigen. Die loopt een meter als 2 van de bovenaar. En die zal dan Jorrit Nanninga opslaan direct. Hij had de bal al in de hand. En hij zet zijn beide maten op een boom. Want dat kan dan ik het beste natuurlijk. Ja, je kan beter vooruit komen dan dat je achteruit matten. En dan is het inderdaad volle beter om zijn beide maar op een boom te zetten. Nou, daar komt er een machineopslag tussenin. En Chesse pakt hem nog wel, schept hem een beetje, maar nee, het is duidelijk dat deze bal net voorbij komt. En daarmee komt Fjouw gelijk aan de Telegraaf te hingen. Schin het reizen voorsprong voor het patroel van Menno Versvieten, Chin het patroel van Jorrit Nanninga en Fjouw gelijk in punten.
0: Goed, dankjewel Hans. We gaan natuurlijk gelijk overweer naar Henk Hempenius. Die zit bij de dames hoofdklasse in Sint-Annebruggie. Henk?
2: Ja, ik zie een nieuwe 12 perken die te vult binnen de finale. Hier tussen de ploegen van Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Minia-Sint. Bedoel van ja, natuurlijk Gerbrecht Koster, mooi Riksta Blanke. En Noël Hiddinga. Het is kijk, Jeanette Minia die de bal vliegend wit eruit ziet. En de bal over de boppen en giert op de twakkeliek. En nu is het op nieuwe Jeanette. Ze stapt even een heel iets stapje achteruit. En zet dan het schouder eronder. En dan giet die bal weer een heel oude boppen heen. En dat betekent dus zoiets. Voor het bedoel van Louise Krol in dat eerste hier in Sint-Anne. Die strijd om de treinprijs of niet? Ja, die is ik uit de stadblokken. Dat is binnen de bedoelen van Anna Enema. Mooie Iris Oosterbaan en Vera de Vries. Zijn bedoel van Iris Veldman, Jelde Koopmans en Rick Stervinia. En dan weer het twaggeliek. Iris Bowen, Vera Bowen, Zoistwa. En op naaien krijgt een boppenslag van Vera de Vries. En dat betekent dus het eerste ik alweer daar onder de Telegraaf. In het voordeel van het bedoel van ja, aan ene, maar zij gingen dus goed uit de startblokken. Zij komen op een eerste voorsprong in de formatie van Iris Veldman. En nou wie het op de orenkant krijgt. Gerbrecht Koster die de bal moeten plaatsen. En dat betekent dus dat het eerste bordje verkeerd is hier in Sint-Anne in de finale. En dat gaat dus nooit het bedoel van Louise Krol. Zij komen op een eerste voorsprong in die finale. Hier het bedoel van Gerbrecht Koster.

0: Ja, de Kids natuurlijk met Come Sunday. En dat is natuurlijk vandaag ook zondag. Heel toevallig een doordeweekse zondag, want wij zijn hier gewoon aan het werk. En ook Hans is aan het werk en die staat op het Kaatsveld in Stiens.
1: Ja, werd het bedoel van Jorrit Nanninga op Sons 2 en 3 om een niks achterstand. Een Sons 2 voorsprong het eerst pakt hebben. En daarmee komt dan even een beetje een dragelijke tussenstand nou op het Telegraaf te hingen. 3 om 1 is het op het ogenblik. En op dit moment slaat Jesse Steenstra de Kids zo goed als voorbij. Het mag nog wel even via Triktrak gebeuren. Maar het is in ieder geval dat er de bal via Triktrak, via Rick Binnensma, dan de Kids voorbij slaan wordt. En daarmee pakt dan het patoer van Menno Verswieten alweer een 2. 3 om 1 en 2 niks voor het patoer van Menno Verswieten. En die tweede Kids, die mag hier ook ergens lezen volgens mij. Nou, in ieder geval, we zullen Shen Ber, de man, direct sting in. Ja, het is dit vrij vlot, heren. Het is draaien om en in. Voor het patoer van Menno Verswieten, heren, in de hele finale in Stiens.
0: Oké, dankjewel Hans. We gaan natuurlijk, de hele middag al gelijk overwinnen. Henk Penius, en die zit in Sint-Anne-Parochie met de dames hoofdklasse.
2: Ja, Louise Krol, Jeanette Winia en natuurlijk Jeske Terpstra hebben de touwtjes al in hand. Jean Petour van Gebrecht, Koster, Rick Blanke en Noël Hiddinga. Het eerste bordje ging naar het Petour van Louise. De bal van Gebrecht boeten is op de Soistwaan. Nou pakt Jeske hele belangrijke punten. Kom op de Fjouwglik en nu is het Jeanette Winia die de bal in het tussenspul keert. En daar mooi een keers deloit. De eerste keers in het tweede eerste derde. Ja, door de partij. Die keer tussen Petour en Anna Enema. Maar hier zo van vierde divisie, Jean Petour van Iris Veldman, Rix Winia en Jelle Koopmans. Ja, en dan gaat het crescendo eigenlijk voor het Petour van Anne Enema. Want ja, het eerste bordje pakken zij terug een bobbelslag van Vira op de Soistwa. Vervolgens werd het op naai Soistwa en dit keer is Anne Enema er heel goed bij in het tussenspul. Zij keert de bal voor de Keerts en dat betekent dus dat zij een spulvoorsprong hebben. Twakkelijk hing het er ik alweer om de Telegraaf. Dus ja, het Petour van Anne Enema, die had het thuis even in handen. En op de andere kant is het kijk de Rikste Blanke die te even heerlijk zien de bal in de voorperken onstapt en een bobbelslag produceert. En daarmee pakken zij als eerste weer de Soisjouwer voor. En dat betekent dus Soisjouwer in het voordeel van Peru van Gerbrecht Koster. Zij gaan nu richting de opslag. Steen en eerst achter en luidt een keers op een meter of 10 uit de voor Linewaai. Is het daar een derde nog krijgen een Triktrak en nu is het Anne Enema die de bal richting het perk stuurt en daarmee is het Anne Enema die retour doet. Dat betekent dus Fjouwtwa om de Telegraaf hier een spulvoorsprong en Fjouwtwa om de Telegraaf hier. Het is die finale dus ken het eerst een gliek weer is het in dit geval Noël Hiddinga die de bal achterin gooit bij Noël bij Jeanette Winia. Dan is het Noël, zij keert de bal voor de Keerts. En daarmee wil het hier in ieder geval eerst een gulik onder de Telegraaf in die finale tussen de Petour van Louise Krol en Petour van Gerbrecht Koster.

0: Ja, ja. Ariana Grande, God is a woman. Ja, het zou kunnen natuurlijk. Ja, maar ja. Het is wat je geloven wil. Goed, we gaan verder naar Hans Velkers. Die is in het dienst, de herenhoofdklassificatie.
1: Verder, sinds hij er weer lekker even bij komt en het patour van Menno Verzwieten, ik daar schijnt de zinnen behoorlijk voor in dubbel opzicht, want het is zij gaan als een trein door deze partij heen. Het is op het ogenblik al 4 om hier een voorsprong van de man en het is geen het waar dat nog wel in het voordeel van het patour van Jorrit Nanninga. En het is op dit moment is het Jan Bandstra die de bal naar Perta brengt, komt achterin bij Tjisse en oh, Jorrit Nanninga, daar lees je er heel mooi voor de keerts. En hij had de kans om misschien een fjouwer te pakken. Maar ja, jammerlijk, hij faalt. En dat betekent dat de keerts voorbij gaat voor het patour van Menno Verzwieten. En daarmee komen ze dan ik op Twaggeliek. En dan zullen we nou zien wat er dan met die tweede keerts gebeurt. Ja, die tweede keerts die loopt een meter of 2 achter de middellijn. En het is nou zo dat diezelfde Jorrit Nanninga de bal nou nooit per te brengen zal. Hij had Jan Banser het er voor de keerstel zetten en de bal komt op Nij achterin bij Tjisse en ja, daar is er ouderwets bezig natuurlijk. Hij stapt er lekker onder en daarmee slaat er de bal dan ik boven en dus ik de keerts voorbij. Het is 4-1 en 4-2 dat alles voor het patour van Menno Verzwieten. Dus het moet al heel raar rennen als die aan zijn net terugdringen tot de finale.
0: Oké, dankjewel Hans. Goed, we gaan gelijk over weer naar Henk Hempenius in Sint-Anne-Parochie.
2: Ja, er is even een discussie, de keerts wel of net voorbij. De vrouw, je bent even net, maar de skiersrechter eens. En dat ken je natuurlijk altijd. Dat is in de strijd om de treinprijs of neer tussen de patroon van Anne Enema, Vira de Vries. En ja, Iris Oosterbaan, Sjen het patroon van Iris Veldman, Rikster Winia en natuurlijk Jello Koopmans. Dat wie op een spul en sorry gelijk. En dan is het Vira die de keerts de bal richting de keerts slaat en de scheidsrechter jouw foto resoluut om van de keerts is voorbij. En daarmee wordt het al een schinnetraai. Eerst in het voordeel van het bedoel van Anne Enema. Schin het bedoel van Iris Veldman. Dus het verschil rint er heel goed op. Op de andere kant, ja, daar is super nog een leuke finale. Gerbrecht Koster, Maya, Rikster Blanke en Noël Hiddingen. Steen aan de kant van de opslag. Schin het bedoel van Louise Krol, Jeske Terpstra en natuurlijk Jeanette Wiener. Dan hing het nou zoiets waar om de Telegraaf en luidt een keerts van een meter of zoiets uit de Valine mooi. En dat betekent dus even, de kijkt even een ruilen van opslag. En dan is daar aardig nog Noël Hiddinga om die opslagbal dus te verzwaaien voor haar patroon. Het alleen nog Gerbrecht naar voren daar stuurt. En dan ben ik benieuwd wat er nou uiteindelijk gebeurt. En dan gaat de bal heugen op achterin. En dan heeft Jeanette het hem fantastisch uit. Want die bal die bedaard op de opslagline zo wat. En dan is het rechts Blanke die de bal toch weer te retourneren tot bijna in het perk. Gravier hield het er net waarom. Maar ja, ze pakken bol de fjouwe punten. Nou, eerst een leek en zoals jou dus de Telegraaf hier in natuurlijk in Sint-Anna in het voordeel van het bedoel van Louise Krol, die zoals jou. Nou is het aardig op naai het bedoel van Gerbrecht Koster, die mooie opslag als eerste weer verzwaar. Hier eerst maar die bal richting de opslag gebracht worden. Noël Hiddinga het de bal in hand. Die neemt daar dezelfde opslag voor haar rekening. Gerbrecht gaat richting de middellijnen en natuurlijk op de boppen is het Rikste Blanke wat dat betreft. Dus zien wat er gebeurt en gaat hier op overkant. Is het Iris Veldman. Zij stiert ondertussen nog wat kleer en brengt dan naast de bal weer richting het perk. Komt voorin bij Vira en dan is het Rikster Winia die wacht het op een sluit, maar dat ze heel goed. En dan is het een triktrak en dan is het Iris Veldman die de bal retourneert tot in het perk. Daar is het dus geen draaien en nou wat waar. Door die retourslag tot in het perk van Iris Veldman. Het is dus zoals jou in het voordeel van Peru van Louise Krol. De bal gaat naar voorin bij Jessica Terpstra. En wat doet die bal, de keurmeester had hem net schoen, denk ik, aan de kant van onder de peel. Of je had hem, wat is de bal, hij jouwde de bal uiteindelijk kweer, denk ik. En dat betekent dus dat het size gelijk wordt on de Telegraaf. Ja, de bal gaat dus langs de verkeerde kant van de kweerpeel. En dat betekent dus een kweerslag van Jeske Terpstra. Eerst gelijk. En op naar Isoy gelijk hier in Sint-Anne in die finale. Hier is Veldmans, die ik al bij kleer. Misschien het raar eerst. Twaagelijk daar on de Telegraaf. Komt die opslagbal van Iris Veldman. Nou, het perk daarvoor in bij Vira. En ja, die stuurt hem vlot maar de linkerhoek in. Vanuit de perkwaarbisjon. Dus er komt een hele dikke keert te lussen. Kijk, we hebben het wel luxe blokje erin. Dus op dit moment hier in Sint-Anne. Senna Itzadi, die rent even een blokje bij het ene perk. En Corrie Kronieke rent even een blokje bij de andere perk. Dus dat is fantastisch dat de boy Vrij dat even op pakken hier. En nu is het Noël Hiddinga die de doorslag verzwaring. Maar doet dat net goed. De bal gaat voor. En dat betekent dus dat het partij van Louise Krol. Zij komen op een spul om het eerst voorsprong. Zijn partij van Gerbrecht Koster.
3: Oké, okay, dank je Henk. Zo, Formule 1 is er momenteel ook op natuurlijk vanuit Barcelona. 1 is Russell momenteel, 2 Hamilton en 3 Antonelli. En ja, Verstappen rijdt op de 5e plaats. Nou, dat gaat prima, dacht ik zo. Goed, we gaan even over naar de paardensport. Want ik heb een leuk plaatje ervan. Omroep Zeeland. Ja, dit is de theme from White Star van Kim Lee Jansen. Of Fransen. Heel

0: Ja, die was even iets eerder afgelopen dan ik verwacht had. Goed, we gaan gelijk over naar Hans.
1: Vier van mij en Twaggeliek op het ogenblik. In het voordeel van Menno Verswieten, Rick Minnesma, Jesse Steenster in deze hele finale. En mooi een boetenslag is het zelfs Fjouwe Twa al voor datzelfde patoer. Chin, Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. En ja... nachtkaars wil ik het net nemen, want het is natuurlijk de suprematie van het patroon van Menno Verswieten. En het is echt, ja, er is

0: Nanninga nou de bal wil goed naar het perk daar brengen, Sil. En dan zien Patour toch nog even wat langer in de race wordt. Nou, komt er om. Bal komt achterin bij Tjisse. Die rekkert een bal, maar net echt vliegend. Sjoerd de Jong, hij retourneert. En dan verkeert nog even terug Menno Verswieten op de middenlijn. En daar komt dan de keertsek te lezen. Ja, Rick Minnesma, hij zit erbij te wachten op de blokjerinner. Nou, we nemen deze slag nog maar even mooi. Want dit kan natuurlijk best wel de laatste slag worden. Had Menno Verswieten direct die bal dus succesvol naar dat perk daar brengen, Sil. Keertske, meter of een centimeter of 20 achter de middellijn. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ja, zoer te dwan wezen voor het perk van Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Maar we gaan maar even zien of dat inderdaad nog slagt. Het is dus in ieder geval Menno Verswieten die het een beetje lachwekkend motjesse en Rick ja, toch nog wel een beetje een lolletje hebben, steeds maar onder mijn koor. Het is Menno Verswieten die Tjisse voor de keert zet. En het is Rick Minnesma op de boven. Menno Verswieten, daar komt Roma Schnoor in. De bal komt voorin bij Sjoerd de Jong. Ja, en de bal gaat boeten. Ja, dan is het dan toch nog even uitstel van executie om het zo maar even een beetje te nemen. Het is in ieder geval zo dat het patour van Jorrit Nanninga daarmee de fiaal pakt. Nog wel een zoals jouw voorsprong voor het patour van Menno Verswieten. Die dus nou ook weer op mij de bal nooit per te brengen mooi. Maar je weet het soms nooit bij het keertsen. 4-1, zoals jouw, dat alles in het voordeel van Menno Verswieten in deze hele finale in Stiers. En Menno Verswieten, hij zal weer de bal nooit per te brengen. De bal komt voorin. En Sjoerd de Jong, ja, die begint super een beetje praatjes te krijgen. Want de bal gaat op mij boeten. En nou staat Menno Verswieten van... Ik weet het net. Tjisse, alsjeblieft, op deze Source League. Sla stoot nog maar even een keer op. En probeer die dan een slot te maken van deze partij. Ja, het is altijd makkelijk als je natuurlijk nog Samon achter de hoorn hebben. Die dus nou die bal nog even een keer naar het perk te brengen, Sil. Sjoerd de Jong, hij zal ongetwijfeld gebrand wezen daarvoor in. Op deze stand. 4-1 Source League. Tjisse Steestra, hij stiert clear onder opslag. En brengt de bal nou achterin. Bij Jan Banstra en die maakt er toch een behoorlijke keerts van. De bal komt een hele meter verder middenin tot stilstint. Ja, dan weet je het dan soms ik weer net hoe het komt natuurlijk. Het is direct de bal die dus bij Jorrit Nanninga komt te lezen. En die zal dan ik de keerts verdediging maken. Hij zal straks als eerste de bal naar het perk te brengen. En het is ongetwijfeld Rick Minnesma voorin en Tjisse Steenstra achterin die de bal goed verwerken zullen en probeer je daar mooi een slot te maken van deze partij. Straks dus ondertussen dus het patour 4. Peter Versuren, Alert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Die dus al in de finale staan. En dit kind de laatste slag wijzen hier in de hele finale. Daar komt Jorrit de Hoon, komt bij Rick Minnesma. En nee hè. Het is, ze pakken het eerst. Jorrit Nanninga, hij retourneert prima tot voor de keerts. En er komt een zuivere opleving. Sjoerd de Jong meldt nog even wat. En we zullen beleven. Het is hier 4 om het te wapen.
1: Oké, okay. Nee, prima. Dankjewel Hans. Nou, lekker spannend daar natuurlijk. Even kijken of het bij Henk ook zo spannend is bij de dames.
2: Nee, daar liep het in beide partijen even in je kant over te gaan. Want ja, het weer spullen om het eerst in het voordeel van Louise Krol, Jeanette Winia, Jeske Terpstra, Jim Perdoel van Herberg, Koster, Richter Blank en Noël Hiddinga. Ja, dan wordt het een schiene saai zien hun voordeel. En dan is de Jeanette, zei je, passeert de keerts en dat betekent al een ruim in je voorsprong. Ja, en nou een boetenslag van Noël betekent ook naar de schiene saai van Perdoel van Louise Krol. Dus zij heeft trouwens echt wel stevig in hand. En liet je misschien wel bijna naar de winst hier in Sint-Anna. Zafir is het natuurlijk nog net. Het is Traimier, Schinnersoys. Hij laat een keerts, die laat de behoorlijke kant de hoogte van de middelen in soort. En dat betekent dus dat Louise de opslagverzwaring maakt. Zij komt alweer met haar oren in. Brengt de bal Nona Perkta achterin bij Noël Hiddinga. En die is ja, aan de mooie kant. Die bal giet ik een heel eind over de boppen heen. En dat betekent dus Soys 2 der. Ja, en de behoorlijke kant. Daar giet die street om het treadpiece of neer. Is het Jaldo Koopmans die nou de bal richting het perk stuurt achterin bij Iris Oosterba. Ja, zou die...

0: Daar blauw ik al die bal die schild ik gewoon boeten hier in Sinana. En dan is het ik alweer de trolleyboetenslag van Jeldo. Ik alweer de 6-2 voorsprong. Voor het partoe van Anne Enema, Iris Oosterman, Vierde de Vries. Ja, Sien het partoe van Iris Veldman, Riks de Winja en Jeldo Koopmans. Het wie dat ik een spul, dan wordt het Zoijgliek. Vierde passeert de keert. Schien het draaien eerst. En vervolgens is het op de Schien het draaien eerst. De 2-6 de keert net voorbij. Door het perk van Vierde en Iris. En dat betekent dus het draaien meer. Ja, draaien en 6-2. Is het nou? Nou is het op naai Noël Hiddinga die het voor de twaalfde keer op rij even goed uithelt en de bal weer hoe de bal slaat. En dat betekent dus Truimingen en Sojfjouwer in de finale. En op de andere kant is Truimingen en Sojfjouwer. En daar is het Iris Veldman die de bal voorin brengt bij Vierde de Vries. Ja, nek in Riks de Winja. Die probeert er hinnen te sprinten, maar die bal die is haar te vlug hou. En die bal die gaat over de boppen weer naar binnen. En dat betekent dus op naar een bordje voor Vira. Zij weet de boppen te vinden. En daarmee komen zij op een fjouwer om in een voorsprong hier in Sint-Anne. En op de voorkant luidt er een keert van een meter of zo'n uit de voorlinie. En dat betekent even een rij van opslag. Gerbrecht, Maaien, natuurlijk Riks en Noël Gin richting die opslag. Het perkaarsten Jeska en Jeanette. Samen natuurlijk. Mooie Louise Truimingen zijn ze voor. Sojfjouwer, die keers nemen we natuurlijk maar even mooi. Pakt het broer van Louise dan valt maar terug. En weten zij het vierde bordje om de Telegraaf te hingen. We zullen het al zien, maar het is juist een Noël Hiddinga die dus, die opslag verzorgen. Zullen zij mooi die keers proberen te behouden. Truimingen dus en Sojfjouwer zijn zij achter. En dan is het Perks die het kleert. Jeska voorin, Jeanette achterin. En die keers op een meter of zo'n uit de voorlinie mooi. Het is Gerrit terug van de keers. Op de boppen is het Riks Blanke. Dan is het in dit geval Noël Hiddinga. Komt mooi haar om erin. Brengt de bal heug op achterin. En daar zou het Jeanette Winje. Die zou het Deblook mooi houden. Die bal die shield ik. Moeten hier het trolleyboetenslag van Noël Hiddinga. Ja, rent het verschil in de finale ik op naar een fjouwer meer voorsprong voor de formatie van Louise Krol, sint bedoel van Gerbrecht Koster.
1: Oké, dankjewel Henk. Tot zometeen. Goed, Formule 1. Max Schrijf woont heel op de vierde plaats. En ik heb ook een plaatje klaarstaan. Dat is van de lokale held uit Nij-Altena. En die heeft een debuutplaatje gemaakt. Jij bent zo veranderd. En zijn tweede is ook onderweg. En die is mooi. Maar deze ook natuurlijk.

0: Kijk eens even aan Wesley Wassenaar. Jij bent zo veranderd in. Ja, ik ga heel vaak met hem mee als geluidsman. Ja, ook mijn tweede hobby. En mijn derde, mijn vierde en mijn vijfde heb ik ook nog. Maar niet, dat vertel ik natuurlijk niet allemaal. Want ja, soms kan je ook te veel hobby's hebben, zegt de vrouw. Goed, we gaan door naar Hans Velkers in dienst. Hans.
1: Ja, waar Jorrit Nanninga krijgt een bal boetenslat. En dat is wel jammer, want ze hingen een mooie keerst lezen. Weliswaar net een al te grutte, maar toch volop koers. Mooi een 6-4 voorsprong. En 4-2 achterstand om toch weer een eerste binnen te slepen. Nou, trots die boetenslag, ja, dan is het jammer, maar helaas. Het is nou zoals gelijk. En we zullen nog zien wat diezelfde Jorrit Nanninga nou naar het perk daar brengt. En 4-2 en zoals gelijk in het voordeel van Merel Versuiten en Simaten natuurlijk. En we zullen zien wat Jorrit Nanninga nou naar het perk daar brengt. De bal komt achterin bij Tjisse en Tjisse die slaat goed uit. En Jan Banstra, hij zal hem nog keren, maar ja, eigenlijk vlucht er wel een beetje te hut. En daarmee komt er een hele dikke keer te lezen. Zo'n beetje 3 meter van de bovenaan. En deze zal dus drekste verdedigd worden, maar dat trok het betoer van Menno Verswieten. En dan ben ik nou benijd, want Menno het dus krijgt die opslag even oerjoen aan Tjisse. En dat is efficiënt dat nou inderdaad ook weer dat Menno Verswieten deze bal opslaat. Of dat er toch oerlid aan Tjisse. Nou, hij het inderdaad bal aan Tjisse joen. En Tjisse die zal dus nou die bal direct opslaan. En die keert van 3 meter van de bovenaan, maar dan eigenlijk ook nog weten voor het patroer van Menno Verswieten, die dan dus ik terugdringt tot die finale hier in Stiens. Nou, we zullen zien. Het is Sjoerd de Jong, mooi Jan Banstra, die kleersteen. En Tjisse Steenstra, hij brengt de bal naar het perk. Daar komt voor in bij Sjoerd, die rekert hem goed. En wat gebeurt er verder mooi? Nee, Menno Verswieten, hij keert prima verkeerd. En de scheidsrechter die wist inderdaad ik nog dat de bal verkeerd is. Dermooi dringt dan het patroer van Menno Verswieten terug. Mooi, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra tot de finale. Met ze drekst ontreden mooie. Chin en patoer van Peter Versuiten, Alad Hoekstra en Kevin Jody Hiemstra. Zodra dat die finale begint, meld ik me weer hier in Stiens.
0: Oké, nee, dan horen we het wel. Dankjewel. Goed, gelijk over naar Henk. Henk.
2: Ja, dat is het heel goed werken van Rick Stervinia in het tussenspel. De bal wordt eigenlijk wel goed rekken nog terug. Iris Oosterman die doekt nou die bal toe. Ja, daar zit Rick Stervinia in ieder geval op het goede plek, op het goede moment. Zij keert de bal voor de keert. En daarmee ja, pakken zij dus als eerste de 6-4. Het is wel 4 om hier in het voordeel van Anna Enema, Iris Oosterman en Vierde de Vries. Maar dus nou de 6-4 van Iris Veldman, Rick Stervinia en Jeldo Koopmans. En dan luidt er geen keers meer, dus dan is het daar nog Niels Veldman om de bal richting het perk te sturen. Ja, op de andere kant denk je dat toch echt wel heel erg snel en crescendo. Waar toe van Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Winia, want het via Fjouromien. En dan is het toch het de eerste eigenlijk van Jeske Terpstra met 12 boppenslagen. Dit zei de 6-12 de Telegraaf ding. Het wordt dan nog even 6-4 omdat de bal op het lichaam van Jeske komt. En dat betekent dus even ruiden. Nou ja, Keerts. En dan is het Louise Krol die de Keerts weet te behouden. Mooi haar opslag. En daarmee worden dus al 4 hier in het voordeel van Perdue van Louise Krol. En haar boy Maarten Jeska en Jeanette Winia. En nou is het Jeanette die zei dankjewel. Jeanette retour tot in het perken. En dan gaat het toch in ieder geval even heel goed. Dat betekent dus Kine 12 dus weer gewoon de Telegraaf in hun voordeel. Het krijgt dus dat goede opslagwerk van Louise. En dan is het het perk van Richt. En natuurlijk Noël wat er net in slaat om de keers dus te passeren. Nou is de rechter Winia die de bal in het voorperk krijgt. Maar ja, dan is het Krek de Vira. Die stekt haar Jerem even uit. En dan kent ze de Krek met de vingertoppen bij. En dan is het retour tot de keers van Vira. En dat betekent dus dat het derde Zijsgeliek wordt. Fjouromien en Zijsgeliek. In daar in die strijd om de therapie of niet. En dat kan wel eens een heel belangrijke botje worden hier in Sint-Anne. Want wie pakt dat eerst? Is het het perdoel van Iris Veldman? Dan door je nog volop mooi. Is het het perdoel van Anne? Maar ja, dan slaan zij ik een behoorlijke god richting de Vivominion hier ik al. Maar Xavier is het nog net. Anne, maar zij is onderwijs met de opslag. Ja, dat doet ze net goed. Die bal, je braadt op een hele meter ver het perk. En daar markeert de spanning iets waarom in die strijd. strijd om de derde prijs of niet. Het wordt derde in ieder geval 4 om het waar. Ja, en aan de boordenkant is het dus Louise, Mai, Jeska en Jeanette. De touwtjes stevig in hand. Jeanette Winia brengt de bal naar het perkte en kan hem zelf retourneren. Ja, die bal die krijgt een prachtig stuitje voor haar. En dat betekent dus dat er twee heel iets keer zijn voor blauwe in het tussenspel. En dat betekent in ieder geval ik daar even een ruil van opslag. 4 om hier, misschien het waar. En aan de boordenkant is het kijk de 4 om het waar worden. En is het Jelle Koopmans nog maar eens een keer die denkt van ja, we zijn er natuurlijk nog net oud. Stapt heerlijk in die bal. En dan keer die bal een heel lang weer door de boppen heen. En dan hebben ze de eerste 12 punten. Dan weer onder de telegraaf hingen en dan ben ze derde in ieder geval bezig om het zo aan de eerste krijg, zoals in die finale. En ja, de strijd om de derde prijs op neer. Het loopt wat dichter bij me. Het bedoel van Iris Veldman en het bedoel van Anne Enema. Anne Enema is onderwijs naar die opslaglijnen. Stuurt de bal weer richting het perk en dan is het Jeldo die denkt van ja, dat blow ik even nou. En dan gaat de bal van Anna Kiet Boeten. En die Boetenslag wordt het dus Fjouwer om het waar en een Skinner Fjouwer. Die Skinner Fjouwer nou richting het bedoel van Iris Veldman. Op de andere kant, Gerbrecht Kost. Brengt de stuurde bal heug op achterin bij Jeanette Winia. Dan krijg je natuurlijk heug op Weberom. En dan is het de blanke die al van de boppel in de oude wie. Dat betekent dus dat Jeanette de bal over de boppel slaat. En de trolley boppelslag, ja, komen zij ik alweer op de skin of jouw Ruud. En dan heeft zij de touwtjes echt stevig in hand. En dan liep je Jeanette en Louise op Wainoy de dubbel in dit weekend. Ze woon vreed in Stingersal, Maaien, Ilse Batra, de trommelkan Lottense partij. En nou de beste papieren haast in hand om de winst hier uit veilig te stellen in Schindane. Noël Hiddinga, wat zist uit de heugel het over? Een keers van een meter of twee. Uit de volgende waar dus net een al te dikke keertje. Ja, in het perk Jeska en Jeanette het natuurlijk wel zien letten. Waar ze zij daarin staat binnen Joet. Komt die opslagbal van Noël Hiddinga op Nij, heug op achterin. Maar ja, daar had Jeanette net zijn volle probleem. Maar dan ging die bal weer een heel lang waarom over de boppen heen. En daarmee komen zij dus op het wedstrijdpunt hier in Sint-Anne. 4 miljoen, Schinner Sijs hing het er nu onder de telegraaf in het voordeel van Pedro van Louise Krol. Jeska Terstra. Jeanette Winia, Jeanette Pedro van Gerbrecht Koster, Noël Hiddinga en natuurlijk Rix Blanke. Pedro van Gerbrecht het goed, heel goed stond te keersen. Ze pakken dus 12 overwinningen in de eerste omloop van het Pedro van Rudy Kroondijk. En ja, de mooie ja, ging zij dus even volgens het proef van Iris Veldman. Moest er ik ongelopen en dat betekent dus dat zij in de finale stond. Nou is het, dan komt er toch nog een keertje te lezen. Dan gaat de formatie van Louise Krol gaat richting de opslag. En ja, dan kunnen ze daar misschien wel het kwijt klaar gaan voor hun proef. We zullen het oude actie maken wat er gebeurt. Louise, Jeanette en Jeska gaan richting de opslag. Een keert van een medico zo uit de val in de mooi. En op de overkant, ja, daar is het dus 4 om het waar. En wie het een schinder Fjouwer? Ja, de bal van Iris Kiet, nou Boeten. Ja, zo komt het proef van Anna Enema. In ieder geval, we hebben hem in dat eerst. 16 Fjouwer om het waar voor. Anna Enema, dus Iris Oosterma. Vierde de Vries, Schin, proef van Iris Veldman. Rikster Winia en Jelde Koopmans. En Fjouwer om het waar. En 12 Fjouwer daar onder de telegraaf. Nu is het Louise Krol die de bal naar het perk daar stuurt. En zij klaart de klus. Een prachtige zitbal van Louise levert hun. In ieder geval de winst op deze eerste vrije formatie van de tweede cyclus. Dus de krasen die je in Sint-Anne Ginoy, Louise Krol, Jeska Terstra, Jeanette Winia, de tweede prijs, Gerbrecht Koster, Rix Blanke en Noël Hiddinga. Ja, wie er dan de tweede prijs winnen zult, dat maken we nog even een oude actie. Deze is het op dit moment 4 om 12 en 4 12.
0: Oké, dankjewel Henk. Goed, we komen straks naar het nieuws van 4 uur bij jullie terug en dan, ja, dan wordt het nog spannend denk ik. Dus we zijn benieuwd.

0: Nou, we gaan zo meteen naar het nieuws natuurlijk. Over 1 minuutje 40 al. Misschien niet eerder. Goed, ik heb ook al een gast in deze studio. Ik kijk of je microfoonen doet.
1: Oh, wacht even. Ja, dan koptelefoon.
0: Ja. Kijk, hey, John,
1: hallo.
0: John Koopmans, goeiedag.
1: Ja, goeiedag. Ja, ik was nog even op doorreis. Ik denk, nou, ik doe je even een kopje koffie samen met jou.
0: Ja, je zag de snackbar natuurlijk hier, maar die was hier niet.
1: Nee, die staat hier niet meer. Nee, klopt. Nee, dus vorige week stond hier nog één, inderdaad.
0: Ja, klopt. Ja, die staat overal.
1: Ja, een beetje magertjes vandaag. Maar goed, het maakt niet uit. Het gaat even om het kopje koffie, de gezelligheid. Ja, goedemiddag, luisteraars. Ook, leuk even naar het kaatsen luisteren.
0: Ja, klopt. Want, want jij doet meer hier bij Sil, toch? Je zit s'morgens op de zaterdagochtend zit je hier. En je
1: ik doe op zaterdagochtend doe ik samen met Thierry de Boer altijd een praatje en een plaatje. En op zaterdagmiddag natuurlijk van 5 tot 8 borreltijn.
0: Oké. Ja. Nee, alles gezellig toch? Dus we denken, ik kwam even langs, even kijken hoe het met sport zit hier.
1: Ja, ik denk even een bezoekje bij mijn radiocollega, dat moet altijd kunnen.
0: Ja, altijd gezellig. Ja. Dus ik had nog niet de muziek klaarstaan, maar dat kan misschien wel even. Of je moet even wat zingen natuurlijk. Ja,
1: nou, dat doe ik de luisteraars maar niet aan. Dan knallen de koners uit de radio vandaan.
0: Ik heb wel een beetje een ideetje, een beetje een Efteling muziekje op de grond.
1: Efteling muziekje zet hij.
0: Ja, toch dit, kijk.
1: Ja. Inderdaad, ja.
0: Gezellig, toch? Ja, we moeten die 23 seconden even naar door.
1: Ja, wat waait het hard trouwens, joh.
0: Ja, ik weet het niet. Ik zit binnen.
1: Ja, nou, ja, ik ook. Maar ik stapte in Harlingen in de auto. Ik denk, man, wat waait het hard. Ja.
0: Ja, klopt. Maar de kaatsers hebben heel mooi weer, zo te horen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, een beetje wind, maar toch droog.
1: Ja, nou ja, het is in ieder geval droog, ja.
0: Ideaal. Goed, we gaan even naar het nieuws van 4 uur. En dan gaan we straks natuurlijk weer naar het kaatsen.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een akkoord om maandenlange spanningen en conflicten te beëindigen, maar onduidelijk is wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. Het concept voorziet onder meer in heropening van de straat van Hormuz, vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden en versoepeling van oliesancties. Iran blijft echter terughoudend en binnen het land bestaat weerstand tegen de voorgestelde afspraken. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Nieuws, sport en muziek. Gerrit ten Hoeve.
0: Ja, ja, goed. En ik ga ook geen tuintje draaien. Ik ga gewoon gelijk naar Henk. Henk.
8: Ja, want de laatste slag is ik val in de street om de Tredder Prize of neer. Die komt tussen de nummers 3 en 5 aan de NMA. Iris Oosterbaan, Vierde de Vries, Sjen Iris Veldman, Riks de Winia en Jelle Koopmans. Het wie al 5 om het water, wordt het nog zoigelijk. Hebben we nog een prachtige triktrak situatie. Maar dan is de bal van Iris Veldman, bal valt bovenop de kweerline, de retourslag. En dat betekent dus dat je de punten kwijt binnen en daar trok je de Tredder Prize. Je wordt inzet aan nou, het bedoel van aan de NMA, Iris Oosterbaan. En Vierde de Vries. De krassen gaan naar Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeannette Winia. En de Tweede Vries die gaat naar het bedoel van Gerbrecht Koster, Rix Blanke en Noël Hiddinga. En dat is de uitslag. We gaan richting de prijsuitreiking. En dan hoop ik natuurlijk straks, nooit dat we dat horen, natuurlijk nog even Ian of 12 bij de microfoon te hebben.
0: Oké, okay, altijd gezellig en leuk. Wat informatie van de dames, hoe ze gespeeld hebben en wat ze ervan vonden. Is hadden mooi weer natuurlijk, Henk. Dus goed, we gaan...
8: Ja, absoluut, ja, maar ja. Dan meld ik mij wel weer.
0: Oké, okay, prima. Tot zometeen. Joep.

0: Ja, ja, Tabitha. Ken jij haar trouwens?
1: Tabitha. Nee, het klinkt wel goed trouwens. Tabitha.
0: Ja, leuk. Ja. Ik weet niet hoe ze eruit ziet, maar hij staat hier in het systeem.
1: Okay.
0: De computer die zorgt dat hier tevoorschijn komt.
1: Nou, straks even googlen hoe Tabitha eruit ziet. Lekker boeiend ook.
0: Klopt, want ik heb hier een plaatlast staan. Ja, ik heb hier natuurlijk in de studio John Koopmans, de beroemde man van Omroep Zilt. Op zaterdagochtend zit hij op de radio hier bij Omroep Zilt en op de zondag. Zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, ja. Zaterdagmiddag vanaf 5 uur altijd.
0: Heb je al eens een dagje vrij of zo? Want,
1: Nee, ik zit daar. Ik ben wel door de week natuurlijk niet, maar over het algemeen in het weekend wel heel veel op de radio. Ja, dat klopt.
0: Dit is eigenlijk een soort doordeweekse zondag voor jou. Of ben je vandaag wel vrij?
1: Ik ben vandaag vrij.
0: Dus je denkt, ik ben vrij, ga ik even naar de radio?
1: Ja, ik denk, wat moet ik anders in mijn leven? Geen dag zonder radio, daar is ook een liedje van, hè?
0: Die vrouw die ziet je vaak genoeg in de week, zo'n uurtje of zo.
1: Dat is alsjeblieft, loop even weg, jongen. Ja, loop alsjeblieft even weg.
0: Die heb ik lang genoeg gezien. Ja, die van mij zegt wel eens, je bent ook nooit thuis. Als ik werken moet, dan ben jij thuis.
1: Dat is vaak het volgende, inderdaad.
0: Zij is vandaag ook weer. Zit je alweer in de studio? Ja, je moet er wat doen.
1: Waarom is ze niet mee? Jezelf.
0: Ja, die heeft het druk natuurlijk. Die schoffelen natuurlijk. Want ik doe ook een beetje catering natuurlijk erbij.
1: Dat doe jij ook.
0: Spullen en wassen zo.
1: Dat is de catering. Dan moet de vrouw de tuin doen.
0: Ja, en gewoon de baan er nog bij.
1: Want je moet vanavond ook weer zijn, hè?
0: Ja, ik heb nachtdienst.
1: Jongen, een lange dag.
0: Straks nog een uurtje slapen.
1: Oh, ik zou net zeggen, dat wil even slapen.
0: De jongens op het Kaasveld heb ik nog niet gehoord. Dus die zullen zometeen wel komen met wat interviewtjes of zo. Dus ik ben benieuwd. Dus ik heb nou een leuke plaat klaarstaan. Robert Pater, zondag vrij.
1: Leuk. Robert Pater is altijd leuk.
0: Oké, en dan ben ik benieuwd of Henk en Hans straks wel even terugkomt voor een interviewtje.
1: Vast wel.
0: Oké.
1: Ja.

0: Ja. Op deze doordeweekse zondag zitten wij weer in de studio.
1: Ja. Het is een way of life eigenlijk. Ja, hè?
0: John, dus, jij hebt wel een hele goede radiostem natuurlijk. Jij bent ook DJ natuurlijk.
1: Ja, ik ben, dat zeggen ze, radio-DJ. Ja, klopt.
0: En doe jij ook aan, want dit is natuurlijk een sportuitzending. Doe jij ook aan sport, behalve drinksport?
1: Nee. Ik ga bijna iedere dag naar de sportschool. Maar dan bijna iedere dag.
0: Bijna maandag, bijna dinsdag.
1: Ja, precies. Ik weet niet hoe snel ik voorbij kom. Want ik heb één keer een abonnement gehad op een sportschool. En ik denk dat ik daarvan in dat jaar een keer of... Wat zal het een keer of 10 wees ben.
0: Toch wel.
1: Ja, nou ja, in mijn werk heb ik heel veel beweging. Ik loop zo'n 15, 16 kilometer op een dag in het MCL in Leeuwarden werk ik.
0: Oh, jij werkt ook in het MCL?
1: Ja.
0: Maar ik dacht dat je Harlingen werkt al.
1: Ook.
0: Je bent een beetje vliegende kiep.
1: Ja, nou ja, Harlingen is nu het leeuwendeel, zeg maar, dat ik werk. Maar in het verleden werkte ik fulltime in Leeuwarden, in het MCL. Ja. Okay. Dus nu Harlingen. En mooi dichtbij.
0: Oké, okay, nee, prima. Goed, we gaan zometeen even naar Hans Velkens, want die is ook... die was bijna weer zo ver, zei hij. Dus even kijken. En dan, er staat allemaal leuke plaatjes in nog. De computer die zoekt hele leuke plaatjes uit. Nou, daar kunnen wij niks aan doen, hè?
1: Nee, dat is... computer. Dat is, ja.
0: Dus, oké, we gaan even kijken of Hans er is. Hans.
2: Ja, ik ben er inderdaad. We zitten te wachten op de... Finale per toeren, die ben krijgt onder een grote vlaggenparade van de jeugdleden van KC De Boer hier het Stiens op het veld kom. En dan hebben we het natuurlijk over de per toeren Men of Sweet naar Rick Minnesma en Sisse Steenstra en het per toer van Peter Versuiten, Alad Hoekstra en Kevin Hiemstra. Nou, het is ze staan op punt van begin, ze zijn nog een beetje aan het inslaan, Peter Versuiten en ik Alad Hoekstra en Men of Sweet. Zij brengen nog wat bal naar Perta en dan zal direct Hoorn ongetwijfeld om in van de opslager Ruud Balzert, Peter Versuiten. Want Simpertour is steenbleun op het draaien en dat betekent automatisch dat ze omheen gaan in de list. En dan is het natuurlijk Tour 5 die als eerste op de list zit. En dan met nog Versuiten natuurlijk mooi, Simaten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. En dan zullen we zien dat inderdaad het Tour van Peter Versuiten, Alad Hoekstra en Kevin de Hiemstra ook een beetje weerstand bieden kind in dat top Tour. Wat dat nota alle vrijformatiepartijen woen het. Nou, het is in ieder geval, ze staan op punt van beginnen. Peter Versuiten, hij zit kleer, door de hoorn omheeg. Kevin Jordi Hiemstra zit op boven en Alad Hoekstra op het middenline. En de man in het perk, Tjester Steenstra achterin en Rick Minnesma in het voorperk. Zij staan kleer en de eerste bal die is een zitbal. Want Rick Minnesma, hij krijgt de bal op de beulig, zat ze dat als deze. En daarmee is de eerste twa onder de telegraaf kom voor het tour van Peter van Suiten.
0: Oké, dankjewel. Goed. Ik zit even naar het systeem te kijken hier. Er staat wel heel veel Nederlands in, hè? We moeten er even. Ik heb hier nog Nick en Simon staan. En wat hebben we hier nog meer staan? Dat doet de computer allemaal, hè? Dus wij moeten van de basis. Moeten wij natuurlijk...
1: Met playlist natuurlijk.
0: Wij moeten ons aan de playlist houden.
1: Ja, je mag niks beslissen.
0: Ja, er zijn natuurlijk 12 Nederlandse platen in staan. Maar mogen wij wel eentje wegstaan?
1: Ja, dan mag je sowieso... dat hangt er vanaf wat het is. Tuurlijk, als er 12 in staan, dan mag je de 10 draaien.
0: Ja, toch.
1: Dat is weer minpunten voor mij in ieder geval. Nee,
0: we krijgen heel vaak complimenten over de muziek die wij draaien als wij hier zitten.
1: Nou, het klinkt ook, ook heel gezellig. Ik reed hierheen zo straks. Dat is absoluut.
0: Ja, klopt. Nee, we hebben, wat staat er nu klaar? Michael Jackson, Leave Me Alone. Laat me alleen. Nou, dat doen we niet, hè?
1: Het is, nee.
0: Je blijft nog even bij me.
1: Ja, ik blijf nog wel even. Ja, tuurlijk.
0: Oké. Gaan we die gewoon even draaien nog?

0: Ja, Michael Jackson, Leave Me Alone. En dat doen we lekker niet. Dus even kijken. Oeh, hij begint alweer te draaien. Dat moeten we niet hebben. Goed, Max Verstappen rijdt nog steeds op de 5e plaats in Barcelona. En we gaan weer over naar Hans Velkus. Want ik heb Henk nog niet gehoord. Hans.
1: Ja, waar het retour van Peter Versuden verrassend hier een voorsprong pakt van een eerst. Het wie zoals jouwer in hun voordeel in het allereerst eerst. En dan moest een keer zo bijslaan worden. En de bal kwam voorin bij Rick Minnesma. Die sloeg hem wel aardig uit. En er zit een geweldige stuit aan. Die Kevin Jordi prima pakte. Hij sloeg de bal tot 4 in het perk. En daarmee helder is het eerst. Eerste bordje binnen van Sympetour, Peter Versuden, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. En daarmee dus een eerst voorsprong. En nou zullen we zien als ze dat ik een goed vervolg Jan kennen. Het is in ieder geval duidelijk dat er behoorlijk op keertsen keertst wordt. Het is nou ik we staan dat Kevin Jordi Hiemstra de bal opnij op een boven krijgt. Maar een hele mooie start. En hard bewust een keert. En dat is, ik ben heel benijd. Want het is natuurlijk wel een tour. Ja, hoe moet je zoiets bestrijden? En dan mag je toch een bepaalde tactiek in de holle hebben. Nou, we zullen zien. Want dat slag het. Het eerste bordje is in ieder geval binnen voor de man. En dan zullen we zien. Want inderdaad, deze man... Het is een beetje lastig mooi te kennen. Jesse Steenstra, hij slaat op. Bal komt voorin bij Kevin Jordi Hiemstra. En daar kinderen net zo volle mooi. Die dikke keert die daar zo'n beetje heel mooi de stuit en de boppelin looit. Die kinderen net passeren. En daarmee pakt dan het patour van Jesse Steenstra, Menno Versweten en Rick Minnesma. De eerste twee alweer onder de telegraaf. En de tweede keer, die looit 2 meter van de middenlijn. Die nemen we natuurlijk ook even mooi. En die zal Menno Versweten opslaan. Kevin Jordi Hiemstra voorin, Alad Hoekstra achterin. En Menno Versweten, hij het alleen nog Jesse voor de keer zetten. Bal komt achterin. En Alad Hoekstra, je mag net achteruit rennen om dan die bal nog mooi strijd te pakken achteruit. Mooi. Want dan ben je kansloos eigenlijk. En dat bleek dus ook wel. Het is Skinnevouwer voor het patour van Menno Versweten. En het is duidelijk dat Jesse de voorbeste opslag hoort. Dat is dan, ik wil weer verrassend hoor, dat nou een eerst achterstand al doggen. Maar het kan best wel dat Menno Versweten daar een beetje leest van het. Het is in ieder geval Jesse Steenstra die het verbest opslaat. En dat wel goed doet. Bal komt op naai achterin. En Alad Hoekstra verwerkt hem prima. Er komt een hele dikke keer te lezen. 2 meter van naar boven. Nou, de finale is behoorlijk mooi begonnen. We zullen zien of dat een prima vervolg krijgt.

0: Ja, ja, George Michael en Mary J. Blitz heet dat, geloof ik. Goed, we gaan over naar Hans Velkes, want ja, die zit er weer klaar voor.
1: Ja, 2-1 voorsprong voor het partoer van Peter Versuiten en Alert Hoekstra, Kevin Hiemstra, Tjin, het partoer met Versuiten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra hier in de finale in Stiers. En het wie op 6-2 in het voordeel van het partoer van Menno Versuiten. En een keert dat Jesse Steenstra de bal opsloeg en de keert net passeerd waar terug het partoer van Peter Versuiten. En, die, en dat betekent dat het eerste glik is en het ogenblik is dat nog steeds... de stand. Eerst een gliek en niks. Komt nou een keer te lezen op een middellijn. En dan Servicien. Wat men nog verswitten. Onder vermeenste opslag. Weliswaar de bal ek weer goed naar het perk dat gaat. Ja, het is toch wel wat oors. Het is Tjesse Steenstra voor best. En men nog verswitten vermenst. En in het perk der Tjenoer is het Kevin Jordi Hiemstra voorin. En Alan Hoekstra achterin. Dus het is alweer wat oors is oors. Maar ja, dat kan natuurlijk ek best tactisch wijzen. En misschien is er ik her en der wel een lietse blessure. Je weet het toch net. Dus in ieder geval, deze bal is een vliegende zitbal van Menno Versuiten. Want daar komt de Skinner 2 onder de telegraaf te hangen in. En dan is er natuurlijk dat er direct nog een keer op slaan mooi. Nou, die bal die zullen we even mooi nemen. Eerst een glik, Skinner 2 in het voordeel van Menno Versuiten. Dus in die finale hier het in het partoer van Peter Versuiten. Nou, komt er weer om als je nog maar in. De bal komt achterin bij Alert Hoekstra. Die rekert de bal goed. Maar komt bij Rick Minnesma. En die doet er net zo vol mooi. Nee, die zullen nog even een beetje scheppen. Onder hongers, maar slaat er gewoon betrog. En dat betekent dat die bal boven gaat. En daarmee komt het dan ik helemaal een leekwicht hier onder de telegraaf. Eerst een leek en twaglik.

0: Ja, ja, UB40. Maar ja, we gaan eerst even naar Henk Campenius, want die heeft iemand naast hem staan.
1: Ja, Jessica Terpstra. De eerste vrije formatie van de 12e cyclus. Het is voor het raken.
2: Ja, we starten gelijk goed en het rint, zelfs het rinnen moet. Tuurlijk hielden we wel het eerste dat het even net zo lekker roen, maar ik denk dat je naar de Telegraaf is gegaan, dan nou ja, zou je dat ook nog, hoe je het keert, hè.
1: Ja, want volgens mij had ik in ieder geval de wedstrijd even besjurgen. Je bent eigenlijk net echt in de problemen gekomen. De bordjes kwamen ik vrij makkelijk, hè.
2: Ja, maar we dienen gewoon, ja, ons ding, keert ze lezen, keert ze bakken. Jeanette en Louise sloegen echt super goed op. En nou ja, wij sloegen, ik was er nou lekker van ons oud. En we maken gewoon heel weinig fouten. Zelfs met deze wien, gewoon bal erin horen. En nou ja, let de rest dan maar verwerken. En dat ging gewoon super goed.
1: Ja, want dat wien natuurlijk gewoon een hele belangrijke factor in. De wien, die hier een heel soort invloed op het spel.
2: Ja, het is hier iets in de handen. Nou ja, eigenlijk in het veld zelf heeft er heel weinig les van. Maar dan komt de wien om de hoeken. Nou, en dan zie je gewoon dat hij zaffelen maar die bal doet. Hij gaat van links naar rechts en hij waait ik oer. Dus ja, dat is gewoon heel lastig keert. Maar ja, als je de bal erin houdt, dan moet ze eerst maar weer. En nou ja, we kriegen ik wel heel soort cadeautjes dan vanuit nou ja, de chinstanden die dan wel eens een fout maken. Dus ja, dat brengt je wel lekker in de wedstrijd.
1: Jawel, maar uiteindelijk, je startte natuurlijk vliegend en eigenlijk de hele dag oppermachtig.
2: Ja, ik heb net een moment gehad van oeh, nou giet het de andere kant uit of we stenen net. Ja, we gingen in het van omloop en hier ik een liedje later. Maar daarna pak je het ik wel weer gewoon op. Dan liet je het eerst, nou ja, niet dan voorbij. Maar je pakt het weer gewoon lekker op en dan steen je er ik weer. En nou ja, ik wie haast geen bal vertrouwd. En Jeanette het heel soort balfutslijn. Dus ja, dan steen je gewoon als je trein super lekker vrij uit de kitsen.
1: Ja, en dat betekent, en Jim, wat ik laatst nog zei, Jim heeft zoveel mogelijkheden. Maar ja, altijd één keer goed rint, dan rint het ik als een trein.
2: Ja, nee, en we hebben heel veel plezier met zien draaien. En zoals zei, we kennen alle kanten nu. Want in de finale viel ik mijn kut wel een beetje. Dus ik oeh, het moet er net in zitten. Maar ik zei, ik van jou altijd echt net giet. Dat jou ik het wel gewoon doen. En dan ging ik of op balkeren of weet ik veel.

0: leuk te keersen.
1: En hoe voelt het nou om je voor de eerste keer maar echt betoeten te keersen?
0: Ja, ik voel het wel heel leuk. Je merkt het toch gewoon dat je net in die pool van, oh, je bent bezig maar je moet die eerste winnen. En dan, nou ja, de tweede, dan scheur je maar weer. Dus ik vind het wel gewoon heel leuk, want dat je nou winnen, dan ga je gewoon echt verder. En die tweede omloop ik, ja, als je verliest, heel jammer. Nou, dan heb je dan herkansing voor de tweede prijs natuurlijk. Dus dat is ik wel heel leuk. Ik denk vooral, ik wil voor de peturen die, nou ja, misschien krijg onder de jouw peturen zitten. Nou ja, die kunnen dan gewoon echt nog strijden voor een prijs. Dus ik denk dat dat wel heel leuk is. Dus ja, ik hoop dat het vaker mooi.
1: Ja, en het liet het in ieder geval goed. Er staan 16 vrije formaties op de lijst. Ja. En nou is het te hopen dat iedereen zich elke keer ophoudt.
0: Ja, sure, dat is altijd weer oude actie. Want nou ja, er staan ik wat famkes tussen. Nou ja, Joet en ze dan geen wedstrijd. Dus dan jouwen ze zich wel op. Ja, volgende week kan het natuurlijk weer heel oors wijzen. Nou ja, kan ik blessures komen. Zulke dingen dat de meesten uitvallen. Dat de peturen minder binnen. Maar ja, het is gewoon het leukste om mijn 8 peturen hier te staan. En ik denk de 8 peturen die je Joet stond, die jaren hier gewoon. En je bent ik wel gewoon onder kwegen.
1: Ja, want dat weer natuurlijk. En de beide pools, de beide blokjes, zo neem ik het maar. Die win ik aardig om elkaar weer. Jim ziet wat in het sterkere blok. Ja. De beide blokken win ik wel. Er van alles gebeuren eigenlijk.
0: Ja, het is, nou ja, dat zie je Joet en ik wel weer. Als Ian beter keert en minder fouten maken, dan, nou ja, dan komt hij er terug in de wedstrijd. Maar is het alles om, ja, dan wint oren. Dus dat is wel heel leuk dat je onder Corwege binnen. En nou ja, wij hier inderdaad wel een sterke pool. Nou ja, de eerste die gewoon best wel vliegend waren trouwens ik. Maar dan weet je gewoon, je moet er op scherp staan. En ik denk dat het juist wel leuk is dat je ook alweer gewinnen. En dan is het krek, ja, wie heeft de vorm van de dag. En die stuurt uiteindelijk maar de Hagen op podium.
1: In ieder geval van harte gefeliciteerd, Jessica, met deze overwinning. De start is goed in de 12e cyclus. En het beloven natuurlijk weer fantastische weekend. We volgende week in Sneun en Sneun ben we in Schinnegautum. En Sint-Jacob, Schinnegautum is Trommelkalassium? Oh, nee, beide vrije formaties.
0: Nee, Sneun is nou Trommelkalassium.
1: Is Sneun Trommelkalassium? Oh, ze het omdraait. Oké, okay, ja, dat wist ik dus nog net. Maar dankjewel in ieder geval. Dus in ieder geval Sneun of Sneun ben we in Schinnegautum. Breng de keersers bij keersen. Dat is ik altijd een heel verstijn, hè?
0: Ja, heel leuk. Ik heb vroeger altijd wel bij de federatie daar ik wel keerst. En nou ja, ik vind het gewoon super leuk voor die band dat die er dan ik van tevoren eerst binnen. Je bent al wel het voorbeeld voor hun. En nou ja, het is gewoon een hele belevenis. En ze klaaien vaak die dag gewoon super goed om. Hetzelfde systeem is hier natuurlijk super goed voor elkaar. Ja, dat ben ik gewoon een hele leuke partij om te keertsen.
1: Van harte gefeliciteerd. Wij zullen elkaar volgende week gewoon weer.
0: Ja, doen we.
1: Ja, dan wie Jeske Terpstra. En dan schakelen wij nou heel snel terug naar Hans Velkers.
2: Kom maar, Hans.
3: Ja, we zitten te zien nu een finale en het wie eerst een gelijk en zo is gelijk en Tjisse Steenstra, hij sloeg dus weer verbest op, want hij had gewoon de verbest opslag definitief genomen in deze finale. Balkom achterin bij Alad Hoekstra en die wie net een heel iets beetje te let, nee, die bal die gewoon meters en meters en meters kweer. Oerhagen heen zelfs hier is Tjens, nou dat wil wat zezen. In ieder geval de bal wie Roenem Viersterhut en daarmee wie dus ik zag van dat het betoer van Menno Versweet en Tjisse Steenstra en Rick Minnesma daar het spul mooi binnen hellen. Nou, spul hem in, dat is nog steeds de stand nog en ondertussen is het wel een mooie 4-12 voorsprong voor het betoer van Peter Versuiden en lezen twee keertsen. Die ene is een meter straaien achter de middellijnen en de oren is 20 centimeter achter de middellijnen en we zullen eerst eens even zien hoe het betoer van Peter Versuiden dan die eerste keert staan. Ik verdedig je zil. Natuurlijk het perken Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. Zij zullen daar heel oors over denken. En ze zullen nou die bal dan ook proberen voorbij te slaan. Nou, het is Peter Versuiden die voor de keertsteen gaat. En het is Alad Hoekstra die nou kleerstit om die bal naar het perk te brengen. En dan zullen we zien wat er inderdaad naar het perk te brengt. Bal komt voor in bij Rick Minnesma. Dat is wel een beetje de strategie. En dat gaat heel goed, hè? Ja, want de bal die stuit er nog wel. Tjisse Steenstra zil nog proberen om die bal goed te verwerken. Maar doet dat net goed genoeg. En daarmee pakt dan het patoer van Peter Versuiden. Die size. Die mooie size natuurlijk. En size 12 voorsprong. Dat zou mooi wezen als ze dan die tweede keerts ek pakten. Want daarmee komt dan ek alles weer in liekwicht. Spullen mee in. Voorsprong voor Menno Versuiden. Size 12 voorsprong voor het patoer van Peter Versuiden. En die zit weer kleren op opslag. Keertsluit 20 centimeter achter de middellijnen. Bal komt tussenin. Het vliegend rekker terug Tjisse. Maar Alad die pakt hem best hier. Uit de loft boy. Pakt er hem best en slaat hem bij weer om.

0: Oké, goed. Nation, bevalt het een beetje hier in de studio?
1: Ja, het is hier alleen heel warm.
0: Warm hier, ja. De airco staat uit.
1: Ja, in het kader van de bezuinigingen hebben we de airco gewoon uit. Het raam er open.
0: Prima, we gaan naar Hans natuurlijk, want die zit in de finales. Hans?
2: Ja, we zitten te Shenhoi en dat nota een leuke, spannende finale. Het is 4-12 in het voordeel van de Patour van Menno Versweeten. Maar we ook gewoon spul gelijk. En trakeert zijn lezer er. Dus wat dat betreft dan kiezen direct er weer omkeert ze. Menno Versweeten, hij zeelt dan die eerste keertje. We verzorgen hier aan de vermeeste opslag. En die keertje die luidt de meter als een beetje heel mooi. Vaarline, middeline. Hij heeft zowel Rick Minnesma als Jesse Steenstra het ervaar de keertje. En dan zien we zien inderdaad dat dit te dwan is voor het patour van Peter Versuden. En dan vooral natuurlijk de Perkman, Alad Hoekstra achterin en Kevin Jordi Hiemstra voorin. Het is, we zullen zien het jezoen, zoals ze van dit matador wezen voor de man in het Perk. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit wat voor raarspul men of Versuden naar het Perk daar brengt. Daar komt er om. Dan komt weer achterin en Alad Hoekstra ga ik in er krekt van waar springen. En de bal die gaat boeten. En daarmee pakken zij de Fjouwerik. En dan is alles weer een liekwicht. Fjouw gelijk. Twaar keerts werd ze nou direct omkeert ze zullen. En die zal verzwaren worden door Jesse Steenstra zelf. En die looit meter als 12 voor de opslag. Dus met een versweten hij zal direct voor die keertsting in. En Jesse Steenstra, hij zit alweer klaar om de bal naar het perk te brengen. Man in het perk ben weer even oors omgang. Alad Hoekstra zit voorin nou en Kevin Jordi Hiemstra zit achterin. Toch wel weer in de oorspronkelijke formatie. En Jesse bloot achterin. Keertsen komt nou achterin bij Kevin Jordi Hiemstra. En die rekert hem geweldig, hè? Ja, die rekert hem geweldig. En daarmee slaat er dus de keertsek voorbij. En daarmee een 6-4 voorsprong. Dus dat is natuurlijk prachtig mooi voor de finale. Ja, want iedereen denkt toch wel dat het per toer van Menno Versweeten hier een beetje er doorheen rennen zal. Nou, dat is tot nota nog beslist net het geval. Want de man slaan aardig van hun oor. En Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra, zij staan ondertussen ook alweer klaar om de volgende bal van Chisse weer te pakken. Ja, en deze is net te pakken. Een vliegende tussenin zijn bal weer. Kevin Jordi Hiemstra gewoon krektelet reageert. En dan heb je geen kans meer op deze bal van Jesse Steenstra. Brengt wel zoals gelijk aan de Telegraaf. En dan is het altijd weer spannend van wie pakt dan deze slag. En Jesse Steenstra, hij zal ongetwijfeld nog zo'n bal erachteraan dwaan willen. Alad Hoekstra is in ieder geval de man die het plak voor in de perk weer inneemt. En Kevin Jordi Hiemstra, hij zit achterin. Jesse Steenstra, altijd gauw bereid om direct weer op te slaan. Bal komt voorin en Alad Hoekstra, hij slaat de bal vliegend boven. Ja, de bal gaat mooi rug terug en precies op die trekken. En dat betekent dat het patour van Peter van Zuiden Jere verrassend een voorsprong neemt van Traia om het te waar.

0: Ja, ja, goed. Adios, Lepido.
1: Ja, ze zit je te praten en dan is de plaat denk je aflopen.
0: Het gaat heel snel. Maar we gaan dus maar heel snel weer naar Hans. Want daar is het vast wel weer spannend. Hans.
2: Ja, klopt. En het is het tour van Peter van Sutten die hier een comfortabele voorsprong pakt. En het is op het ogenblik, er hing het Fjouwerentwaar, maar volgens mij is het Ruimentwaar in het voordeel van het tour van Peter van Sutten. Het is in ieder geval dat de man in het perk, Kevin Jordi Hiemstra en Alert Hoekstra, die hing dus duidelijk even grip op de opslager Menno van Sutten. Ze hebben een keertslijntje van Tjisse Steenstra en daarmee pakken ze dan ook een keertje die ze dus deelhouden. En vervolgens moest Menno van Sutten dus opslaan en die dat drie keer. Maar twee keer Kevin Jordi Hiemstra die de bal boven sloeg en de laatste wie Alert Hoekstra die het achteruit het perk waar je de bal vliegend boven sloeg. En dat is dus op het ogenblik echt de stand nog. Dus wat dat betreft is het hier echt boven verwachting voor het tour van Peter van Sutten, Kevin Jordi Hiemstra en Alert Hoekstra in deze finale hier in Stiens natuurlijk. Nou, we zullen zien of dit een beetje een vervolg krijgt. Het is in ieder geval mooi voor het publiek die hier echt in rommelgetal aanwezig is. Het is achter mij, ik zit aan de kant van de keertskantine. Er staan echt wel fjouw, vivraai en dik. En tussen de feesttent en de boarding, zeg maar, om de bovenkant. Ja, daar staan echt wel, het is moeilijk te tellen natuurlijk. Maar er ben sowieso, ik denk al een liedje 2000 mooier. Dus wat dat betreft is het prima vertoeven hier in Stiens. Nou, ondertussen ik wordt er natuurlijk gewoon trokkits. Het is Tjisse Steenstra die het nou de verbeste opslag weer oerneemt. Ze hebben een Skinnetwa voorsprong nou. En dan zullen we zien dat Tjisse Steenstra deze kits 2 meter van de middenlinie behoren kan. Bal komt achterin bij Kevin Jordi. En het is Wolsa dat het een beste tussenisse bal is. En dat betekent Skinnetwa in het voordeel van het Petour Menno van Sutten.
0: Oké, dankjewel. Goed, we gaan straks naar 5 uur nog eventjes door met Kaats, want we redden dat niet, denk ik. Dus we hebben zometeen al een minuutje of 5 het nieuws natuurlijk. Dus en ik heb gelukkig een beetje gezelschap van John Koopmans. Die zit zo alleen in de studio.
1: Ja, dat kan ik niet over mijn hart laten vergaan natuurlijk.
0: Nee, dus dan heb ik dan wat gezelschap. kunnen na de finale natuurlijk alleen nog even een paar woordjes wisselen.
1: Ja,
0: we gaan eerst even een plaatje opzoeken. James B. Let It Go. Ken je die plaat?
1: Nee.
0: Ja, ik heb ook niet voorbereid.
1: Nou, misschien als ik hem hoor dat ik dan zeg, die.
0: De computer die regelt het allemaal hier. Ja. Dus zelf, ik ben dom geworden, niks bijgeleerd. Dus ik doe gewoon een schuifje open.
1: Ja, dat is het mooiste wat er is.
0: Goed, komt ie aan.

0: Ja, goed. James B., Let It Go. Dat is de computer die hier stelt dat samen. Die wil graag dat wij een beetje wat in slaap vallen, denk ik hier. Maar dat doen we niet, want het is natuurlijk heel spannend daar bij Hans in Stiens. Hans.
1: Ja, het wifi-hour om het twaalf in het voordeel van Peter Versuiten. Alleen nog, ze beginnen met de boekelen om die kant. En ze krijgt ook al de boetenslagen van Peter Versuiten. En nou ik, Alet Hoekstra, die een beetje er al begint boeten te slaan. Ja, je moet hem al net op gang helpen zelf. Ondertussen is het ook al vier om het draaien voor, nog wel voor het patoer van Peter Versuiten. Maar ik alweer een skin of vier in het voordeel van het patoer van Menno Versuiten. En dan lezen ze twee keer in één. De eerste keer sluit 2 meter achter de middellijn. En daar moet dan nou omkeerd worden. En dan zullen we zien dat inderdaad Menno Versuiten die bal weer opslaan kan. Ze krijgt me het wel zo dat het patoer van Peter Versuiten wel scoorde op de opslag van Menno Versuiten. Ik weet het dat dan de reden is dat Jesse Steenstra nou de vermeende opslag weer even oppakt. Om in ieder geval die size dan maar weer binnen te halen. Dat kan de achterliggende gedachte natuurlijk ook wezen. Nou, in ieder geval, Jesse, hij zit clear on opslag en zal die bal naar het perk te brengen. Bal komt voorin bij Alet Hoekstra en die kan er helemaal niks mooier. Nee, het is een vliegende zitbal. En daarmee pakken ze dan dus ook die size. Ja, dat is natuurlijk dan wel weer het grote voordeel dat je dat even dwang kan. De opslag even overnemen en dan kan Menno Versuiten dan ik even één keer opslaan. Zoenje, zo zei ze, maar niks is minder waar. Want het is Rick Minnesma die dus nu voor de vermeende opslag oppakt. Nou, we zullen nog even snel zien of dat lukt. De bal komt voorin, bekijken we Jordi Imstra. Maar die wordt retourneerd terug tot Jesse Steenstra.
2: 20 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na een uur Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Ja, dit is niet Omroep Zeel non-stop. We zitten gewoon nog steeds in de studio voor Haneker en we gaan gelijk over naar Hans.
1: Ja, want het is spannend. Het is reuze spannend. Voor jou is gelijk, voor jou gelijk. En het is met of verswieten die het gewoon steeds de bal keren op het ogenblik. Ze hielden natuurlijk aardig vat op zijn bal. Ze sloegen tot Rijkert aan een bal boven in een eerst. En dan is het onder het patoer van Tjisse Steenstra dat ze toch wel zeggen, ja, Rick Minnesma en nou maar stom maar even opslaan. Nou, het is... Op die stand voor jou is gelijk, voor jou gelijk nog diezelfde Rick Minnesma. Die een zitbal plaatst, wat kweerslagen en wat bovenslagen tjin hem krijgt. En nou heeft er een bal die tussenin komt. En alle Hoekstra, hij verwerkt hem. En het is net echt flitsend uitsloin. Maar toch wel een keertje. Het was een vrij lietse keertje. Twee keertjes, nou heel mooi middeline, Varline. Eigenlijk wel een beetje op hetzelfde hichten. En ja, en nu dan? Fjouwer is gelijk, fjouw gelijk. En dan zal Alet Hoekstra direct die eerste opslag bal dwan. Tenminste, nee, ik daar komt weer een wissel. Het is ik Peter Verzuren die dan die bal opslaan zal. En ongetwijfeld dan ik mooi de achterliggende gedachte om dus die saus binnen te slepen. Nou, in ieder geval, hij heeft Kevin Jordi Hiemstra, hij zit meterstraai van de bovenaar. En Alet Hoekstra, hij zit verkeerd. En Peter Verzuren slaat op de bal, komt achterin bij Tjisse. En wat doet hij dan mooi? Ja, ja. Die laat een prima del, oer al het Hoekstra henne. En mooi trode hoeken henne. En heel rustig voorbij slaan. En dat betekent dat die Sois dan als eerste onder de Telegraaf komt te hengen. Voor het tour van Menno Versieten. Hier in de finale van Stiers werd dus het tour nummer 1, Jorrit Nanninga, Stuart de Jong en Jan Bandstra in ieder geval de tweede prijs hebben. En nou slaat Kevin Jordi Hiemstra op. Ja, ik wil weer verrassend en dat zal dan ongetwijfeld wel zo'n hele hege worden. En dat wordt hem inderdaad. Bal komt achterin met Tjisse en wat doet hij? Ja, dit is een wapen. Dit is een wapen. Peter Versuden, hij steert mooi voor de keerts. En Kevin Jordi Hiemstra. Ja, dat is eigenlijk zijn wapen wel wat de laatste weekend. Het is eigenlijk Pinksterman, die is het een beetje begonnen. Jongen, maar zien hele hege ballen. En dan is het inderdaad zelfs Tjisse die daar dus wel wat problemen mee heeft. En dat brengt dan ik de stand dat Sois gelijk, ja. En ja, Sois gelijk en Fjouwer is gelijk. Nu is het natuurlijk wel een hele cruciale slag. En het is Peter Versuden die nou kleesteert om die bal dan weer naar de perta te brengen. Ja, de Soenjes, ze zeggen van ja, waarom zou Kevin Jordi Hiemstra dan net nog eens een keer dat proberen met zijn hele hege bal. Al te achterin zijn daar toch wel problemen mee hebben. Nou, we zullen in ieder geval zien. Peter Versuden, hij zit kleren aan opslag en brengt dan direct die bal naar dat perta van Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. Bal komt voorin. Tjisse krijgt hem net, maar Rick Minnesma rekert hem net echt heel vliegend. Hier. Komt voor een keertje te lezen, meter als 12 rijden achter de middellijnen. Maar is net echt heel overtuigend, Rick Minnesma. Nee, nou ja, het moet weer van die Rutte man komen. Dit natuurlijk, ze staren gewoon alle records verbrekt. En dan hebben we het door Tjisse Steenstra. Want ik hier in Stiers is er natuurlijk al de nodige keren. Hij is hier al 5 keer koning geweest. Dus wat dat betreft is dit ik wel een succesvol plekje voor hem. En nou zullen we zien op die stand van jou is gelijk zoals gelijk. Wat er dan nou naar het perta brengt. Maar die keert 2 meter achter de middellijn. Het petour van Peter Versuden hebben we even een oorlees gewoon. Alet Hoekstra komt voorin te steen. Kevin Jordi Hiemstra komt achterin te steen. En Tjisse, hij zal die bal naar de perta brengen. Op deze toch hele cruciale slag natuurlijk. Voor Fjouwer is gelijk zoals gelijk. In de finale hier is Tjisse. Komt er gewoon. Bal komt voorin bij Alet. Rekert een bol. En wat gaat er nou gebeuren? Oh, bal gaat prima weer om. En er is wat discussie. Nee, het is echt wel een hele goeie bal. En Rick Minnesma, hij het nog even wat praatje in Kevin Jordi Hiemstra. Maar ze pakken toch echt het eerst. En daarmee komt dan het patoer van Menno Versuiten dan ik op voorsprong. Het is 5 om een vier hoor.

0: Oké, okay, goed, we gaan het even wat spannender maken. We gaan gelijk door naar Hans Velkens.
1: Vier van mijn vrouwen en skier van jouwer. En het is Tjus Steenstra die het patoer van mijn versuiten een beetje redden had. En ik duidelijk de hoofdrol het hier. Hij sloeg, ze krijgt prima de bal weer om tot in het perk. En daarmee pakken ze dan ik die skier van jouwer. Het is nu Rick Minnesma die het onder van meeste opslag het even net goed. En daarmee dus ik de bal boeten slaat. En daarmee dus ik jouwer 2 onder de telegraaf komt. Nou, Rick Minnesma, hij zit op Nijl. Weer clear. En dan zal hij dus die bal weer naar het perk daar brengen. De bal komt op Nij voorin. En ja, prima. Goed pakt terug Alad Hoekstra. Mooie stuit. En kan er dan nog eens een keer wat gebeuren? Nee, er kan niks gebeuren. Rick Minnesma, Rob Peter Versuden nog eens even wat nooi. En ja, het is als daar gewoon net echt heel erg op een leuke sfeer dat hij de Sinstander ontspreekt. Wordt nou ik even beklag dien bij Jenko Sibeda, als scheidsrechter. Zou van Matter eens even wat gebeuren. En Matter is ook even wat op zijn worden. Nou, ik ben benieuwd dat Jenko Derek wat facetjes wil. Nee, hij liet het gebeuren. Wordt al even mooi met nog verzitten communiceren. Ja, dat is net diegene die het aan het communiceren is. Jenko gaat nog wel even naar Rikta. En zoit er inderdaad wel wat van. Ja, het maakt ook een beetje aardig en leuk blauwen natuurlijk. En zowel Peter Versuden als Kevin Jordi Hiemstra die het echt wel even naar de scheidsrechter te gaan om te zeggen van deze toon bevalt dus net heel goed. Nou, Kevin Jordi Hiemstra is ondertussen weer maar een hege bal bezig. En het is gebeurd. Ja, het is gebeurd. Ze hebben Tjesse Steenstra laten keert voorbij. En daarmee pakken ze de winst. Op 4-4 en 6-2. En daarmee heeft er dus ik de prijs te pakken. Nou, we zullen even zien. Als er een van de man even onder de microfoon kom ik in. En dan zullen we zien wat ze nog te zeggen hebben. Ik meld me zodra dat ik een van de keertjes onder de microfoon heb.
0: Oké, okay, dankjewel. Komen we straks wel bij je terug. En dan we wachten even af. Goed, ja, hier in de studio heb ik zit helemaal niet alleen. Ik was hier al om 1 uur al, hè. Dus, en gelukkig dat John even langskwam.
2: Ja, wij hebben geen leven, hè.
0: Nee, want ik begon al tegen mezelf te praten.
2: Ja, want sommige mensen, ik kreeg allemaal berichtjes net van, is het ook hier social live of zo?
0: Nee.
2: Nou ja, vandaag even niet. Het is, ja, dat nee, is even wat het is.
0: Ik moet straks nog gewoon aan het werk, hè.
2: Dan moet je naar het werk, ja. Ja. Dus, nee, ik ga straks, denk ik, even een pizzaatje eten of zo.
0: Oké, okay, ja, dat is zo. Goed, ja, ik heb even een plaatje. Hé, hey, waar is hij? Hij is weg. Een plaatje opgezocht. Ik denk, even iets nieuws erin. Want het is een klein beetje slaapplaatjes die erin staan.
2: Ja, dat is allemaal wel wat traag. Het is een beetje een trage hap.
0: En normaal loopt het naar de non-stop natuurlijk. Nee, dus, oh, kijk.
2: Oh, er komt hier wat.
0: Oh, we gaan gelijk over, want ik hoor dus dat Hans er is. We gaan gelijk naar Hans. Hans.
1: Ja, bij me zit Menno Versuiten, opslager bij het winnende Petour. Ja, Menno, toch nog even dreig hè, in de finale.
3: Ja, heel dreig zelfs. Hey, dankjewel. Nee, wij kisten gewoon net heel goed en zij dienen het heel degelijk. En ja, dan zie je dat het heel dreig gaat. Dankjewel, Rimmer.
1: Op een gegeven moment 4-2 achter. Ja, en dan moet er wat gebeuren in het onder opslag vooral bij hem, hè?
3: Ja, ik presteerde ondermaats en dan had hij Rick achter de hoorn. En die had een hele hore bal. En met deze omstandigheden, de rare wien op field. Ja, dan is dat nog een joker die wien zetten kan. En dat pakt hij goed uit. En dan komt Rick wat meer in de rol. Dat die een perk misschien wat meer. Nou, en dan zie je dat er wat meer bravoure komt. En dan hebben we als patoer een heel veel meer energie, zeg maar. Nou,
1: ja. Ja, hier staat op een gegeven moment traaien opslagballen. Die waren alle traaien bovenslaan. Dan krijg je op een gegeven moment zoiets van, en nu dan? Of hoe gaat dat bij jou dan?
3: Nou ja, ik sowieso blij dat ik hier hoest in die zin. Ik ben de hele week ziek geweest. En dan is op een gegeven moment na een hele dag is mijn put gewoon op. En meer ziet er dan op dat moment niet in. Dus ja, dan slaan ze van mij boven. Ja, dat kind, dat doen ze dan goed.
1: Hey, 4-2, dan pak je me toch weer op. Dan wordt het weer 4 is een leak. En dan gaat het toch echt alweer een beetje snel, hè?
3: Ja, nou dat is juist. Als wij de geest krijgen en we komen in de rol, dan kan ik heel snel gaan.
1: Ja, de zoveelste overwinning. Je moet maar scherp blullen, hè? Op het moment dat je echt tot nota alles woon hebben. Hoe doe je hem dat?
3: Ja, ik wil continu weer opladen en echt graag winnen willen, zeg maar. En wij kunnen net alle omlopen die we keerst een keer waar je feilloos wezen. Dat kan niet. Maar ja, we moeten trainen en koers scherp houden. En nou ja, dwingen om te willen winnen, zeg maar. Net gemakkelijk te worden. Ja, dan daarin de zat er in de zat nou niet.
1: Dat kan op een gegeven moment wel een beetje de valkuil worden, denk ik. Hè? Dat je alles winnen, dat je op een gegeven moment zegt, ach, het gaat zo makkelijk en het zal deze keer ook wel goed komen.
3: Dat zal dus net gebeuren, zeg maar. Nee, we staan elke week een week 100-0 en dan willen we de eerste omloop weer winnen en dan de volgende, et cetera. Nee, ik denk net dat bij ons direct valkuil wordt. Nee.
1: Doe hem dat zelf, hem daar ik begeleiding in, daarom zeg je zelf van die mental coach, zeg maar, of kan je koor, moest je trein gewoon heel scherp horen.
3: Ja, we willen gewoon heel graag winnen. En dan gaat dat in die zin vanzelf. Kun je mezelf of mijn koor op hebben. En we hebben twee hele goede trainers die er bij ons sluiten. En ja, die sturen dus heel goed het weekend erin.
1: Nou, ondanks zelf een beetje op hele kracht misschien. Toch de overwinning weer. En Lok Weenske.
3: Dankjewel.
1: Dat we met een versweten, hij wint het hier dus. Joert Thierre, Mochisse Steenstra en Rick Minnesma natuurlijk. En ja, de Saffels overwinning. Ze hebben tot nota alle vrije formatiepartijen natuurlijk woon. Dus wat dat betreft gaat het hier hartstikke goed. Premie weer Joert voor Peter Versuun, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. En de tweede prijs weer voor Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Nou, het feest kan beginnen hier in Stiens. Het is ook al een beetje begonnen natuurlijk. Het is hartstikke druk hier. Het middenterrein is helemaal vol. Meer dan 2000 man hier op het veld. Dus wat dat betreft, ik lees een microfoon deel. En ik zeg Sjen, als er een glas bier is.
0: Oké, dankjewel Hans voor je verslag weer. Het was weer heel aangenaam, ook vanaf deze studio. Het ging allemaal weer perfect. En veel plezier dan nog in de Stiense kaartzagen. Hè? Dus, rust eraan. Moet je morgen nog werken? Hij zal niet meer.
2: Hij zal weg. Hij zit wel achter een bier, joh.
0: Hij zit wel bier of zo.
1: Morgen
0: zit
1: nog wel even werken.
0: Oké.
2: Nee, dankjewel. Had vast wel een biertje bij, toch?
0: Ja. Oké. Nee, dankjewel en tot de volgende keer. Hè. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Ja, nou kan je niks meer zeggen, want nou is hij weg.
2: Nou is hij weg. Dus gewoon het zwijgen opleiden.
0: Ja, we gaan een plaatje draaien, de Dead Dance. En dan lullen we nog even een paar tellen. En dan gaan we over op...
2: Vind je wel prima, dan gaat hij op non-stop.
0: Non-stop. Doen we even.

0: Ja.
1: En dan houd je denk je op, hè? Zo. Zo aan het kletsen.
2: Dat is misschien een brande jongen. Dus die, ja, nee, maar dat is gewoon een onoriginele nummer, denk ik, volgens mij.
1: Ja, het is wel een leuk nummer trouwens. Ja. Nee, Lady Gaga, The Dead Dance. Die is ook in verschillende soorten versies. Want ik zit natuurlijk, ik zit ook een beetje in de dansschool.
2: Ja.
1: Omdat mijn zoon neemt straks in Leeuwarden een dansschool. Ja, die neemt oma Smit over.
2: Oké.
1: Oma blijft er nog wel een beetje helpen.
2: Ja.
1: Maar die neemt het dus over.
2: Dans je zelf ook, of niet?
1: Ja, klompendans. Nee. Ik kan een beetje salsa. En ik kan een beetje stijldansen.
2: Ja, ik kan heel goed de Polonaise dansen.
1: Toch wel?
2: Absoluut.
1: Goed. Het was leuk dat je hier was, John.
2: Dus, ja, dankjewel. Ik vond het ook even een heel gezellig. De koffie is heel erg lekker hier.
1: Soms doet je het ook wel eens niet, hè?
2: Ja, dan was ik direct rechtsomkeer aan natuurlijk. Maar in ieder geval, ik was even in de buurt. Ik denk, ik weet even
1: langs. Ik zal even zien welke een leuk nummertje heb voor dat op het eind. We gooien het gewoon een non-stop in. Dat is wel beter. Je had toch geen muziek meer?
2: Brian was ook al binnen. Hè?
1: Ja, Brian,
2: zag je?
1: Brian on air.
2: Ja, Brian die, on air.
1: Over een half uur? Nee.
2: Volgens mij is dat pas...
1: 40 minuten.
2: Ja, zoiets.
1: Dan is Brian. Brian is al binnen.
2: Ja, maar hij moet volgens mij geestelijk voorrijden, even slapen.
1: Ja, geestelijk, lichamelijk.
2: Ja, even slapen. Hij zag slaperig uit trouwens.
1: Hij is nou in het fitnesscentrum, zag ik wel. Hij moet even wat per, per gewichten
2: omhoog. Ja, nee, precies. Ja.
1: Ja, je moet natuurlijk fit zijn voor de uitzending.
2: Ja, natuurlijk. Nee, ja.
1: Oké, goed. Komt we gooien gewoon de non-stop omhoog en kijken of we muziek krijgen. En dankjewel. En ik zou zeggen, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Het laatste half uurtje was een dom gelul van mij en John.
2: Ja, maar dat moet kunnen, toch? Het is zondag. Okay. Iedereen, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
1: Oké, hoi.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed, omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Budapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Na de Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. Het tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Boedapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
0: Dit is Brian On Air, met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Uit 1985 hoorde je Aha en Take On Me. Het plaatje stond 1 week bovenaan in de top 40 destijds. Welkom bij een nieuwe Brian On Air op deze zondag 14 juni. En dat gaan we doen tot en met de klok van 9 uur hier bij Omroep Zeeland. In de tweede uur in de historische top 3 de grootste hits van 16 jaar geleden. Onder andere Marco Borsato. Een duet met een andere zanger. En welk duet dat is, dat hoor je dan in de tweede uur van dit programma. Verder de kleinschrijver met een artiest uit Noordwest-Friesland. Wie dat is... Daarbij zou ik ook zeggen, blijf lekker luisteren. Dan hoor je het allemaal hier bij Omroep Zeeland. En wat gaan we dan in het eerste uur doen? In het eerste uur natuurlijk de historische feiten van vandaag. En jij kan ook jouw verzoekjes weer doorbellen. Dat kan op het nummer 0518 45 1502. Of gewoon even via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. En natuurlijk hebben we vanavond ook weer een keuzepakket. En vandaag 2 artiesten die centraal staan. Namelijk Bryan Adams en als optie 1 Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti, un emzone per sempre. En daarna een duet samen met Tina Turner, Cos della Vita. En dan optie nummer 2.

En dat was Bryan Adams met Summer of 69 en Everything I do it for you. Stemmen op het keuzepakket kan via de Facebookpagina Bryan On Air Omroep Zeeland. En de winnende liedjes die hoor je iets na 19:30 op de radio voorbij komen. Zometeen ook muziek van De Dijk op de radio. Maar eerst Armin van Buuren en James Newman. Je hoort ze met Therapy.

de dijk. En als het golft, dan golft het goed. En verder met muziek van John Legend. Hij brak door in 2005 met Ordinary People. Daarna kwamen vele hits, waaronder een plaatje een jaar later, genaamd Safe Room. En die hoor je tot de historische feiten van vandaag.

Legend en Zero brengt de tijd op 11 minuten voor de klok van 7:30. Tijd voor de historische feiten van vandaag. Op 14 juni 1918 neemt de Nederlandse regering de wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee aan. De onderdelen van de bijbehorende Zuiderzeewerken waren onder meer het inpolderen van de Wieringermeer, Flevoland en de Noordoostpolder en het sluiten van de Zuiderzee. Verder ondertekenen de regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk in 1985 het eerste verdrag van Schengen. Ze kwamen overeen om de personencontrole bij hun gemeenschappelijke grenzen af te schaffen. Zo ontstond een gebied zonder binnengrenzen, wat bekend staat als het Schengengebied. En tenslotte wint atlete Rachel Klamer in 2013 de Europese titel tijdens de Europese kampioenschappen triathlon op de Olympische afstand. Dat in het Turkse Alanya. De wedstrijd ging over een 51,5 kilometer lengte en ze voltooide dit in 1 uur en 55 minuten. Ook is het de 38e verjaardag van acteur en presentator Levi van Kempen. In het verleden was hij te zien in series als Onderweg naar Morgen, Gooise Vrouwen en De Goede Tijden, Slechte Tijden. Tevens wordt presentator een voice-over Jeroen Kijk in de Vechten, vandaag 52 jaar. Door de week is hij samen met Jan-Willem Roodbeen te horen in de ochtendshow van NPO Radio 2. En daarnaast is hij voice-over van RTL Boulevard. En als laatste hebben we nog een muzikale jarige en dat is de Britse zanger Boy George. Naast enkele solo-hits staat hij bekend als de leadzanger van de Culture Club. Van hun hoor je op zijn 65ste verjaardag deze mooie plaat, Come a Chameleon, uit 1983.

0: Je hoorde Shakira en Flashwood Ground met Waka Waka This Time for Africa. En dat was het anthem van het WK voetbal in 2010. En ja, we zijn nu ook dik bezig in het WK met vanavond de eerste wedstrijd tussen Nederland en Japan om 10 uur. We gaan verder met een verzoekje van niemand minder dan Bouke. Hij vraagt aan het plaatje van Cornelis Vreewijk, De Haan en De Hen.
1: Dames en heren, hoort mij aan. Hier is een liedje van een haan. Een hele grijze en een hele ouwe. Hij kon niet lopen, hij kon niet kauwen. Alle kippen weenden, klaagden dat hij hen niet meer behaagde. Kijk nou toch die oude dwaas. Wij gaan klagen bij de baas. Geef ons toch een haan met dat. Die we hebben zijn we zat. Hij is lui en heel onwillig, impotent en onverschillig.

0: maar dan zonder kleren aan.
1: Cornelis Vreeswijk, de haan en de hen die nog maagd was. En dan begint de tijd op 2 minuten over de klok van 19:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. De machinefabriek Kingmetal in Vraneker heeft een nieuwe eigenaar. Buurman en scheepsbouwer Talsma neemt het bedrijf over. En dat vinden beide bedrijven eigenlijk hartstikke logisch. Het wordt tijd om ries op de halm, denkt Tjerre Kingma. Al bijna 4 decennia lang is hij de eigenaar van Kingmetal. En na 37 jaar heeft hij er wel genoeg van. Dus gaat het bedrijf over naar buurman Talsma. En ja, Broda uit Vraneker, die is het er niet mee eens met de bouwplannen op Bloemkaterp. En dat heeft hij geuit in een protestlied. Hoe dat zit, Jesse van Wieren van Omroep Zeeland ging bij hem langs. En dat vind je terug op www.omroepzeeland.nl en in onze fantastische Omroep Zeeland app. En dan gaan we verder met
2: Brian On Air's keuzepakket. Omroep
1: Zeeland. Moet ik alleen nog even de stemmen erbij halen. Want wat hadden wij in het keuzepakket van vanavond? Muziek van Eros Ramazzotti, Un Zone Per Sempre. En Eros Ramazzotti samen met Tina Turner en Cos della Vita. Dan hebben wij muziek van Bryan Adams, Summer of 69 en Everything I Do It For You. En dan gaan we eventjes stemmen tellen, zoals gezegd. En dan beginnen wij bij Berber. Die ging voor optie nummer 2, dus Bryan Adams. Ook Anneke ging voor optie nummer 2. Anka ook. Chris ook. Jenny ook. En net doorgebeld Riekes ook. En dan komen wij uit op een stand van 5 punten tegen 0. Dus met de volledige bezetting en eengezindheid gaan we luisteren naar de muziek van Bryan Adams. En dit is dus Summer of 69.

Van die plaatjes die je eigenlijk te weinig meer hoort op de radio. Bryan Adams, Everything I Do It For You. En daarvoor Summer of 69. De winnende liedjes uit het keuzepakket. Want we hadden tegen elkaar staan Eros Ramazzotti en Bryan Adams. En ja, ik zei dat het een overwinning was met 5-0. Maar er is een extra doelpunt gescoord. We gaan even tellen. Berber heeft gestemd. Anneke, Anka, Chris, Jenny en Rikus. En dan kom je uit op 6 stemmen. Bedankt voor het meedoen aan het keuzepakket. Volgende week weer een nieuwe strijd. En dan nu nieuwe muziek van Davina Michel. What I Befriends With Me.

Je hoorde een van de platen van Jealous, La Petite Ville de la Mer, aangevraagd door Karin. En Nienke die zegt, welkom bij Zilt Radio 4. Ja, zo klinkt het dan wel een beetje. Hè? Zometeen, een van de grotere hits uit 2024. Platen wat 14 weken lang op 1 of 2 stond. Cyril, Stubblin' In. En eerst een plaat van een artiest waarbij het niet zo heel erg lekker gaat qua gezondheid. Namelijk Phil Collins. In mei gaf hij een interview, wat hij eigenlijk bijna nooit doet. Maar hij sprak erover over zijn fysieke toestand. En de vraag van de fans is natuurlijk, zal hij ooit nog optreden? De kans is zeer klein. Wel wordt hij in november opgenomen in de prestigieuze Rock of Roll Hall of Fame. Je hoort hem nu met Another Day in Paradise. Phil Collins.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. Het tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Budapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huda Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air. Met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

We gingen terug naar 1994 met Wakefield Saturday Night. En die plaats stond op een maximale positie van nummertje 7 in de top 40. Zometeen de eerste nummer 1 plaat uit diezelfde top 40. Dat na de kleischijf en die hoor je binnen nu en 2 minuten. En wat gaan we nog meer doen tot en met de klok van 9 uur? Straks in de historische top 3 de grootste hits van 16 jaar geleden, oftewel 2010, met muziek van Stromae. Verder zijn jouw verzoekjes ook nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen via 0518 45 1502 of doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. De WhatsApp doet het niet vanavond, dus dat wordt een beetje lastig. Maar er zijn dus vele andere manieren om mij te bereiken. Verder dus met de kleischijf. Omroep Zeeland. En die komt deze week van Boas Roelevink. Afgelopen vrijdag kwam naar Cats and Rainbow en In the Moment zijn derde single van 2026 uit. Het gaat hierbij om het nummer The Other Man. Het is een herinnering dat niemand hetzelfde pad bewandelt als jij. We moeten minder oordelen en meer proberen te begrijpen, aldus Boas. Want als jij in iemand anders zijn schoenen staat, zou je misschien de wereld helemaal op een andere manier zien. Dat is de boodschap uit The Other Man. En die plaats die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons

Beatles, I Feel Fine. En daarvoor Boas, The Other Man op Omroep Zilt. En dat is komende week onze kleinschrijf. En de Beatles, I Feel Fine, dat is dus de eerste nummer 1 hit ooit uit de Nederlandse top 40. Dat is eigenlijk wel grappig. Dat was dus ook 1 week waarbij er 40 nieuwe platen in die lijst kwamen. En ook wel bekende liedjes. Bijvoorbeeld Pretty Woman van de Roy Orbison op nummertje 3. Op nummer 5 Harlequino van Imke Marina. I Could Easily Fall in Love van Cliff Richard. Die stond op nummer 8. En zo staan er nog veel meer leuke liedjes in de eerste editie van de Nederlandse top 40. En hij is ook terug te bekijken op top40.nl als je daar een keer tijd voor hebt. Ik heb genoeg tijd komende week, want ik heb lekker vakantie. Even een weekje helemaal geen werk en zo. En ik ga even 3 dagen lekker de Oosterburen bezoeken, Duitsland. En dan moet je ook een beetje inburgeren, hè? Want je komt daar in een ander land. En dan moet je ook een beetje wat van de muziek weten bijvoorbeeld. Dit is Nena. Ik vind woe, ik vind wan. Ik vind wie, ik vind woe, ik vind wan. Ooit ook uitgebracht samen met Kim Wilde. En toen was het Any Place, Anywhere, Anytime.

0: tafel.
1: Suzanne en Freek, ken je dat gevoel? Ja, het was de muzikale afsluiter gisteravond van Nienke van der Kooi. Collega radiomaker en misschien vorig jaar wel op Facebook. En is dat liedje ook voorbij gekomen in jouw tijdlijn. Je hoort Nienke komende zaterdag weer van 8 tot 9 met het Uur van Nienke hier bij Omroep Zeeland. Gaan we verder met een verzoekje van niemand minder dan Riekes. Hij vraagt aan een plaatje van Bruce Channel en Hey Baby.

0: Je hoorde de Franse zangeres Sheila en haar hit Spacer uit de jaren 80. En dan brengt de tijd op precies 8:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. Machinefabriek King Metal in Vraneker heeft een nieuwe eigenaar. En dat is buurman en scheepsbouwer Talsma. Na 37 jaar zegt Tjerre Kingma, de eigenaar van King Metal, er genoeg van te hebben. En dan is het tijd om het bedrijf over te dragen naar een nieuwe kandidaat. En dat was dus Talsma, ook uit Vraneker. En in Harlingen is vrijdag de eerste elektrische vuilniswagen van Omrin de weg op gegaan. De nieuwe wagen heeft ook nog een gloednieuw veiligheidssysteem. En dat alles werd vrijdag door wethouder Hendrik Sietsma van de CDA aan de lader gehangen bij Richards in Harlingen. Meer nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeeland.nl en in onze Omroep Zeeland app. En daar vind je ook iets over een protestlied over Bloemkaterp. Hoe dat zit, dat zie je daar terug. Gaan we verder met de historische top 3 met de grootste hits van 16 jaar geleden, oftewel 2010. Met op nummer 1 Stromae, Allure on Dance. Op nummer 2 Marco Borsato en Guus Meeuwis, Schouder aan Schouder. En we beginnen met de nummer 3 en die is voor B.O.B. en Bruno Mars, Nothing on You.
1: Dit is Brian on Air. De historische top 3.

Dat was de grootste hit van precies 16 jaar geleden. Stromae Alles on Dans. Daarvoor Marco Borsato en Guus Meeuwis schouder aan schouder. En op nummer 3 B.O.B. en Bruno Mars Nothing on You. En dan rollen opeens de verzoekjes binnen in de radiostudio. Dat is leuker. En zo heb ik bijvoorbeeld zometeen een liedje van Nienke van der Kooi. Ze zegt van, nou ik heb er ook een andere kant dan rustige muziek op de zondag, op de zaterdagochtend. Bijvoorbeeld muziek van het Doellezen. Die komen er zometeen aan. Na een verzoekje van Boukje Wilson Philips en Hold On.

op verzoek voor Nienke van der Kooi. De doel is een bimille. En dan ook een verzoekje van Tines Boomstra. En die vraagt aan Toffer dan de rest van Bruce Springsteen. En die hoor je hier bij Omroep Zeeland in Bruin, onder jaar.

0: Ja, we zijn er weer bij.
1: Het WK begint vanavond voor Nederland tijdens de wedstrijd Nederland-Japan vanaf 10 uur te zien bij de NPO. En we sloten af met Volte Kroes Viva Hollandia. Daarvoor Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest, aangevraagd door Tinus Boomsa. Bedankt voor het luisteren naar dit programma Brian On Air. Volgende week ben ik er natuurlijk weer tussen 7 en 9 uur op de vertrouwde zondagavond van Omroep Zeeland. En dan hopelijk ben je er dan ook weer gezellig bij. Zometeen op de radio een nieuwe aflevering van Black & Blues. En zijn 666e uitzending. En wie is dat? Dat is Wim Veldeman. Nogmaals bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne avond. Hoi hoi.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgt op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hij vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Black and Blues. Het is vandaag een special die ik voor je klaar heb gezet. Een special rondom het vieren van de 100ste geboortedag van B.B. King. Het is special nummer 2 en ook de laatste. En dan gaan we weer naar de muziek van alle dag, zeg maar. De artiesten van vandaag hebben allemaal een track gezongen en ingespeeld uit het repertoire van B.B. King. En dat doen ze wel heel erg mooi. Verbindende factor is Joe Bonamassa. Hij speelt op veel songs een riedeltje mee. Maar ja, de eer gaat toch ook naar de artiesten zelf, hoor. Bijvoorbeeld naar Gary Clark Jr. met zijn Chain and Things. Veel plezier hier bij Black Blues.

Don't Answer the Door werd gezongen door deze Marcus King. Marcus King bracht in 2019 zijn eerste cd uit, geproduceerd door Dan Auerbach, je weet wel, van The Black Keys. En Marcus King heeft een universitaire graad gehaald in de muziek en de muziektheorie. En dat deed hij bij het Fine Arts Center in Greenville, South Carolina. Nu dus Don't Answer the Door. Ja, als groot fan van B.B. King, want dat is hij, snap ik dat wel. Dan door met Trombone Shorty en Eric Gales. Zij dachten, laten we eens van B.B. King Heartbreaker inspelen.

Noah Hunt en Kenny Wayne Shepherd zongen samen Let the Good Times Roll. Ja, met zo'n nummer kreeg B.B. King uiteraard een zaal compleet op de kop. Met een mooie drive zat erin. Niet alleen met zijn prachtige gitaar, Lucille, weet je wel, zo'n Gibson gitaar. Met die hoge noot er altijd in. Maar ook door die blazers toe te voegen. Die blazers die deden het, denk ik, ook wel heel erg goed in het spel. Van Let the Good Times Roll door naar Chris Stone, Kingfish Ingram. Ook zo'n jong talent dat geweldig gitaar speelt. Paying the cost to the boss.

0: Onvoorstelbaar.
1: I think you better leave that alone. Ain't nothing wrong with that.
0: Onvoorstelbaar sterk toch van deze Buddy Guy. Hij is van 30 juli, schrik niet, 1936 en heeft dan nog zo'n geweldige stem. Geweldig dat hij deze Sweet Little Angel inspeelde. Buddy Guy zelf inderdaad een man van de Chicago Blues die vorig jaar nog een cd liet optekenen. Dat meteen werd gekozen tot een... Ja, wel een heel groot project, want het werd weer een Blues Award Buddy Guy. Hopen dat we nog veel van hem gaan horen. Op tour gaat hij niet meer, maar in zijn eigen woonplaats staat hij nog wel eens op het podium. En dan moet dat smullen zijn, denk ik. Jimmy Hall, Larry Carlton, dit is Sweet 16.

The Thrill Is Gone. Een van de allergrootste hits van B.B. King. B.B. eigenlijk Blues Boy Riley King. En zo luidde zijn artiestennaam voluit. Dan werd het natuurlijk ook nog gezongen door Chaka Khan. Samen met Eric Clapton. Chaka Khan toch wel in de hoofdrol. Die kennen we nog van Once You Get Started bijvoorbeeld. Toen in de tijd met Rufus, 70 jaren. Heeft nog steeds een prima stem, denk ik. Dan snel door naar George Benson. Een gitarist die van vele markten thuis is. Luister maar eens naar zijn uitvoering van There Must Be a Better World Somewhere.

Scenario is to love you. Bijzondere combinatie. Michael McDonald, die we nog kennen van bijvoorbeeld de Doobie Brothers, Susan Tedeschi en Derek Trucks. Echt wel een heel bijzondere combinatie, maar het klinkt goed en belooft eigenlijk nog veel meer wanneer ze eens weer samen gaan optreden. Je luistert nog steeds naar Black and Blues met vandaag een special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. Er zijn daar 40 artiesten die allemaal een stuk repertoire van B.B. King op zich hebben genomen om dat op hun eigen manier in te zingen en te spelen. Zo ook Jimmy Vaughan met Watch Yourself.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Deze uitzending van Black and Blues zit er bijna op. Het was een special deze keer rondom het werk van B.B. King. Zijn repertoire en ja, heel veel verschillende grootheden die even een stukje inzongen. Ja, even? Nou, doe het maar eens. Maar goed, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Zo niet, laat het me het ook weten. En heb je verzoekjes uiteraard ook. @WimVelderman. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een hele normale... Ja, wat heet normaal? Black and Blues. Ik wens je nog een heel fijne dag. En zoals altijd gaan we eruit met nog één track. Die is afkomstig deze keer van Larry McRae. Hij zingt samen met Joe Bonamassa When It All Comes Down. Nogmaals bedankt en een fijne dag. Dag!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgde op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Had ook met lef. En ja, dat moet er veel meer inkomen. En ja, het is nu ja, eigenlijk spelen om niet te verliezen.
4: Dode spelmomenten, dat hebben we ook natuurlijk gezien. Ja. Dat gaan we het hele toernooi zien, dat die zo belangrijk zijn. Maar dat waarschijnlijk gaan we straks een doelpunt aan het dode spelmoment zien.
5: Ja, nou ja, we waren er al weer opnieuw weer met Malen dichtbij natuurlijk. Hè. En ja, we hoorden het Arman ook al zeggen. Je gunt hem zo dat doelpunt.
4: Ja, ja, en het is wel opvallend. Want er staan drie veel langere gasten op 5 meter achter hem. Waarvan denk ik ook Japan steeds denkt, nou daar zal die bal wel naartoe gaan. Maar tot 2 keer toe kwam die bij Malen terecht. En hij kopte hem echt wel die 2e keer ook echt heel goed in.
5: Ja, en tegelijkertijd, we dachten eigenlijk, Japan stelt er heel weinig tegenover. Maar nou net in die slotfase, onder meer met Ueda, toen was er ineens toch weer wat dreiging.
3: Ja, die bal kwam eigenlijk uit het niets. Ik moet zeggen, het lag ook meteen helemaal open bij Nederland. En ja, Van Dijk stond er naar mijn mening veel te ver vanaf. Hij kon zomaar in de korte hoek binnenvliegen. Hij schoot hem overigens wel geweldig in. Maar ja, daar zag het even niet goed uit bij Nederland.
5: Nee, nou ja, goed. De spelers die staan weer in de catacomben. We gaan straks weer beginnen. Wat vind jij moet er gebeuren? Moet die ploeg intact blijven? Wat is het moment dat je gaat wisselen? Wie moet je wisselen, vind je?
3: Nou, ik vind niet dat er op dit moment een wissel moet plaatsvinden. Wat er wel moet gebeuren is dat er veel meer tempo gespeeld moet worden. Er moet er veel meer ook op het moment dat er een bal ingespeeld wordt. Iemand moet de diepte inlopen zodat er weer iemand anders vrijkomt. En er moet ook veel meer van station moet overgeslagen worden. Dus niet iemand die naast mij speelt. Nee, iemand overslaan. Dus ja. Een station verderop. Waardoor je ook voor Japan dat veel moeilijker te belopen is. En dat je uiteindelijk de spelers als een Gakpo, als een Summerfield, een Malen aan de bal gaat krijgen. Maar ook je middenvelders. Omdat Japan het toch in de as heel erg dicht probeert te houden, waardoor hun ook heel moeilijk te bereiken zijn. Dus maar eigenlijk, als hij er eenmaal ligt, en dat had Van Hekken een aantal keren, ja, dan moet je, en dan word je ook gevaarlijk.
5: Ja, ja, daar valt de naam van Van Hekken, want ja, hij is toch wel echt een factor van belang, denk ik, als je dat zo hoort, hè?
4: Ja, een paar momenten dat het hem wel lukt inderdaad om die diagonale paas te geven. En ook in het verdedigen inderdaad echt een hele goede ingreep in het begin van de wedstrijd, vlak bij de eerste paal. Maar verder, ja, in de opbouw, ja, wat ik in de rust of in de drinkpauze ook zei, het is veelal vanuit Frenkie. Maar ja, die laat zich ver uitzakken. Dus ja, uiteindelijk waar ook een Reinders aan de bal komt, dat is dan toch nog steeds te ver van het doel voor mijn gevoel.
5: Ja, wat zou jij doen ook met diezelfde basis doorgaan? Of zeg je van nou bijvoorbeeld een Kluivert erin?
4: Ja, ik zou nu nog wel doorgaan en ook even kijken wat Japan doet. Dat is vaak even afwachten welke coach gaat de eerste set doen. Maar kijk, Kluivert is natuurlijk fantastisch in de kleine ruimte en we hebben Nederland wel veel al in die kleine ruimte zien spelen. Dus ik denk dat Koeman hem sowieso gaat brengen.
5: Ja, en Ibrahim, Oranje moet dus lef tonen. Maar wat zal die bondscoach van Japanse ploeg meegeven?
3: Ik denk dat Japan op deze manier probeert verder te blijven gaan. Het laag inzakken, linies gesloten houden, de as dicht houden, de lijnen. Je ziet ook Frenkie proberen ze heel veel in te sluiten. Zodra hij aan de bal komt, zie je gelijk dat ze er bovenop zitten met 2-3 man. Maar ja, tegelijkertijd, dan zal er bij Nederland ook veel meer spelers vrij staan. En die moeten dan weer positie kiezen, waardoor ze weer door kunnen voetballen. En daar maken ze veel te weinig gebruik van. Dat duurt allemaal veel te lang.
5: Ja, zullen we eens kijken of er alweer ontwikkelingen op het veld zijn. 0-0 was dus de ruststand. Nederland wel veel balbezit, maar nog geen treffers. En wat gaat Ronald Koeman doen in die tweede helft? Allemaal vragen waar Arman Afsaroglu hopelijk het antwoord op gaat krijgen.
6: Ja, ik hoop het ook. Ronald Koeman gaat nu eerst en vooral zitten. Namelijk in de dugout, waar hij naartoe loopt. Uit de kleedkamer, dat is dan wel grappig in Amerika. We zijn eigenlijk nooit de hoogte van het midden van het veld, wat je in Europa wel ziet. Ze zijn allemaal aan de zijkant. Je ziet al die spelers in elk stadion. We moeten nog wel een flinke afstand overbruggen vanuit die hoek. Want daar komen altijd die American football teams uitgestormd in dit soort stadions. En die kleedkamer was ook wel grappig om te zien. Collega in mijn steking stond daar net. Ze zijn ook veel groter dan die van voetbalstadion. Die teams zijn veel groter in het American football. Deze zijn 11 tegen 11 en dan nog met een aantal wisselspelers. We zijn begonnen aan de tweede helft bij Nederland-Japan. Het gevaar is duidelijk. Japan zusje toch een beetje in slaap. Midden helemaal dicht. Komt er dan maar doorheen. En als je een keer een fout maakt, dan slaan ze toe. Het is een hele taaie tegenstander om te verslaan. Nou verliest Nederland ook niet vaak. Maar het is moeilijk om hiervan te winnen. Moet ook een beetje meezitten. Dit zou kunnen. Snelheid van Summerfield nu benut. Hij is weg. Summerfield, rechterkant 16 meter. Bal voor het doel. En dan komt hij net achter Gakpo uit. Nou, Dat is nog eens een goede start. Daar leek het toch op van het Nederlands elftal. Maar Somerville krijgt de bal niet. Bij Gakpo wel Reinders die oppikt. Dan de bal naar Van de Ven. De Jong en Van Hekken. Dat soort snelle dingen, dat moet je hebben in deze wedstrijd. Nu misschien een schietkans. Als Gravenberg de bal goed heeft liggen, dat heeft hij niet. En dan zit het weer helemaal vol daar. Is het druk in het midden. En heeft Japan het weer voor elkaar om daar de ruimtes dicht te lopen. Nu wel Nederland dat opnieuw sterk aan de bal blijft. Weer met Somerville aan de rechterkant. Somerville bereikt Dumfries. Dumfries met wat mazzel naar Malen. Malen tekort is die bal voor Gravenberg. Dat is onhandig. Daar kan Japan dan tussen zitten met Sano. Die is er langs, maar houdt de bal niet binnen. En dus is de ingooi op deze manier dus voor het Nederlands elftal. Nog eens kijken naar die kans. Somerville, ik zit te kijken of hij misschien nog voorlangs had kunnen kruisen. Nou, dat was lastig met een verdediger die daar wel dichtbij stond. Kiest dus voor de voorzet. En die komt er niet bij Gakpo. Somerville in zijn derde interlandpas. Voor Oranje wacht dus nog logischerwijs ook op zijn eerste goal. Die twee interlands die hij eerder speelde, dat waren die twee oefenwedstrijden waarin Nederland... Dat is waar twee keer scoorde tegen Oezbekistan. Maar wel twee keer vanaf 11 meter. Gakpo deed dat. Nu komt Gravenberg door. Bal weer voor het doel. Voorlangs Suzuki. Maar wederom niemand die de bal daarin kan schieten. Ja, er gebeurt wel wat nu. In de openingsminuten van de tweede helft. Telkens die bal vanaf de rechterkant voor. Nu voor een tweede keer. Maar wederom is er geen of onvoldoende bezetting voor de goal. Malen komt er wel, maar hij is een fractie te laat. Voorzet is ook scherp van Gravenberg. Vanaf de rechterkant. De ingooi voor Japan in de 48e minuut. Daar komt Nederland er al heel snel weer bij. Ja, ze hebben hem te pakken. En dus mag Nederland gooien. Hij is toch over de achterlijn geweest. De ingooi gaat naar Japan. Die mag genomen worden door Doan. Ter hoogte van de middenlijn. Heeft hij inmiddels gedaan. Bal is teruggespeeld richting Watanabe. Het is in Nederland nu 11 uur in de avond. Het is in Japan 6 uur in de ochtend. Het is hier in Amerika 4 uur in de middag. Dus er zijn heel veel verschillende tijdzones om deze wedstrijd in te beleven. De Japanners worden net wakker. De Nederlanders proberen niet in slaap te vallen. En hier in Amerika zijn we op het midden van de dag. Als de bal uit het speelveld is en er weer gegooid mag worden door Nederland vanaf de rechterkant. Dat is Dumfries die dat doet. Op het hoofd van Somerville. Benieuwd hoe lang we Memphis Depay gaan zien. Stel je voor dat hij straks komt en een goal maakt. Wat gaat dat allemaal doen met die spitsdiscussie dan bijvoorbeeld? Dat wordt ook nog wel interessant. Maar goed, het ligt vandaag echt niet aan Malen. Die speelt gewoon een goede wedstrijd. Heeft alleen de pech dat die bal er voor hem niet in wil. Maar je ziet aan hem dat hij in vorm is. Dat hij die vorm van zijn club meetrekt naar het Nederlands elftal. De ingooi voor Japan heeft wat tijd nodig. Is genomen nu door Ito. Dan een diepteloopactie van Ueda. Die hoopt die bal daar te krijgen. Maar die is te hard. Verbrugge. Simpel de bal opgepikt en weer meegegeven aan zijn ploeggenoot bij Brighton. Van Hekken. Van Hekken naar De Jong. Kan de bal in de loop meenemen. Is dan verlost van Ueda. Gravenberg. En dan hebben de Japanners weer alle ruimtes dichtgelopen. En mag Nederland weer opnieuw beginnen. Je hebt toch een beetje het gevoel dat als het op deze manier doorgaat en Oranje de bal een keer kwijtraakt, dat de Japanners gaan toeslaan. Dus het zou wel fijn zijn als Nederland gewoon scoort. Gakpo komt er niet langs bij Doan die de deur dicht doet. En dat doet op een dusdanige wijze. Volgens de scheidsrechter dat dat niet reglementair is. En zo krijgt Nederland een vrije trap. Dat is een fijne plek om die te krijgen. Een meter of 7, 8 van de linkerzijlijn vandaan. Die bal kan dus voor het doel komen. Ligt misschien nog wel iets beter voor een linkspoot als je een voorzet wil gaan geven. Je zou zelfs kunnen denken om het in één keer te doen. Maar daarvoor ligt de bal net iets te dicht bij de achterlijn. Dus een voorzet ligt voor de hand. Kan ook een korte bal geven richting de punt van 16 meter gebied. Waar bijvoorbeeld Somerville dan naartoe kan bewegen. Reinders staat klaar in de 50ste minuut in Dallas bij Nederland-Japan. 0-0 de stand. En een vrije trap nu voor Oranje. En Reinders kijkt, waar gaat die bal naartoe? Tijani Reinders met de vrije trap veel te laag. Dat haalt Nederland dan hier weinig uit. Ze zijn echt niet alle langste de spelers van Japan. Maar als je hem zo laag neerlegt, dan is het geen probleem om hem weg te werken. Wel een nieuwe voorzet van Nederland. En Van Dijk! Captain doet het. Virgil van Dijk kopt Nederland op voorsprong. En Oranje op 1-0. Weer een goal met het hoofd van Virgil van Dijk. Die als Nederland de WK-finale haalt zijn 100ste in het land gaat spelen. Nou, dit is een lekker begin van het WK. Zijn 13e goal in Oranje. Wat heeft hij er veel gemaakt met zijn hoofd. Nu, wat is hij toch belangrijk de laatste jaren voor Nederland. Eerst die vrije trap van Reinders, die wordt weggewerkt, opgevangen door de Jong. En dan gaat die bal naar de rechterkant. Dan is het Ryan Gravenberg met een piekfijne voorzet. Het is geen buitenspel voor Van Dijk, die met een slim lichtduwtje loskomt van Watanabe. En hem fantastisch in de verre hoek komt. En via de binnenkant van de paal is Suzuki dan eindelijk geklopt. En staat Nederland 1-0 voor in Dallas.
5: De kop en de captain die het doet, Ibrahim. En ja, dat brengt die wedstrijd open, denk ik.
3: Ja, dit is wat je nodig hebt. Nu ga je nog meer ruimtes krijgen. Japan moet gaan komen. En met de snelheid wat je voorin hebt. En overigens een geweldige technische kopbal. En ja, op de radio kunnen de mensen het jammer genoeg niet zien, maar wij wel. Je ziet hem heel bewust en lang naar die bal echt nakijken van daar gaat hij vallen. Ja. En dan valt hij binnenkant paal in. Geweldig.
5: Hij ging zo op zijn hurken zitten, kijken, loeren en hij zag dat het goed was. Overigens, de vaste luisteraars van Met het oog op morgen, die missen vanavond hun programma. Dat zou nu bezig zijn op NPO Radio 1, want uiteraard blijven we bij Oranje dit WK. Maar het oog maakt wel een uitzending. Die is als podcast te beluisteren via de NPO Radio 1 app of via andere podcastpodia. En daarin vandaag ook veel voetbalpoëzie. Nou ja, over poëzie gesproken, Arman. Dat was dat doelpunt van Virgil van Dijk eigenlijk ook wel, hè?
6: Ja, waanzinnig mooie kopbal van Van Dijk. Geweldig gestuurd hoe die ook loskomt in dat duel met Watanabe. Ja, Watanabe speelt in de Eredivisie. En hij gaat gewoon onder die bal door. Hij mist hem, schat hem niet goed in. En dat is Van Dijk dan. Die staat daarbij en die kan dat genadeloos afstraffen. Hoe die wel zo mooi naar de hoek stuurt. En dan wordt hij bijna nog mooier doordat hij dat stukje binnenkant van de paal nog meeneemt. En Suzuki kan er alleen maar naar kijken. Duikt nog wel naar die hoek, maar kan hier natuurlijk niet meer bij. Virgil van Dijk met 1-0 voor Nederland. En we staan voor. En dat is goed nieuws in de 53ste minuut in Dallas tegen deze taaie tegenstander. Op voorhand de moeilijkste kluif in deze pool van Oranje, van Hikken. Nederland is verder nog tegen Zweden en Tunesië. In Houston en Kansas City. Nu aan de rechterkant Somerville. Somerville met de bal terug naar Van Hekken. Van Hekken naar De Jong. De Jong kan de bal breed spelen naar Van Dijk. 53 minuten op de klok. Nederland 1, Japan 0. Hier in Dallas waar het oranje publiek dus wat had om voor te juichen. We hoorden André Hazes door de tribunes in Dallas schallen. Wij houden van oranje. Dat is de goaltune van Nederland. We hebben ons verteld dat het de upbeat tempo versie was. Maar volgens mij was het gewoon de ouderwetse versie van Hazes die we hier hoorden in dit stadion. Uit die tientallen, misschien zijn er wel honderden speakers die hier staan opgehangen in het AT&T Stadium. De 13e goal dus van Virgil van Dijk in zijn 93ste interland van oranje. Ik moet nog wel eens aan denken als ik Van Dijk zie dat er nog echt een aantal jaar was dat de discussie was in Nederland. Van ja, is hij wel goed genoeg voor het Nederlands elftal? Hij is dat zeker. Zeker nu die een goal maakt op het WK. Maar dat is natuurlijk al jaren de gedroomde aanvoerder van Oranje. En hij is 34. Dus zeer waarschijnlijk zijn laatste wereldkampioenschap. We krijgen nog een keer op de schermen de goal te zien. Terwijl Nederland gooit met Van de Ven. De bal teruggespeeld naar Van Dijk. Van Dijk naar De Jong. De Jong. Halverwege de helft van Japan. Nou, die maken voorlopig weinig aanstoot om heel veel te gaan veranderen aan de speelwijze. Blijven Nederland de bal opdringen. En gaan niet als een gek afjagen. Gaan niet hoger druk zetten. Dat doen ze allemaal niet. Ze blijven gewoon stug doorgaan met waar ze mee bezig waren. Van de Ven. Met de bal terug. Naar de doelpuntenmaker Van Dijk. En dan De Jong. De Jong ontbrak natuurlijk op het vorige Europees kampioenschap dat hij geblesseerd moest missen. Met de klachten aan de enkel. Nu is hij er weer bij. Van Dijk heeft de bal. En speelt Van Hekken nu in. Wordt dan een kopie van 2010. Toen Nederland 1-0 van Japan won. In de ontmoeting tussen deze twee landen op een WK. Nou ja, als het toernooi voor Nederland zo succesvol verloopt. Dan nou ja, we zouden het niet vertekenen. Want nog een WK-finale verliezen. Ik weet niet of we dat allemaal aankunnen. Dat zou wel betekenen dat we lekker ver gaan komen in dit toernooi. Dat zou natuurlijk hartstikke fijn zijn. Van Dijk heeft wederom de bal voor Nederland. We zitten op exact 55 minuten. En De Jong speelt nu Dumfries aan. Dumfries op de middenlijn aan de rechterkant. Dumfries terug naar Van Hekken. En ik kijk naar Japan. Wat zij doen. En ze veranderen echt voorlopig helemaal niets. Ze blijven op dezelfde manier verder gaan. Somerville kiest de diepte. Somerville kan hierbij malen voor de goal. Somerville zoekt hem, maar vindt hem net niet. Goede paas wel van achteruit gegeven. Dat is van Dumfries. Somerville die loopt goed weg. Malen was mee. Stond ook voor zijn man. Kan de bal alleen niet binnenschieten. Echt een prachtige paas van Dumfries. De paas van Somerville, die komt achter Malen. Dat is jammer, want Malen bevond zich wel voor Taniguchi. Deed dat eigenlijk goed, maar de paas is dus niet op maat van Crescencio Somerville. De rechtsbuiten van het Nederlands elftal. Het is voor Van Dijk overigens. Ik zei het als een 13 interland goal. 9 van die 13 maakte hij met het hoofd. Dat zijn nog eens cijfers voor de captain die hoog boven alles niet eruit torent zo vaak. En dus nu ook in Dallas scoren. Daar gaat Japan, maar daar is Gravenberg die veel sneller is hier dan Kamada. Het gat daar dicht loopt en Verbrugge die enigszins wordt opgejaagd, daarvan schrikt. En de bal over de zijlijn schiet na de loopactie van Ueda. Schiet Verbrugge de bal zomaar over de zijlijn. Dat betekent dat er balbezit komt voor Japan. Ingooi is genomen. Handig weggedraaid door Japan. En aan de linkerkant kan hier misschien gevaar komen voor Ueda. Die de bal goed ontvangt eigenlijk wel. Maar hem helemaal verkeerd op zijn linkervoet ziet belanden. Dat is een aardige kans voor Japan. Voor Ueda. De Japanners die komen nu wel door aan de linkerkant. Opnieuw Ueda kiest positie. Aan de linkerkant is het Nakamura. Kijken of hij kan schieten. Hij kan dat bal wel richting veranderen. Het is 1-1. Het is 1-1. En Nederland heeft 5 minuten kunnen genieten van die 1-0 voorsprong. Want hier is al de gelijkmaker van Keito Nakamura. De speler van Stade Reims uit de Franse competitie. Het is de tweede aanval in korte tijd. Eerst Ueda die de bal niet goed weet te controleren. Maar nu is opeens hier wel de goal. Het is geen buitenspel voor Kubo. Aan de linkerkant die het allemaal opzet. Kubo kijkt, hoort wat mensen naar zich toe. Vindt dan Nakamura. En die speelt daar Dumfries uit. En dan zie ik een overstapje daar vlak voor de goal van Maeda. Maar die staat ook geen buitenspel. Omdat er nog één speler van Nederland zelf tot daarachter blijft. Dus je zou kunnen zeggen dat als Maeda een buitenspelpositie had gestaan, dat Verbrugge daar door beïnvloed was. Hij wordt zelfs nog aangeraakt, denk ik, door Maeda of door Van Hek. Is moeilijk te zien. Maar voorlopig is dit geen buitenspel. Is het dus een geldige goal die voorlopig op naam komt van Nakamura. Maar misschien nog via Maeda dus in het doelbeland. Het is hoe dan ook 1-1 in Dallas, want er is afgetrapt.
5: Het geluk dus van korte duur, Leon. Wat kan Oranje zich hier verwijten?
4: Ja, heel veel reacties eigenlijk te laat. En uiteindelijk is het Dumfries die veel te veel ruimte blijft geven. En dan zit het ook niet mee dat die bal op het laatst nog net even wordt aangeraakt. Anders denk ik dat Verbrugge hem wel had gehad.
5: Ja. Ja, en zo is de status quo weer hervat, man.
6: Ja, het heeft echt heel kort geduurd. Nederland zo hard gewerkt aan die voorsprong. En dan was hij daar eindelijk. En dan gaat het mis. Ja, het was Kubo dus. En Nakamura met het schot. Hier is de ingooi voor Oranje. Kan niet worden verlengd. Gravenberg heeft hem wel in 16 meter gebied. Dumfries komt daar niet bij. Want daar is weer Nakamura. Ja, het is toch een hele aardige speler. Komt ook veel aan de bal in deze wedstrijd. Nakamura. En hij is ook verantwoordelijk voor de goal. Want die bal werd toch wel van richting veranderd. Maar ja, het schot was van hem. Die ging al op het doel. Dus zal de goal waarschijnlijk wel op zijn naam komen. Daar is de ingooi. Maar er wordt nog eens gefloten door de scheidsrechter. Die zegt dat daar wat mensen elkaar aan het vasthouden waren. Dat mag niet. Dus nog een keer. Die ingooi voor Nederland. Dus de bal moet worden gehaald door Dumfries. Lang. Dat vinden de fans hier ook niet leuk. Hij heeft de bal inmiddels gevonden. Denzel Dumfries gaat in een heel langzaam tempo naar de zijlijn toe. Maar de scheidsrechter geeft nog niet aan dat hij te veel tijd neemt. Dus komt hier dan alsnog de ingooi van Denzel Dumfries. Kan niet worden verlengd, weggekopt door weer die Nakamura. Dan Somerville. Oef, dat ziet er gevaarlijk uit. Als Japan ertussen had gezeten, was er een kans gekomen. Maar Nederland ziet het gevaar. Van Dijk staat daar nog voorin. Lijkt de kopduel te winnen. En houdt er een hoekschop aan over. Goed werk van Van Dijk. Het zet komt toch wat meer los. Nou, natuurlijk door de goals. Het is ook wat opener geworden nu. En Nederland gaat middels een hoekschop nu proberen om gevaarlijk te worden. 10e interland goal van Nakamura. Was dit voor Japan. En na een uur staat het 1-1 in Dallas bij Nederland-Japan. En we gaan weer verder met een hoekschop. Reinders vraagt aan de grensrechter of hij al mag trappen. Dat mag, dat doet hij. En daar staan er een hoop. En die zijn heel lang bij Nederland. Zoals Van Hek en Van der Ven. Maar ze kunnen allemaal niet schieten of koppen. En hier is de uitbraak van Japan. En die is levensgevaarlijk. Hier komt Japan. Nederland heeft wel genoeg verdedigers mee. En Somerville maakt een broodnodige overtreding die hem op geel komt te staan. Maar hij voelde dat dit nodig was. En ik geef hem daar ook wel gelijk in. Want ze kwamen wel heel snel oversteken. Het is de notabene centrale verdediger Watanabe. Die gepakt wordt, geraakt wordt aan zijn enkel door Crescencio Somerville. En de eerste gele kaart van de wedstrijd is dus voor Nederland, voor de rechtsbuiten. Vrij trap voor Japan is het gevolg. De Japanners die beginnen beter in de wedstrijd te komen nu. En spelen in de tweede helft ook naar de rechterkant toe. Daar zitten hun trouwste fans. Zo'n drie vakken achter het doel. Vol met fans in het blauw. Met heel veel Japanse vlaggen. Het land van de reizende zon. Die vlag, de rode cirkel. Op dat witte achtergrond zichtbaar. Achter het doel nu van Bart Verbrugge. Het duurt lang voor Ismaël Elfat. Alles heeft klaargezet. Als het gaat om de organisatie. Dat is nu het feit. En dan mag de vrije trap komen van Japan. Die is goed, maar kan niet worden gekopt. Wel opnieuw balbezit voor de Japanners. Voor Nakamura. Maar veel verder komt hij niet. Hij moet terug nu. Terug naar zijn ploeggenoot Kamada. Kamada kan hem dan weer opnieuw inbrengen richting Nakamura. Bal komt achter Nakamura terecht. Maar hij heeft hem uiteindelijk wel te pakken. En geeft hem mee op Doan. Dan is dit gevaarlijk. Bal komt voor het doel. En daar is dan Ueda. Die kon hem zo binnenkoppen. Maar hij komt net niet bij de bal. Nederland heeft het moeilijk in deze fase van de wedstrijd. Japan komt nu toch al stelselmatig gevaarlijk door. Geeft dat Ronald Koeman ook aanleiding om iets te veranderen in zijn opstelling? Ik zie dat Van Hek overigens een heel grote bult heeft onder het rechter oog. Lijkt wel een blauw oog te hebben nu. Terwijl ik nog eens kijk naar die goal die licht van richting wordt veranderd. Waardoor Verbrugge er uiteindelijk net niet bij kan. Dat lijkt een kausaal verband te hebben. Dat van richting en het mislopen van die bal door de doelman. Bart Verbrugge, die dus het doelpunt heeft moeten incasseren. 1-1. Van Dijk opende de score met een kopbal. En 5,5 minuut later de gelijkmaker van Nakamura. En de Japanners die lijken wat beter in de wedstrijd te komen in deze tweede helft. Nederland gooit, doet dat richting Van Dijk. Van Dijk, maar Van Hekken. Heeft natuurlijk ook nog een verleden bij FC Twente. Nakamura, waar hij een grijs verleden speelde. Zoals de Eredivisie. Veel spelers haalt uit Japan de laatste tijd. Denk ook aan de Sugawara. Het zijn er heel veel. Nederland valt aan. Gravenberg, handige beweging. Maakt hij ruimte voor zichzelf. Heel handig gedaan. Nu probeert hij Somerville te bereiken. Dat lukt ook. Somerville in het 16 meter. Somerville met links in de goal. Het is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Somerville. En de voorsprong weer hersteld. En hij rent naar de bank. En wie omhelst hij daar? Ruud van Nistelrooy. Die hem blijkbaar heeft geleerd hoe je moet scoren. Nou, goed gedaan Ruud. We staan weer voor. Somerville met de 2-1. Wat een actie. Over de rechterkant. Hij komt naar binnen toe. En hij scoort met links. Zoals Gakpo het zo vaak doet aan de andere kant. Zoals Robben het zo vaak heeft gedaan voor het Nederlands elftal. Maar de nieuwe ster heet nu Crescencio Somerville. Wat een goede dribbel. En een heerlijk gekruld schot richting de verre hoek. Suzuki kan er niet bij. En weer via de binnenkant van de paal. Ja, het moet allemaal precies kloppen. Gaat die bal erin. Schitterende goal van Somerville. En 2-1 voor Nederland tegen Japan.
1: Ja, het is haast een jongensboek, Ibrahim. Die Somerville.
3: Ja, het is hem van harte gegund. Geweldige goal. Overigens ingeleid door Gravenberg. Die twee man bos instuurt. En vervolgens Somerville in de 1 tegen 1 zet. Dumfries die een goede overlap maakt. En ja, dit is eigenlijk waar je als jongetje van droomt. In je eerste interland op het allerhoogste niveau. Hij heeft natuurlijk al eerder interland gespeeld. Maar op het hoogste niveau op dit platform nog niet. En als je dan zo'n goal kan maken. Zo'n belangrijk moment. Ja, komt hem toe.
5: Arman.
6: Ja, die actie van Gravenberg. Ongelooflijk hoe hij dat deed. zomaar een prachtige actie. Twee man totaal de verkeerde kant op sturen. En dat moet je dus doen. Je moet die individuele klasse hebben om opeens ruimtes te vinden. Gravenberg met de assist. En ja, die bal lag er nog zeker niet zomaar in. Maar Somerville dus met een gekruld schot. Twee goals via de binnenkant van de paal voor Nederland. De kopbal van Van Dijk ging via de ene paal. En nu is het de andere paal die komt helpen. Via die paal is het het schot van Somerville dat in het doel belandt. Is het derde interland. Hij speelt zijn eerste twee in de oefenwedstrijden voorafgaand aan dit wereldkampioenschap. Maakt hij zijn goal. Ja, Malen staat nog altijd op nul. Somerville in de laatste weken althans Malen. Maar Somerville staat nu op één. En Gakpo is weg aan de linkerkant van Nederland. Gakpo. Kapt er één uit. Kapt er twee uit. En schiet op een blok van de derde. Dat is jammer. Ito ligt daar goed. Want ook Gakpo laat zich nu zien. Maar de vlag is omhoog gegaan. En dan lijkt het dus buitenspel te zijn geweest. Is dat ook zo? Voor Gakpo, daar kijk ik nu even naar. Als Reinders de paas geeft. Ja, dat was het ook. Door de grensrechter. Buitenspel. Wel een hele fijne actie zeg. Nog eens even kijken. Met de ene kap Doan weg. Met de andere kap nog een weg. En dan Ito die dus blokt. Overigens was de eerste assist op de goal van Van Dijk. Ook al van Gravenberg. Die dus op twee assists staat in deze wedstrijd. Het is toch ook buitengewoon knap. Een bepalende rol voor Ryan Gravenberg dus in deze wedstrijd. Die het heel knap heeft gedaan. En met name die tweede. Die was toch van grote schoonheid. Terwijl Japan heeft gewisseld. Dat had ik even gemist. Maar het is Maeda die naar de kant is gegaan. En Japan schiet nu wel. En dat is een heel aardige knal. Die komt vanaf het middenveld van Kubo. En daar moet Verbrugge dan nog bijna op reageren. Ja, het is een schot van 25 meter van Kubo. En hij gaat maar een meter over de lat. Rechtdoor geschoten van die speler van Sociedad. Maar een prima poging. De wissel dan. Junya Ito is de vervanger van Daizen Maeda. En we gaan ook gelijk weer drinken. Halverwege de tweede helft. Waarin heel veel is gebeurd. Drie goals in Nederland. Maakte er twee. Staat dus voor. Met 2-1. Nog een kwartwedstrijd te gaan. 2-1 voor Oranje tegen Japan.
5: Nou, die eerste helft die konden we met gemak boring noemen. Maar dat wordt toch ruimschaps gecompenseerd in de tweede helft, Leon?
4: Ja, de wedstrijd is helemaal opengebroken. Natuurlijk door de goal van Van Dijk. Maar ik vond daarvoor al wel dat Nederland iets anders uit de startblokken kwam. Uit de rust. Met name Gravenberg die op die rechterkant veel meer aan het doen is. Veel meer diepterunts aan het maken is. En daar een soort extra optie is. Waardoor een Dumfries en een Somerville daar ook beter uitkomen. Nou, met als gevolg dat doelpunt. Wat echt fantastisch is. En ik vind het heerlijk dat er zoveel mensen hebben geroepen. Ach, die Somerville die staat bij zijn club links buiten. Alsof hij nooit in zijn leven bij Feyenoord en andere clubs op rechts buiten heeft gespeeld. Moet hij dan wel op rechts buiten? En dan, dit is het antwoord. Fantastisch.
5: Hij doet eigenlijk veel goed, hè, Ibrahim. Ook al die gele kaart die hij dan pakt om die aanval van de Japanners te breken.
3: Ja, de bereidheid alleen al om je vuile meters te maken. Hij ziet het gevaar. En hij heeft ook de snelheid om dat te kunnen belopen. En gewoon een hele slimme overtreding. Goed voor de ploeg. En daarentegen ook de momenten al in de eerste helft. Hij heeft geen enkele angst. Hij durft. En zo moet je ook spelen. Je wordt daar niet voor niks neergezet om het verschil te kunnen maken.
5: Misschien is dat wel echt wat Koeman nodig had. Zo'n onbevangen, frisse speler die dan misschien ook de rest een beetje mee kan trekken.
3: Zeker. Maar het is ook iets wat, heb ik al eerder benoemd, bij Nederland hoort. Creatief zijn, bravoure, lef. En dat heeft deze jongen ook gewoon. En dat dat dan samenkomt in zo'n WK-wedstrijd. Op zo'n belangrijk moment. Ja, dat is enorm genieten voor die jongen. En dat zal hem ook alleen maar nog meer vertrouwen gaan geven voor de rest van het toernooi.
5: Ja, de naam viel ook al van Gravenberg. Twee assists gegeven. Dus heel belangrijk in dat team.
3: Absoluut. Kijk, Gravenberg weten we allemaal. Is natuurlijk een geweldige speler. Maar met name in zo'n wedstrijd waarbij je niet veel ruimtes krijgt. Waarbij het tempo veelal heel laag ligt. Dan heb je ook deze creativiteit nodig om uiteindelijk zo'n tegenstander kapot te spelen. Ja, dat zie je dan bij zo'n actie die vooraf gaat aan de goal van Somerville. Waar hij aan de basis staat. Ja, dat is ook wel voor uiteindelijk de tv aanzetten en naar het Nederlands elftal kijken. Maar dat is ook het kracht van het Nederlands elftal en van dat soort spelers. En gelukkig komt dat er nu ook uit.
5: Ja, en tegelijkertijd is het oppassen voor de Japanners. Leon, jij vergeleek ze wel met haaien.
4: Ja, een beetje dat blijven cirkelen en doen alsof er niks aan de hand is. En dan opeens hebben ze zo'n moment dat ze collectief vooruit zijn en ze bewegelijk zijn. En dat was vlak voor dat doelpunt weer zo'n fase die we ook in de eerste helft ook weer even zo'n fase hebben gezien. Het lijkt wel of ze echt wachten op momenten van oké, dit, nu doen we het met z'n allen en zijn ze levensgevaarlijk.
5: Na het drinken komt het wisselen, Arman.
6: Ja, en dat is wat Koeman ook heeft aangegeven. Dat hij die drinkpauze een heel goed moment vindt voor die wissels. Omdat je ze dan nog wat kan meegeven als ze het veld inkomen. Zijn het 3 voor Nederland. Malen, Somerville en Rijn dus gaan naar de kant. En in het elftal komen Quinten Timber, Teun Koopmeiners en Memphis Depay. En dan gaat Timber dus op de plek spelen van Reinders. Gaat Koopmeiners rechts voorin spelen op de plek van Somerville. En gaat Memphis in de punt van de aanval spelen. Dat vind ik ergens wel opmerkelijk. Dat hij Koopmeiners brengt voor Somerville. Want je had ook Memphis bijvoorbeeld in de spits kunnen zetten. En Malen aan de rechterkant. Dan hou je wel de snelheid aan die rechterkant. Waar je misschien nog wel aan op zoek bent. Maar dat vindt Koeman dus een te groot risico. Hij kiest voor een iets controlerendere oplossing. Met Koopmeiners rechts in de aanval. Die natuurlijk ook vanuit het veel meer middenvelder is. Dus verdedigende werk ook iets meer doet. Dan Malen. Memphis Depay is weer terug op een wereldkampioenschap. Zijn derde na 2014 en 2022. Dan overname van Nederland. Geen overtreding op het middenveld, zegt de scheidsrechter. Koopmeiners is weg. Koopmeiners vindt daar Quinten Timber. Die probeert dus 3 Japanners door te gaan. Dat is ingewikkeld. Is de bal kwijt. En Japan probeert dan over te nemen. Het is nog 20 minuten hier in Dallas. 2-1 voor Nederland. Dankzij misschien wel de winnende goal van Crescencio Somerville. Het spel ligt even stil. Een blessurebehandeling. Kunnen we misschien kijken wat jullie van de wissels vinden.
5: Die wissels inderdaad van Oranje. Met Koopmeiners, met Timber. En wie was nummer 3 ook alweer? Memphis natuurlijk, Memphis, die erin kwam. Ja, wat vinden jullie van die wissels?
4: Ik vind het wel opmerkelijk eigenlijk. Je levert heel veel snelheid in voorop. Ibrahim zei het net ook achter de schermen. Juist in de fase waarin Japan moet. Dus dit zijn juist omschakelmomenten waar je een Malen en een Somerville extreem goed kan gebruiken. En nu hebben we eigenlijk alleen Gakpo om dat soort goede acties te gaan, loopacties te gaan maken.
5: Wat zou zijn beweegreden dan zijn, denk je, Ibrahim?
3: Ja, misschien toch het middenveld wat meer versterken. Eventueel dat Dumfries nog meer eroverheen kan gaan. Omdat ja, Koopmeiners toch wel wat meer een middenvelder is. Maar ik had altijd, wat Leon net terecht aangaf ook, of een Somerville op het veld laten staan of een Malen. Omdat je daar op de flanken zoveel snelheid en ook dreiging blijft houden. Waar Japan rekening mee moet blijven houden.
5: Terug naar Arman.
6: Japan heeft met 10, want door die blessurebehandeling waar geen kaart voor werd gegeven, moeten ze een minuut wachten tot ze terugkomen. Dus Nederland met 11 tegen 10. Gakpo in 16 meter. Gakpo op zoek naar de korte hoek en vindt daar bijna een goal. Suzuki, knappe redding van die doelman die toch een goede indruk maakt in deze wedstrijd. Ja, de Japanners hebben een probleem, want ik denk dat die speler die geblesseerd daar ligt niet meer gaat terugkeren in de wedstrijd. Maar dan moet je alsnog een minuut wachten tot je mag wisselen. Volgens die nieuwe regels. En dus is het de vraag of dat nu dan al mag. Omdat die minuut nog niet voorbij is. Ik denk eigenlijk het laatste. Dus mag Nederland ook deze hoekschop nog gaan trappen tegen slechts 10 Japanners. Dit zijn voordelen die je moet kunnen uitbuiten. En ze moeten uitbuiten. Memphis trapt nu de corners. Die komt bij de tweede paal. Handig duwtje. Maar de bal in de handen van Suzuki. Is het Van Hekken die de bal als laatste raakt? Dat zou kunnen. De Japanners maken zich inmiddels op voor meerdere wissels. En Suzuki wil de bal lang bij zich houden. Maar mag dat ook weer niet zo lang doen. Terwijl ik kijk naar collega Jeroen Echtersof naast mij. Die doet de commentaar voor de televisie. Die zit nu de Japanners te tellen. Om zeker te weten hoe dat er echt 10 zijn. Ja, ik ga ook aan mezelf twijfelen. Maar volgens mij is het wel zo. Want ze moeten echt nog wachten tot die ander mag komen. 74ste minuut. 2-1 voor Nederland. Somerville de doelpunt te maken. Dus naar de kant. En we gaan kijken hoe Koopmeiners die rol daar invult. En Memphis Depay. Hoe fit is hij? Wat kan hij laten zien op dit WK? We weten nog hoe hij startte in 2014 toen als invaller, als joker van Van Gaal op dat WK waar Nederland de halve finale haalde. En nu is hij niet meer de joker. Nou, misschien ook wel weer de joker. Hij valt nu wel in. En misschien kan hij vanaf de bank weer gewaagd zijn. Oeh, dat is Japan. Dat is een goede uitbraak van Japan. En een hele stevige schouderduw van Van der Ven. Maar wel een correcte. En belangrijk ook, want daar maakte Kamada zich klaar voor een voorzet. En die had er zomaar in kunnen vallen. Maar Van der Ven, ja, die begint met een achterstand van, ja, nu ga ik tellen, 1, 2, 3, 4, 5 meter. Die maakt dat goed. Ja, het is niet echt een schouderduw. Hij raakt een beetje in de borstkas. Maar het is niet zwaar genoeg om een penalty voor te geven. Dan mogen de Japanners weer terugkomen. Of terugkomen. Ze kunnen weer compleet zijn. Belangrijk ingreep, zeg, van Mickey van de Ven. Ik zie dat Doan onder meer naar de kant gaat. Ja, ze gaan zelfs nu 3 keer wisselen. Watanabe gaat weg. Nee, er komt onder meer Sugawara daar in het elftal. Watanabe, Kubo, hij lag daar op de grond. En Doan gaan naar de kant. In het elftal komen heel veel spelers met eredivisie geschiedenis. Sugawara Tomiyasu. Ajax afgelopen seizoen en ook NEC spits Koki Ogawa. Dat zijn heel veel oude bekenden. Voor de Nederlandse, nou niet voor deze Nederlandse spelers, want die voetbal allemaal niet in Nederland, wel voor ons. Voor de kijkers en luisteraars, want wij kennen die spelers natuurlijk wel. Een hoekschop voor Japan in de 75ste minuut. Daar gaat die bal over alles niet erin heen. Komt er nog wel een schietkans vanaf de linkerpunt van 16 meter gebied, maar die gaat huizenhoog over het doel. En levert dus geen verder gevaar op. Voor Nederland de drie wissels bij Japan. En doorgevoerd. Nederland heeft dus ook drie keer gewisseld. Ik heb er in totaal al vier naar de kant gehaald. Want bracht in het eerste stadium ook nog Yuya Ito. We hebben dus nog één wisselmogelijkheid. Nederland mag nog twee wijzigingen doorvoeren. Memphis gevonden in de aanval. Goed als draaischijf gefungeerd. Timber geeft de bal naar Gakpo. Gakpo in het 16 meter gebied. Gakpo op zoek naar Timber. Knap nog verlengd. Kans voor Koopmeiners als hij erbij komt. Maar hij kan er net niet bij. Heel knap Timber. Met een hoog been. Maar geen gevaarlijk spel. Wist hij de bal met de punt van de schoen toch nog te verlengen. En bij een medespeler te krijgen. En uiteindelijk is het voor Koopmeiners niet te doen. Om die bal in het doel te werken. Het is een mooie wedstrijd voor het Nederlands elftal om dit WK mee te beginnen. De eerste helft leverde niet heel veel op. Maar de tweede helft des te meer. Van Hekken kopt een moeilijke bal nu weg. Krijgt wat hulp van Van Dijk. En moet nog wat hulp krijgen van Timber. En via Gravenberg lijkt Nederland dan uit de problemen te kunnen komen. Maar deze scheidsrechter die laat veel toe. Ook deze duel op Gravenberg wordt niet bestraft. Dus weer Japan in de 77ste minuut. Het is nog niet gespeeld hier in Dallas. Japan geeft zich gewonnen. Zegens dus op Duitsland en Spanje op het vorige WK. Zegel. Dit jaar een oefenwedstrijd. Dit Japan zelf. Japan van grote landen. Van Nederland voorlopig nog niet. We zitten aan de linkerkant voor Japan. Ito. De bal gaat even middenveld in. Sugawara. Japan blijft de bal rondspelen. Ito. Yuya Ito. De invaller dus. Sugawara achterkant. Waar hij ook speelde bij AZ natuurlijk. De Japanners proberen het al. Vinden ze moeten wel wat meer uit de schulp kruipen. De voorzet van Yuya Ito. Maar die gaat langs binnengehouden aan de andere kant. En dan haalt Japan er nog heel handig gooi uit. Door de andere Ito. Het zijn er nu twee. Dit is basisspeler Hiroki. De verdediger dus. Bayern München. Weer balbezit voor Japan. 78ste minuut. Hannes gaat tempo maken nu. Proberen wat meer het technische spel te spelen. Met kort paasjes. Sugawa goed is. En dan probeert daar een omhaal. Die komt er niet uit. Ogawa staat nu naast hem in de spits bij Japan. Ueda en ook. Deze voorzet gaat ook langs beide heren heen. En ook langs Ito. Maar van de en die bal ook weer weg. En zo gaat er weer een ingooi naar Japan. Ja, Nederland weet dat dit Japan komen. Ito met de ingooi. Het levert snel een nieuwe ingooi. En de Japanse fans proberen nog om hun ploeg naar voren te schreeuwen. Nog massaal achter te gaan staan. Als er een ingooi komt van Sugawara. Die er veel meters voor neemt. Dan gooit richting eerste paal. Van Dijk is veel sterker dan de rest. En veel langer. Kopt de bal dus ook weg. Opgevangen door Japan. Taniguchi. En weer helemaal terug naar Ziyot Suzuki. Die kansloos was op de goals van Van Dijk en Somerville. En verder een uitstekende wedstrijd heeft gekiept. En nog een aantal keer belangrijk is geweest ook voor Japan. Japan dat aanvalt. Nederland nu in de achteruit. Met de Koopmeiners dus rechts in de aanval. Depay in de punt van de aanval. Gakpo de enige aanvaller die mocht blijven staan. En we zien als je goed kijkt. En we zitten heel hoog. Kunnen dat goed zien. Als Japan de bal heeft staat Frenkie de Jong echt als centrale verdediger te opereren. Hij staat op lijn. Naast Van Hekken, naast Van Dijk. En op het moment dat Nederland de bal weer heeft, stapt Van de Jong 5-6 passen naar voren. En gaat hij weer een beetje op zijn plek staan op het middenveld. Dat is heel duidelijk. Heeft Koeman ook vooraf gecommuniceerd. Nu is de bal weer kwijt. En kijkt de Jong direct naar achteren. Er zijn trainers. Frenkie de Jong meer een centrale verdediger zagen zelfs. In het begin van zijn carrière. Niet meer zo, maar hij kan er wel spelen. 79 minuten op de klok. Het geluid schalt van de tribunes hier in Dallas. Onder dat nog altijd dichte dak is Japan er nu vandoor met Yuya Ito. Ito legt hem klaar. Kans voor Sugawara. Maar een redding voor Bart Verbrugge. Dat was een aardige aanval van Japan. Die invallers laten zich zien. Ito en Sugawara. Maar die laatste vergeet daar een hoek uit te kiezen. Maar De wissels hebben Japan sterker gemaakt en Nederland zwakker. Dat is toch de eerste voorzichtige conclusie die ik hier trek. Somerville zat er lekker in, maakt een goal. Malen speelt een goede wedstrijd. Waarom haal je die dan naar de kant? Ik snap er eigenlijk helemaal niets van. En Japan met zijn wissels komt beter in de wedstrijd. Dus is het de vraag of die wissels van Koeman wel zo verstandig waren. De Pai voorlopig, niet veel van gezien. Koopmeijners, ja, die zit meer te verdedigen dan aan te vallen. Nu komt Japan weer met Sugawara. Bal gaat naar Tomiyasu. Ajax dit seizoen, Arsenal gespeeld. Tomiyasu, goede verdediger. Tomiyasu op zoek naar een van zijn spitsen in dit geval. Ogawa, maar die heeft geen controle over de bal. En dus is hier de rust bij Bart Verbrugge. 10 minuten nog in Dallas. Nederland staat nog volhouden.
5: Ja, Nederland heeft het dus wat lastig leven.

0: Ja, dan is het niet waar de kracht van Nederland ligt.
1: De Japanse storm overleven, daar gaat het om op dit moment, Arman.
2: Maké is nu gekomen bij Nederland. Dat is een verdediger voor een middenvelder, want Gravenberg is er afgehaald. Ja, het accent ligt nu echt op de defensie. Bij het Nederlands elftal. Aké gaat naast Van Dijk en Van Hekken spelen. Koeman voelt zich gedwongen te reageren omdat Japan zoveel aanvallers brengt. Dus een verdediger erbij. Dus speelt Nederland nu echt met 5 man achterin. En is De Jong opgeschoven naar het middenveld, naar zijn natuurlijke positie. Daar bij Japan is ook... zag ik nog een wissel gekomen. Nou ja, misschien toch niet. Japan heeft in elk geval wel de bal aan de linkerkant van het veld. 82e minuut. Stand is 2-1. Nederland dicht bij de overwinning. In de openingswedstrijd van dit wereldkampioenschap. Nu hebben ze de bal. Want Japan levert hem in. Depay kan er niet bij. Maakt er weinig aanstalten. Dan is lekker op die bal te gaan jagen. Sloft er een beetje naartoe. Taniguchi. Op breed naar Tomiyasu. Tomiyasu speelt hem al naar Sano en dan Sugawara. Japan nu alleen even in de defensie. Er zal nog wel een kans gaan komen voor de Japanners, normaal gesproken. Met zoveel aanvallers inmiddels. Aan de rechterkant Ito, terwijl we zien dat er 70.000 mensen op deze wedstrijd zijn afgekomen. Het is moeilijk om het niet te zien, want op dat grote scherm wordt het met koeienletters afgebeeld. 70.000 aanwezigen dus bij Nederland. Japan in Dallas, die krijgen een leuke tweede helft voorgeschoteld. Met 3 goals, 2 voor Nederland, 1 voor Japan. Sugawara heeft gegooid. Tomiyasu kan voorgeven. Van Dijk, die een prima wedstrijd speelt en een goal maakt, stapt in. Dan een flinke zet van Depay, die geel krijgt. Ja, hij springt daar en komt dan met zijn lichaam hard op het hoofd terecht van zijn tegenstander. Ik vind dit dan wel redelijk zwaar gestraft van de scheidsrechter. Nou, hij gebruikt zijn elleboog misschien als wapen. Zo zal het dan uitgelegd zijn. Die elleboog die, plant hij echt in de aanhangsappel van Taniguchi. Dit is geel voor Memphis Depay. Het is een fikse overtreding van Memphis met een zwarte haarband. Met de oranje cijfers 10 op die haarband afgebeeld. Terwijl er nog een spits bij komt bij Japan. Maar die komt voor een spits. Ueda scoorde niet. Hij maakt nu plaats voor Kento Shiogai. Nou, dat is natuurlijk ook een spits die we kennen uit het verleden. Uit de Eredivisie. 84e minuut. Vrije trap van Japan. Memphis pikt op. Die levert dus weinig op, die vrije trap. Nederland probeert uit te breken. Doet dat over de linkerkant met Memphis. Die krijgt de bal niet echt lekker bij Frenkie de Jong. Maar er wordt wel een overtreding op hem gemaakt. Vrije trap dus voor Nederland. Shiogai, die nu speelt in Wolfsburg. Hij mag het dan gaan doen naast Ogawa. Dat is echt onvoorstelbaar. Die twee waren dus dit seizoen een tijdje de nummer 1 en 2 spits van NEC uit Nijmegen. Nu staan ze naast elkaar op een wereldkampioenschap voetbal. Een stukje fantastische scouting van NEC. En dat zal toch hun ook heel veel plezier doen om dit te zien. Nederland wisselt ook. Daar komt Brian Brobbey in de ploeg. Gakpo naar de kant. En dan gaat Nederland dus 5-3-2 spelen. Met Brobbey en Depay samen in de aanval. Terwijl Van Dijk moet oppassen dat de Shiogai, die als een bezeten is en aan het afjagen is, daar niet de bal van hun afsnoept. Ja, de Japanse spelers schrikken ook van het afjagen. Schieten de bal zo over de zijlijn. Balbezit gaat naar Nederland. Nog 5 minuten. Brian Brobbey voor de slotfase. Het is een lekkere speler om te brengen in zo'n fase. Die kan oorlog maken. Die kan zijn lichaam gebruiken. In duels misschien nog wel een bal vasthouden daarvoor in. Ja, hij gaat er nu wel lekker in leunen bij Taniguchi. Die het in fysieke opzicht natuurlijk moet afleggen tegen Brobbey. Brobbey die nu aan de bal komt aan de rechterkant. Bij de hoekvlak krijgt hem nog knap voor het doel, wilde ik zeggen. Maar de bal gaat over de achterlijn. Is voor Suzuki. Die hem snel meegeeft aan de rechterkant. Het is bijna voorbij. Een paar minuten nog in Dallas. Nederland, dat lijkt zo goed te beginnen aan een wereldkampioenschap. En dan waren die oefenwedstrijden die zo matig waren. Die hebben ons dan misschien toch wat zand in de ogen gestrooid. Want deze wedstrijd, die gaat om het echi. En die speelt Nederland gewoon goed. Weinig weggegeven. Voldoende gecreëerd. En mooie goals gemaakt. 2 keer op aangeven van Gravenberg. En de mensen die scoorden waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. Maar Japan is nog niet, heeft nog niet opgegeven. Japan doet nog alles om deze editie van het wereldkampioenschap niet te beginnen met een nederlaag. En hier komen ze wel door. Sjoe, daar is bijna Ogawa. Die komt er net niet aan. Ito dan nog. Ito en weer niet Ogawa. Omdat Van Dijk voor zijn man komt en de bal wegkopt. En zo is het toch nog even bibberen. In de slotfase voor Oranje. En dat zal nog wel even zo duren. Want Japan gaat nu

0: natuurlijk alles op alles zetten in de laatste minuten van de wedstrijd. De 1-0 van Van Dijk, de gelijkmaker van Nakamura. En daarna de 2-1 van Somerville. De goals vielen allemaal in het tijdsbestek van een kwartier tussen de 50ste en 64ste minuut. Japan krijgt een vrije trap in de 87ste minuut. Daar gaat zich voor melden Junya Ito. Een van de invallers en dus is dit een fase voor Nederland om alert te zijn, om alert te blijven. Ito met de vrije trap en weggekopt door Robbie. Wel opgepikt weer door Japan op het middenveld. De Nederlandse verdediging blijft staan op de rand van het 16 meter gebied. Japan valt aan. Japan laat de bal rondgaan. Nederland dus met een versterkte achterhoede nu met Ake. Die bal komt voor, maar die komt niet over Van de Ven 1. Wel weer Japan dat oppikt. 87ste minuut. Dan gaat die klok langzaam opeens. Ito. Die de bal krijgt aan de rechterkant. Valt goed in. Ito voor Doan. Ito nog altijd. Balletje tussendoor. Dat past. Hier is Kamada. En een hoekschop voor Japan. Weggegeven door Van de Ven. Die zegt dat daar Kamada die bal als laatste heeft geraakt. De grensrechter heeft dat niet gezien. Die blijft bij een ingooi. Ja, ik kan het eigenlijk ook niet zien op deze manier. Ik denk dat de grensrechter eigenlijk wel gelijk heeft. Ito heeft de bal klaargelegd. De steun van de Japanse fans. Ook de Oranje fans maken geluid. We zijn er bijna bij de eerste overwinning. Maar de hoekschop van Japan die levert niet stof. Veel te laag. Bij de eerste paal wordt hij weggehaald. Opgepikt weer door de Japanners. Door Yuki Narisuga Awara. De bal gaat naar het middenveld toe. En dan probeert Japan weer via Sano in de aanval te gaan. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Bal naar Sugawara aan de rechterkant. Sugawara splijt in de paas op Ito. Ito in 16 meter bij Ito. Maar twee man van Nederland duiken er bovenop. Onder wie Denzel Dumfries samen met Nicky van der Ven. En Dumfries las die situatie uitstekend. Want die paas was echt geweldig. Zo richting Ito, maar Dumfries voorkomt een mega kans voor Japan. Hoekschop wel voor de Japanners. Vanaf de rechterkant, die corners hebben helemaal niets opgeleverd nog. Omdat ze zo weinig lengte hebben. Weer een corner, nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker van Koki Ogawa. En het is 2-2 in Dallas. En waarom moest ik nou zo nodig zeggen dat die corners niets opleveren voorlopig? Van deze op het belangrijkste moment. Die levert alles op voor Japan. Ondanks de lengte die er is bij Nederland. Ondanks de verdedigende klasse. De versterkte defensie. Gaat daar een splijtende paas van Sugawara vooraf. Die kans werd nog verijdeld door Dumfries. Maar uit de hoekschop die daarop volgde. Komt daar Ogawa. En Van Dijk timed niet goed. Gaat onder de bal door. Even klopt het niet. Van Dijk mist die bal. En op dat moment kan Ogawa koppen. En gaat die bal, denk ik zelfs, nog ergens. Ja, die gaat nog via een ploeggenoot van Ogawa. Waar hij nog gelift wordt. Enigszins omhoog gaat. En Verbrugge kansloos is de bal in het dak van het doel. En de zeker lijkende overwinning wordt nu omgezet in een zeer waarschijnlijk gelijkspel. Het is 2-2 door de gelijkmaker van Ogawa.
1: Ah ja, Ibrahim, heeft Nederland dit een beetje over zichzelf afgeroepen?
2: Ja, het was wachten daarop. Nederland werd teruggedrongen. Ook de wissels. Die noogden ook eigenlijk alleen maar nog meer uit om Japan nog sterker te maken. Je haalt gewoon je kracht weg. Malen die goed in de wedstrijd zat. Somerville die goed in de wedstrijd zat. Die wissel je allebei. Ja, dan breng je alleen maar verdedigend ingestelde spelers. En ja, je ziet dat niet altijd de juiste tactiek is. Sterker nog, eigenlijk maak je de tegenstander daar alleen maar sterker mee.
3: Blessuretijd is aanstaande, Arman.
0: Ja, de doelpuntenmaker is veranderd omdat die bal dus nog een iets andere wending kreeg. Ik vind het wat overdreven, maar hij gaat naar Kamada. Daichi Kamada, hij raakte de bal als laatste koppel van Ogawa via zijn hoofd uiteindelijk in het doel. Hij staat op het wedstrijdformulier als man van de 2-2. 90 minuten zijn voorbij. De Japanners die vieren feest, die zijn dolblij met deze late gelijkmaker. En voor Nederland is dit natuurlijk een domper. 2-2 tegen een sterk land als Japan. Dat is geen verkeerde manier om het WK mee te beginnen. Maar Nederland was er zo dichtbij en speelde grote fases van de wedstrijd beter. Nu moet Oranje wel oppassen, want Japan is sterker nu. En Japan maakt geen aanstalt om gas terug te nemen. Geel voor Van der Ven. Na het vasthouden. En Koeman zal natuurlijk bevraagd worden over zijn keuzes. Was dat niet reageren uit angst? Die wissels die hij doorvoerde. Want het lijkt Japan in de kaart te hebben gespeeld. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Als de coach gaat wisselen. Ito in de 6 minuten extra tijd. Daar zijn er nog 5 van over inmiddels. Van de Ven geel. Somerville kreeg eerder ook al geel voor Nederland. En Japan heeft vooral de bal in deze fase van de wedstrijd. Nederland heeft eigenlijk sinds de drie wissels geen enkel moment meer iets laten zien in de hele wedstrijd niet. En dat heeft natuurlijk te maken met de veranderde manier van spelen van Japan. Dat veel meer risico's neemt. Dat veel meer speelt om te winnen. Om een achterstand goed te maken. Maar je verwacht toch iets meer van Nederland in deze fase. Nu proberen ze de bal af te pakken op middenveld. Lukt dat niet? Nee. Invallers van Japan maken het verschil. Ito die geweldig invalt. En Ogawa met zijn kopbal die dus via Kamada in het doel verdween. Achter Verbrugge 2-2. Dat is de stand. Mooie wedstrijd in Dallas. De mooiste tot nu toe op dit wereldkampioenschap. Dankzij die schitterende tweede helft. Die veel spektakel heeft geboden. Verbrugge die een dieptebal nu in ontvangst neemt van achteruit. Verbrugge die even tijd gaat nemen nu. Ik kan me ook voorstellen. Japan denkt het is wel goed zo met 2-2. Maar daar hebben de Japanners voorlopig geen boodschap aan. De Jong voor Nederland. Depay. En aan de rechterkant is daar balbezit voor Timber. Quinten Timber. Die terugspeelt naar Dumfries. Dumfries naar Van Hekken. 4 minuten voetballen we nog in Dallas. Over een week gaat Nederland naar Houston. Morgen trainen ze nog hier dan terug naar Kansas City. Naar het basiskamp. En dan die tweede wedstrijd tegen Zweden. In Houston hier vlakbij ook een stadion dat overdekt is. Duitsland eerder op de avond speelde tegen Curaçao. Ook daar dus aangenaam toeven in de airconditioning. Maar eerst nog de laatste minuten hier in Dallas met De Jong. De Jong alweer de helft van Japan. Eindelijk Nederland weer eens aan de bal. Timber. De Jong. Bal naar de rechterkant. Nu de voorzet van Dumfries. En komt hier nog een kopkans? Ja, die komt er niet. Dat is Tomiyasu. Die de bal wegwerkt. Mooi daar met de borsten tegen elkaar om die actie te vieren. Zoals de Teletubbies vroeger. Tomiyasu viert dit verdedigende moment samen met Sugawara. En ze voorkomen zelfs een corner. En dus is het een doeltrap voor Suzuki. Wel een die snel inlevert. Nederland met De Jong. Halverwege de extra tijd van deze wedstrijd in Dallas. 2-2. Is het bij Nederland. Japan. Nederland dat lang op weg leek naar de overwinning. Maar een gelijkmaker vlak voor tijd. Wordt Nederland dus te machtig. Nu geen gekke dingen meer doen. Met een puntje beginnen aan het WK. Daar is verder helemaal niets mis mee. De Jong. Opent naar de rechterkant, naar Denzel Dumfries. Nog 2,5 minuut. Dumfries kijkt, is er ruimte voor de voorzet. Hij probeert buitenom te gaan, inderdaad die voorzet te geven. Die komt er ook wel, maar die belandt in de handen van Suzuki. En die lijkt nu wel aan te geven richting zijn collega's er op de grond te gaan liggen. Het is wel goed, ja, hij wilde lekker gaan liggen. Misschien nog even omdraaien, een beetje kijken of hij in slaap kan vallen. Maar hij keek om en hij zag al de scheidsrechter beginnen te tellen. Ja, dan moet je wakker worden, want anders heb je zo weer de bal kwijt. Nou, er is iemand die heel blij is met een bal. Die werd de tribune ingeschoten. Niemand heeft hem gevonden. Hij moet hem wel teruggeven, denk ik. Want ze zijn hier best wel duur, die ballen. En ze gaan er goed mee om. De FIFA. Er zit heel veel elektronica in om alles te meten. Nog 2 minuten. Japan schiet de bal weg richting helft Nederland. Van Dijk pikt op. En hier is Nederland in de slotfase van deze wedstrijd. Hoe graag wil Oranje? Ik denk niet heel graag meer. Die voelde ook wel dat het in de slotfase niet zo goed meer ging. De defensie versterkt, maar het was niet genoeg om de 2-2 te voorkomen. En nu maken allebei de ploegen geen aanstalten meer om op zoek te gaan naar de winnende goal. Ake, heel voorzichtig schuift Nederland wat op. Als de kans zich presenteert, dan moet je hem pakken natuurlijk. Maar je gaat er niet meer ten koste van alles naar op zoek. Vooraf werd gevraagd door Ronald Koeman. Kan je ook leven met iets minder dan een overwinning? Nou ja, hij zei voorafgaand niet. Maar als je het er nu vraagt, denk ik wel. Een puntje tegen Japan met wedstrijden tegen Zweden en Tunesië voor de boeg. Daar kan je wel verder mee. Dan heb je nog altijd alle papieren in de hand om de groep te winnen. Tegen de twee tegenstanders die op papier veel zwakker zijn dan dit Japan. Aan de rechterkant komt Dumfries wel aan de bal. Nog een dikke minuut. Dumfries geeft mee. Dit is goed. Timber kan het nog. En de voorzet gaat niet meer op het doel. Gaat niet meer richting het doel. Maar de Japanners krijgen hem ook niet echt meer lekker weg. Nu proberen ze het in een tweede instantie. Wel weer in de voeten van De Jong. Met een simpel tikje wordt Verbrugge aan het werk gezet in de laatste minuut van de 6 extra minuten in Dallas. Het zit er bijna op. 2-2. En nog 1 keer die bal naar voren. Brobby staat vrij, maar daar kan Taniguchi verdedigen. Japan ook even met wat zenuwen lijkt het wel. Het is wat paniek daar achterin. Nederland met Depay. Legt de bal even dood. Depay naar Timber. Timber loopt door. Timber nog altijd. Daar is Brobby. Zwakke voorzet van Timber. Die gaat langs iedereen heen. Van de Ven kan hem denk ik nog wel binnenhouden. Zo is het inderdaad. Nog een halve minuut. Van de Ven. Nederland nog 1 keer in de aanval. Komt hier nog een ultiem slotmoment. Van Van Dijk, Depay heel makkelijk van de bal gezet. Dat is niet een beste beurt van Memphis. Hij is de bal kwijt. En Japan met Ito, maar die kiest de weg terug. En die kiest niet de weg voorwaarts. Sugawara doet hetzelfde. En Japan gaat de tijd rondtikken. Het was een saaie eerste helft. Een spectaculaire tweede. Die opende met de openingsgoal van Van Dijk. Het werd gelijk via Nakamura. Somerville dacht de winnende hebben gemaakt in de 64ste minuut. Maar in de 89ste minuut was het Kamada met de 2-2. Dat is de eindstand in Dallas bij Nederland-Japan. Het was een mooie wedstrijd. Een mooie aftrap van dit wereldkampioenschap. Maar die wissels van Koeman, waren die nou echt nodig? Die deden de wedstrijd kantelen. De Japanners wisselden om te winnen. Nederland om vervolgens niet te verliezen. En de Japanners pakten een punt door een later gelijkmaker. Dus 2-2. Dan is de eindstand. De volgende afspraak over een dag of 6 in Houston. Dan is Zweden de tegenstander van het Nederlands elftal.
1: Vanuit Dallas was dat de Arman Azaroglu. Het is dus 2-2 geworden. Leone, ja, moet je dan zeggen dat de angst van Koeman is afgestraft?
4: Ja, dat denk ik wel. Hij wisselde inderdaad vanuit angst. En dan is Japan ook de morele winnaar van deze wedstrijd. En je roept het gewoon op jezelf af. En ik vind het ongelooflijk, want Nederland staat in de top 5 van alle landen als het gaat over verdedigen van dode spelmomenten. En toch krijgt Japan het voor elkaar met een stuk minder lengte om vanuit die corner gewoon te scoren. Het is echt heel bizar.
1: Ja, morele verliezers zijn we dat, Ibrahim?
2: Ja.
1: Zo hard is het, hè?
2: Ja.
1: Ja. Nou, we gaan er het komend uur uitgebreid nog op in. Want dan hebben we nog een uur om na te beschouwen op die wedstrijd tussen Nederland en Japan. Eindigen dus in een 2-2 gelijkspel. Nadat eerder vanavond overigens ook Curaçao heeft verloren. En met grote cijfers van Duitsland. 7-1 werd het daar. Ook de reacties op die wedstrijd krijgt u te horen in het laatste uur. We zijn er tot 1 uur met Langs de Lijn. Na het NOS Journaal zijn we dus terug. Tot zo.
5: Nooit meer slapen.
6: VPRO.
5: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
7: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkte op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
8: Bereid me helemaal voor op Rusland, dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
7: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
5: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur.
6: Nooit meer slapen.
5: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers. Maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, dat kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
10: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
13: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas. Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds.

0: kwartvakanties.
1: Dus?
0: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
0: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De dertiger werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en 3 kinderen van 12 jaar om het leven. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: kitchen, baby.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

als ik wil. Met mijn worstreel ik ozak en ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal als ik al in het maanlicht lig. Stond ik al zinnenvol, wuif de waarheid weg.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.